0: Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

You are. Jala Radio Headlines. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnen neergeschoten. Eén van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.

Nederland. You are wherever you are.

0: Dit is het Oejala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Oejala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Oejala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Oejala Radio, toch?

You are. Ujala Radio Headlines. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तेरा कुछ ने कहा।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaatmeetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Er komen strengere regels voor makelaars. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: करने नन्न होठों से करने लगा दुआ, तौबा किया तो कब्र की ताकत भी दे खुदा।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Er komen strengere regels voor makelaars. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A15 richting Europoort staat file bij de Zuurhofbrug 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sociale radio, I love you.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janem Dinhe, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honne Valhe, door Shadi Honne Valhe. Ja, Kizika Moende Sanskar He. Ujala Radio, vermaas aap deze kehe. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ruud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doei.

0: Ujala Lare He. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmeel Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minses van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है. और हाँ, तू मांगेगा wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staan file tussen Ippenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oezala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oezala Radio.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Er komen strengere regels voor makelaars. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Er komen strengere regels voor makelaars. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hangama Armastigana. Goed kunnen jullie Ujala Radio het 24-7. 24-7 Arwobi Speciaal. Speciaal op jullie.

Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

live vanuit de hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Miroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program sure hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé Shubh Diwali. Toye.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.

अभी आप सभी सुन रहे थे सेलेक्टा बीच, गीत का नाम था रोफर्स, लेकर हंगामा सॉन्ग, लेकर लेकर बीच ही तरह maakt je toch een beetje vrolijk, toch? Op de een of andere manier geeft het je energie. En energie, dat heb je nodig om de dag mee door te komen. En wat ook helpt, dat is af en toe een portie Arijit Singh. Bato Koteri Hambulana Sake. Prachtige zong. Gezongen door Arijit Singh uit de film All Is Well. Wat kan deze man toch prachtig mooi zingen, hè?

single song release. Obewafa, gezongen door Preet Harpaal en Kuvar Virk. En de volgende song die ik hier zo op de playlist heb staan is afkomstig uit de film Dilwale. Ik zeg altijd, dit is een peppy dance number. Want deze is niet de originele. Nee, deze is een klein beetje geremixed. Manama Emotion Jage uit de film Dilwale. Gezongen door Amit Misra, Anushka Machanda en Antara Mitra. Dit is Ujala Radio. 24/7. Aapka Sevame.

Peppy Dance Song. Ik Peppy Dance Nationale Song. Manama Emotion Jagge. Uit de film Dilwali. En Daisy Hip Hop Mix. Ja, klinkt net weer even wat anders. Net even wat hipper. En ja, je begint er een beetje los van te komen, toch? En heb je een beetje ontspanning nodig na zo'n nummertje? Daarom doen we het een beetje rustiger aan. Met deze song uit de film Ki en Ka. Giet kanaam heer Gwabomeer.

Da Beats, Ape Jaysa Koi. En hij klinkt geweldig. Zoveel coverversies bestaan daarvan, hè? Maar elke keer als er weer een nieuwe cover uitkomt, klinkt die toch weer een beetje anders. En deze van Jennifer Bhagwandeen klinkt geweldig. Je bent afgestemd op Ujala Radio. Mehwab Kasewa Kamid Jairam. Hier zo vanuit de studio in Den Haag. En je weet het, hè, mooiste plek van Den Haag. Dat is Studio Ujala Radio.

Saad Samander, Paar met Tere Peachy Peachy, Agai. Geweldige, lekkere Ghana, hè? Geweldig, lekker gemixt ook, lekker energievol. Door de enige echte DJ Shadow uit Dubai. En dan is dit de film All Is Well. Giet kan naam he, Eimiri Hamsever. Ja, moest ik even spieken hoor. Maar dit is gezongen door Mithun en Tulsi Kumar. Eimiri Hamsever, ik zara in te zijn.

0: Let's talk about love, baby. Kurte Hesse, baby. Ja, ik ben geen love doctor.
1: Amy.
0: Zoveel verstand heb ik er ook weer niet van. Maar het is altijd wel een leuk onderwerp om over te praten, toch? Love stories. Ja, dat was Raftar en Neha Kakkar. Let's talk about love uit de film Baghi. GF, BF, uska matlab kya hai? Ja, als het goed is, is deze... is dit een single track release? Het is niet afkomstig uit de film. GFBF. Uska matlab hai? Girlfriend?

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandera Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door het werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala, peace krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mousmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november. Ticket wacht bij Gharilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30. Raad 8:30. Fakkeloptocht gezet hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gharilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shubh diwali.

0: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen. En dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter ingeschopt. Op de video is gezien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio,

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss WhatsApp.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Tujan het op.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog, dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wel, Toom Age en Noor Age. Uitstraal ze gaan naar je programma. Bij Apelk Sunni. Dan haak je met bij Rakes. Benaiga Tita Tita Doksa. En Alu Keroti. Zwitserland met Kees. Benaiga Boeren Doks. Ai boy, Boeren Doks. Boeit je met Bimile. Ik ga nu maar even gumawe. Want ik ga nu maar even wat je met mooi leggen. Silva Kamai, Epan Modua Kap Chorie. Hamere Tenge se chare. Jawel, ai boy, weekend to a

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uzana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, mooie of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassave.

Welcome by Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp-bericht.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers. Een ZZP'er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer en zakelijke rekening hebben en in 2 jaar minimaal 3 opdrachtgevers bedienen. Ook komt er een verplichte financiële buffer. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio.
10: Tujhe lage na najariya.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. De nieuwe zelfstandige wet van minister Aartsen moet in 2028 ingaan en duidelijkheid bieden aan ZZP'ers en opdrachtgevers.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

je hè, Unjala's Coffee Time Middagshow. Welkom. Het is vandaag 2 oktober, door oktober K-programma. Jari Kjajarahe. En nou ben je lekker banen bij de kaapnis. Heb je het programma gehoord van Subhaas? Wat een energie. Wat een enthousiasme van Subhaas. Tijdens zijn programma. 10 ghanta lagataar aapko seva kiya hai.

0: Welkom, welkom, welkom Aartje Sukerwaren. Het is heerlijk weer buiten. Het na mooie weer. Ik hoop dat het weekend een mooie weer door gaat in. Dat we een mooi weekend tegemoet gaan. Weekend de mooiste shuru hoiga. Jana is het. Aartje de mooie weer. Dus ja, het gaat de goede kant op, denk ik. Ujana Radio Kuzeri is nu de headlines van vandaag. Maar ik van de Kuzeri heen. Aatje keer headlines. Aatje doet eigenlijk oktober ka programma meester met jaar kia. AI boom geeft Nederlandse industrie een flinke deal. De industrie in de eurozone groeit in het hoogste tempo sinds 2022. Vooral Nederland en Duitsland profiteren van de enorme wereldwijde investeringen in AI, chips, datacenters en bijbehorende kapitaalgoederen. Euro onder druk door rentezorgen, en Franse begrotingsproblemen. De euro dreigt de grootste weekdaling tegenover de dollar in 4 maanden te boeken. De Franse 10-jaarsrente staat op het hoogste niveau sinds 2002. Dat is ook voor Nederland relevant. Hoge Europese kapitaalmarktrentes maken lenen duurder voor overheden, bedrijven en uiteindelijk Toulombi. Toulombi, je mag een leen keren. Als jij als particulier een lening aan wil gaan, zul je hoge rentes moeten betalen. Inflatie en in de eurozone blijft een probleem. ECB-bestuurder Olly Rehn waarschuwt dat de energieprijzen inmiddels dicht bij het ongunstige scenario van de centrale bank liggen. De inflatie in de eurozone is boven 3% uitgekomen en kan richting het einde van het jaar verder oplopen. Nou ja, ik hoop het niet hoor. Want je hebt meer inflatie, barhiga, ook meer dukaan mee, chits, mahangarhiga's. Alles wordt duurder, hè. Oudjes en meneer Kaha, het is vandaag een mooie dag. Kamelijker, hega. Het wordt lekker weer. Dus geniet van deze dagen. Aur Dunia Bharke Samacha. Wereldnieuws, nieuwe Russische aanval op Kiev, doden en grote verkeersproblemen daar. Poetin erkent economische schade door Oekraïense aanvallen. En de Verenigde Staten breiden sancties tegen Iran opnieuw fors uit. Olieprijs daalt vanochtend als Beretani, prijs had Girgehega. Maar ja, nog steeds voelen wij Jolok benzine, autotjelauwhega. Die voelen natuurlijk in hun portemonnee. Kiket nou op kip, harikweparehega. Nou ja, ham zoetje laat je benzineprijs uit naar manga hoijat hoijga. Te adminong bi, iedere jat hoijga, iedere oudere jat hoijga. Of zeggen ze nou vandaag niet. Even chorde, na jijke, na doen nou voor jijke. Garibes, garibes erbij. Goedemiddag, Anand, goedemiddag.
1: Even de microfoon naar me toe trekken. Yes,
0: ja. We zijn er, Mooi.
1: Jaldi hem met toe lelele.
0: Welkom is altijd goed. Hè? Voor je gasten moet je altijd goed zijn. Je moet ze altijd warm welkom heten.
1: Nou, dan maar een hartelijke groet aan iedereen, hoor.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Dat zijn van die goede woorden, hoor.
0: Oh ja.
1: Dan hebben we ook gebruikt. In plaats van liek je groet, liek de hartelijke groet, ja. Ik heb het nou mooi liggen.
0: Hartelijke groeten. Nou ja, hartelijke groeten. Ja.
1: Dus als je in je handtekening dat gewoon erin zet, ja, dan gaat hij automatisch mee elke keer.
0: Een warme groet, hartelijke groet.
1: Netjes admihaiga.
0: Ja, kina deelse groet krijgen.
1: Mangiete lig die namaste.
0: Namaste, ja.
1: Of raam, of weet je, sitarap. Toen lig die kon een mooitje, toch, nietwa?
0: Ja, toch?
1: In je handtekening.
0: Ha.
1: In plaats van GR.
0: GR, groet. Of MGR, vriendelijke groet.
1: MVGR.
0: Ja.
1: Tu jane ga tu chalakan bi bate tu jane is a pig wal loy. Ja. Maar als je mij een bericht stuurt, staat er helemaal niks.
0: Nee. Hè? Nee.
1: Er staat niet eens goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Er staat geen groet, er staat niks.
0: Maar moet je elke keer goedemorgen, goedemiddag zeggen, wat dan ook, voordat je een tekst schrijft in je WhatsApp bericht? Hoeft toch niet altijd?
1: Nee, is vermoeiend. Nee, is vermoeiend.
0: Ja, toch?
1: Ik vind dat echt vermoeiend.
0: Ja,
1: en onnodig.
0: Het is onnodig.
1: Maar stel je voor dat je met mensen bent, hè, in één huis. Ik ga met Urega. Ga je elkaar elke ochtend, hè, een hand geven of zo? Nee, toch?
0: Nee. Nee,
1: misschien waarom? Wel een knuffel, misschien wel een knuffel.
0: Ja, knuffel kan, maar niet altijd. Handknuffel, nee.
1: Maar niet een hand, toch?
0: Nee. Keer harde weer, Garmee.
1: Maar stel je voor, Lloyd, stel je voor dat je nani of je aji, hè, tor ghar mein rahega.
0: Ha.
1: Normaliter tor ghar mein jau na rahega en je gaat er naartoe, dan doe je altijd pailagi, aji, pailagi nani. Netjes, toch?
0: Zeker,
1: netjes.
0: Ja.
1: Maar tor ghar mein hoega, doe je dat dan ook nog elke dag? Vraag ik me af, hoor.
0: Nou ja, ik weet niet.
1: Gevoel, of slijt dat een beetje? Of zeg je dan van
0: ja? Nou ja, het was slijt toch, hoega. Maar aan de andere kant, gevoelke baat. Hoega. Hoe voel je en wat voel je dan voor die persoon dat je dan...
1: Volgens mij neemt het af als je niet onder één dak bent.
0: Mm.
1: Als je niet onder één dak bent en blijft, dan groet je elkaar netjes, uitgebreid. Maar als je onder één dak leeft, heb je niet het gevoel dat die persoon weg is geweest.
0: Ja.
1: Dus dan, ja, het gaat gewoon door, toch?
0: Aha.
1: Raad, sabere hoe je hier, sabere ja. Sanjao, je sanja, ja. Raad hoe je hier, sabere.
0: Maar Piaar, dus maar het heeft ook te maken met Piaar, liefde.
1: Dat hoe ga je met Pailagi Kariacha? Tosse Barkabati, dus toch met Pailagi Kariacha, klaar. Ook al ben ik maar een paar maanden ouder, je moet wel Pailagi door.
0: Ja.
1: Met een Barkabati, met een Pigaljabe.
0: Toen Barkabati, toen Barkabati.
1: En we hebben ook een keer gekeken, koi Pailagi, koi. Dus er koi koje koi.
0: Ha, kon ik
1: koje koje. Or burwa ke.
0: Or burwa
1: koro. Or burwa. Ham burwa.
0: Ja.
1: Voel je dat je een beetje ouder wordt? Ja.
0: Ja. Ik merk dat wel, ja.
1: Je maar, voelt het toch gewoon?
0: Ja, je voelt het ook. Je merkt het ook. En je gaat je ook anders gedragen, ook, denk ik.
1: Maar dat is sowieso verstandig. Ki jawa gedrag kan je thora netjes gedrag kan je nooit. Dus ja, je moet wel. Nee, maar je voelt het wel, hoor.
0: Je voelt het wel.
1: Eigenlijk begon ik het te voelen, denk ik, hoor. Rond mijn 30ste. Begon ik te voelen.
0: Echt waar.
1: Volgens mij heb ik toen voor het eerst gevoeld van, hey, raad bij raad op jagge thora. Moeilijk, hij gaat maar katie.
0: Ja. 30,
1: volgens mij heb ik het toen pas gevoeld, hoor, rond de 30ste.
0: Maar zo naartoe, 30 beriske bellerin, dan had je al heel veel in je leven ook al gedaan. Hè? En nog steeds doe je heel veel. Maar ook de mappe, behoud ziadab hier kamkeler.
1: Ja, maar ik weet niet of het aan mij persoonlijk lag of aan iedereen, hoor. Leuk.
0: Nee, volgens mij lag het aan jou persoonlijk.
1: Over de hele linie. rond je 30ste voel je dat je geen 20er meer bent, Lloyd. Is toch logisch? Ja,
0: rond de 30 denk je van, ai, hè, dit is broe, leven. Eigenlijk. Dit is leven.
1: Eliba. Nou,
0: broe, Eliba. Nou ja. Nee, ik denk het niet. Hè?
1: Nou ja, vroeger was het ook normaal, hoor, dat je rond je 30ste huisje, boompje, beestje had. Ook er met leba, boompje, beestje, baby, bedoel ik. Hè? Ja. Rond je 30ste had je dat al, hè?
0: Dat had je al, ja.
1: Tegenwoordig tot mijn bjakerega rond hun 30ste jaar. Leid?
0: Ja, al lurken pas al je 40 brisket op
1: ja. Ja, of helemaal niet?
0: Of helemaal niet, ja.
1: Niet iedereen heeft een kinderwens, hè?
0: Nee. Kunnen we nog een lurken? Hoe dik je aanspaas mee? Kan je ja, eigenlijk is dat wel slecht, hoor, vind ik. Je bjakere direct zoeken de lurken
1: benauwd. Sommigen zijn een beetje lui, hoor.
0: Kijken.
1: Hé, hey, kofja, ik het naar snel luid.
0: Ja, toch?
1: Nee, sommigen zijn lui dat ze zeggen van zo'n, ik hoef geen kind te hebben. Het nam babal,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Hamme sabere jagek pari, hamme ikarek pari, ukarek. Ze denken aan het werk die ze krijgen daardoor.
0: Nee, ja, er komt een heleboel verantwoordelijkheid naar je toe als ouder zijn. Dus
1: die zijn rationeel, die mensen. Dat is het soort, man.
0: Behoort rationeel, hoe ik denk.
1: Maar ego, larka, ke kosten, ham toch kijk uit. Hahaha. Je bent al zelf ervaringsdeskundige.
0: Maar het is uitgerekend. Dus ik weet wat het kost allemaal. Het kost heel veel geld.
1: Dus als je 150.000 had bespaard per kind, Lloyd, Had je 5 keer 150.000, is je toch 7,5 doezoe?
0: 750.000. Ik ben een miljonair, hoe zit die cabine-miljonair?
1: Had je gewoon op de bank liggen nu, hè?
0: Boy, ik let toch. Maar ja,
1: Pai.
0: Maar, ha, koffie, ke, hey, tsuna, haptab, her, koffie, ke, awaas, na sunan, ja, echt, serieus.
1: Zonle, aad zonle, deritalak.
0: Bohut.
1: Tang, tang, tang, tang, tang, tang.
0: Kekar, ghanti, tu, bajawe, ja.
1: Abbe, kooi, ke, ghanti, bajawe, kooi. Wacht, luid, sunje.
0: Ja.
1: Dat hebben de mensen een week lang niet gehoord. Even sunje. Lekker.
0: Lekker Leuk? Toch? Heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Ja, Maar een lekker koffie, natuurlijk. En dan nou is het en begint Subhaas. Wat een energie heeft die man, zeg. Je wordt gewoon aangestoken door die man. Itna energie, itna enthousiasme. Radio op een
1: Itna burwa admi, itna energie.
0: Oh, hamlok zijn burwa ega. Hamlok zijn burwa ega.
1: Paila, kahan se itna energie.
0: Itna energie, ja, nou ja.
1: Maar wordt goed voor hem gezorgd, hè?
0: Hana? Apen orot jek balau ik bhaal. Kahan tu baate aau, ghare aau, ham tor khat pukaju kli baati.
1: Arre yaar, itna liefde, bahut bahut mooi lage yaar, dekhat.
0: Ja?
1: Mooi lagega, dekhat, loit.
0: Ja.
1: Koi admi, dekhi, ekdam akele hai ga. Na bhai, bahin, na aurat, na ladkan.
0: Ja.
1: Kuch na, helemaal alleen.
0: Ha.
1: Ohu ego leven hai ga, loit.
0: Ja, dat is, dat is een zware leven, denk ik. Hè?
1: Bahut hebi, bahut hebi. Taki lago uwe cha, dekhi,
0: konchi. Tu konchi taki, ja. Ham.
1: Oké. Ham sochi konchi ya likhalba.
0: Oh.
1: Een zipline.
0: Zipline, wat is dat?
1: Een zipline, dus net zoals parachute springen, kun je ook met een zipline springen, toch? Daar spring je zo in een, hoe noem je dat jaar? In een gat zo.
0: Ah.
1: In een ravijn.
0: Oh, ja.
1: Of vanaf een of andere hoge toren of zoiets.
0: Dat durf ik niet.
1: Sommige mensen nemen echt heel veel risico. Hè. Ze gaan parachute springen. Vind ik al raar. Paragliding vind ik ook al raar. Hamdar Pogba.
0: Je hebt toch je leven lief. Toen zocht je van, hey, hamme paanch ladkan hai ga, hamme palwaar hai ga, hamme ghar dwaar hai ga, hamme hamar taisa hai ga, hamar paisa hai ga,
1: hamar jaabe ka hoi
0: ga.
1: Niemand gaat die dingen overnemen van jou, nooit.
0: Dusar koi ghanit kari ga.
1: Na hoi zeke, chijwa. Dus beter na ja usab chij kar. Maar er zijn mensen die het doen. In Rusland is er zo eentje.
0: Ja.
1: Dan spring je zo naar beneden in een ravijn. Maar dan moet je wel aan een zipline zitten. Dus sommige mensen zijn bang. De instructeur van Kakarega. Die weten dat mensen bang zijn. Uiteindelijk zijn de meeste mensen wel blij. Dus ze duwen die mensen gewoon eraf. Terwijl ze zeggen, nee, ik durf niet.
0: Ja.
1: Ik wil niet meer. Ik ben van gedachten veranderd.
0: Ja.
1: Weet je hoe vervelend dat is?
0: Hey. Boy.
1: Gebroken nekwervel, gebogen rugwervel. Al die dingen komen voor. Hè? Trouwens, Six Flags, waar was het? In Amerika, hè?
0: Ja. Die Six Flags heb je hier toch hier in Walibi, Almere.
1: Maar Amerika, Walibi, Barqua. Daar komt het vandaan, toch? Dus
0: ja.
1: Daar heb je toch zo'n draaiding. Dan ga je erin zitten, gaat die ondersteboven en dan... Hoe noem je dat? Een achtbaan.
0: Ha.
1: Een hele, hele grote, hele gevaarlijke.
0: Maar met Janaki, okay, toen cabine geen achtbaan met. Dus hoe naar Janaki kon je gegeven?
1: Gaili, dat ding is vervelend, man. Dus in Amerika is die attractie nu gewoon stilgelegd.
0: Oh, hoe kijk je?
1: Om gezondheidsredenen, risico's. Gezondheidsrisico's.
0: Dus ook een matlaba.
1: Na dit soort gevaarlijke dingen. Hé, bhaiya, betere nakker. Toen moet ik gewoon jagen.
0: Maar ik heb nog geen anetjes gekregen.
1: Dus het geeft adrenaline toch?
0: Ja, het geeft je een kick natuurlijk.
1: Alleen het is super slecht dus voor je hersenen.
0: Ha.
1: Het is slecht voor je ademhaling, het is slecht voor je hart, het is slecht voor het hele lichaam.
0: Vooral mensen dit soort extreme vooral dingen mensen met hartproblemen na je jezelf met na carrière.
1: Bhaiyo bhaino, Hindustani. हमलोग बाती थोड़ा हमलोग स्वाग बाती हमलोग के देही हमलोग के इस सब चीज में ना चाहिए जाए के
0: हमलोग के हो का ब्लड ड्रग है क्या हमलोग के साइकिल
1: और चढ़ जाएगा दूसरे के जाए कोई जाए दे मत तू ना जाइए तो खबर बोलिए उजाला पे हम सुन ली आदमियन बोलिस ना जाए के
0: ना जाए
1: हम ना जाबे
0: ना जाबे
1: तो के जाए कोई तू जा
0: तू मांग मरे तू जा
1: Henk, tomange jij to ja.
0: Ja. Hey, de Koningshuis heeft ruim 500 miljoen euro verdiend aan koloniaal verleden. Hè? Is dat kop bij zakken mee, Labarte?
1: Ah, joh, Lloyd. Zonna, die dingen weten we toch al. Ham taggelietje, Joas, echt waar.
0: Ja. Zo, kabele, hamloke held, hamloke held, Smit, Macher, ke naam ze, premier Narendra Modi en premier Netanyahu, ze kopnaam kan hebben, Ijewan, held ik het, dus we moeten hem natuurlijk als held eren natuurlijk, of tariefje heen gekregen. Is een beetje raar, hè? Kon ook mooi kamer is het direct premier Ajaega, Agwame.
1: Nou ja, zij willen ook scoren, toch?
0: Ja, het is een makkelijk scoren, hè?
1: Ja, toch? Je gaat meeliften nu op het succes van een ander.
0: Ja.
1: Je gaat meeliften op wat hij heeft gedaan, ja. Die heldendaad.
0: Ja, ja, ja.
1: En daarmee associeer je jezelf daarmee. Dus dan lijkt het alsof je zelf ook een held bent. Zo ja. Werkt de psycholoog.
0: Hij zit op post toe. Hij zit op post toe.
1: Kontje toe maar, bolde, jor bolle, koi.
0: Nee.
1: Ik ben trouwens ook een machar, hè?
0: Ja, toch een machar, baat hè?
1: Hamo machar, baat hè?
0: Acha, kaisan machar tu, baat hè?
1: Ik ben een machar, jaar, fisie, unfisie. Ham maart ke admi, baat hè? Maart ke admi, machar, rahega.
0: Oh, machar, is een machar niet een vlieg of zo? Want is van mij mee in de war, hoor.
1: Een machar is toch een vis? Of niet?
0: Machar, een vis. Ik machar.
1: Oh, of is dat machari?
0: Machari.
1: Oh, dat is een machari.
0: Ik heb ook niks aan je.
1: Een machari. Een machari is een of andere vlieg, hoor. Inderdaad, Lloyd. Je hebt gelijk. Ik ben in de war. Een machari. Hij heeft een machari, bati.
0: Ja.
1: Die man is een machar.
0: Machar.
1: En toen kon je wat, hè?
0: Ham, bati. Uchijwa, kese Hindustani me bolja. Mooi woord, Hindustani. Na, gada. Ai boy, Uchis van Abastan als, hoe noem je dat? Sterrenbeeld toch? Nee.
1: Hoezo? Kon sterrenbeeld, bata. Batade, kon je naar zo'n ega, bata.
0: Schorpioen, kijk eens wel, ja, Hindustani me, schorpioen.
1: Schorpioen.
0: Ja.
1: Boy. Oké. Zo, check maar hier, jaar. Kuch hoiga, kuch kono naam hoiga.
0: Kono hamse ja, poeche ega. Hallo heren, is de nieuwe website al bijna klaar? Ik dacht dat het deze week geen koffie en chai was. Keba, hey. Oh, Arwin, goedemiddag. We
1: geen
0: werken eraan.
1: Koffie en chai? Hoezo geen koffie en chai?
0: Dit is toch koffie en chai, Arwin?
1: Dit is roze rega, jaar, koffie en chai.
0: Hamlok, website, toen hebben we bijna Jordurse kamer.
1: Hamlok, vakantie bijna, Jaila.
0: Nee.
1: Speciaal voor koffie en chai.
0: Nee, inderdaad. Koffie en chai, dit is ons moment om te ontspannen. Vooral ook voor de mensen thuis. Overal waar je in het land bent, dunia barme. Je hebt Holland barme toe baarde. Ujala kesune via de EBP+. En vertel het ook aan de mensen. Dit is het moment tussen 12 en 1. Of tussen 12 en 2, kan je hoor jij. Om te ontspannen, om te genieten. Een koffie chai of een
1: Layback,
0: hè? Ja.
1: Eventjes relaxen op de bank. Even koffie en chai.
0: Bichi, dankjewel.
1: Bichi,
0: schorpioen, ja.
1: Degelijk,
0: ja.
1: Ai. Toe, ontbijt je in de ochtend?
0: Vaste ritueel heb. Anda hamar donen ja, eigenlijk. Maar hamar bij sabere koffie pila, te anda khaila, usunke khaila. En kwark met fruit erin en haver. Maar dat is eigenlijk mijn ochtend ritueel.
1: Is wel gezond hoor, Lloyd.
0: Hato, roch, sunhole, roch ik anda usunke heetje.
1: Bara, gata ja maar bij die jaar, toch ontbijt was unke. Het is ghabrahat bij eigen liam.
0: Angela uit Wateringen ook de groeten van ons. Ja, ha.
1: Dus toen ontbijt kreeg wel. En nou gezond ja, zo te horen ook.
0: Ik weet niet of dat gezond is, maar koffie, anda. Ja,
1: kwark is zeker gezond.
0: Kwark, dus om maar na, ik zoek er ook naar rijles. Kusina, kan hij wel fruit, misschien aardbei of
1: druiven
0: erin en dan havermout. Gewoon de havermout.
1: Dat is wel heel gezond.
0: Ja, maar je ging toch gezonder.
1: Maar gezond toen ontbijt.
0: Nee, maar je gaat gezond naar het oude had je best snel ze.
1: Nee, zo is het. En kaas en sham en dat soort dingen.
0: Mm. Kasia
1: wel. Toekomst heb je gehad. Ik kon je wel.
0: Dus een hamu. Hamu koffie heb
1: je. Ja, wat daar he.
0: Dus.
1: Je bent ordinair hoor. Je bent echt ordinair.
0: Maar zo'n ja, toen je haalde je koffie pie je. Dan af en toe dan ham met Timo naar je toch. Maar weet je wat? Aan ham Timo benaak, ham koffie benaak. Dat van jou programma staat.
1: Jij als hoofdpresentator, presentator mag geen drank hebben bij je.
0: Ai, Miguel.
1: Terwijl je aan het praten bent bij je aan het drinken.
0: Ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. Dat kan eigenlijk niet. Nou ja,
1: goed. Kijk, daarna mooi, hè. Echt waar.
0: Hey, jongen.
1: Kon wat ormangen wat jij hem zegt.
0: Nou ja.
1: Kon je wel doen ja mee?
0: Nou ja, doen ja mee. Kon je wel. Nou ja, kon je na hoe. Poets, hem zegt, kon je na hoe doen ja mee. Trouwens, John Milo Mai, Karjalewe, ja, Gharkine. Dus dat gaat in de komende tijd niet moeilijk krijgen, want inflatie barajah hè, waardoor de rente omhoog gaat. Ik vraag me af wanneer er een stop komt hierop. Jab jagaron ola gewoon doen hoe jij benzine volop miliga olie wat dan ook, want dit is niet goed voor ons allemaal hè, voor dunia bharke logo gaat in.
1: Nou, het moet niet te lang duren.
0: Ja.
1: Dek rente jon hoe jij jonen mijn huis kine mangega. Even put karia me hem samjade voor de mensen die denk je is op kon baat wat jij gaat. Dus rente jon aan mij. Ghar jo koi kinega. Dan Nederland me contant ghar na kinaiga. Kinaiga door een hypotheek te nemen. Maar hypotheek me go rente heiga. Or rente wa je behoed chahar jaiga. Bijvoorbeeld 1% se 4,5% hoiga bij zijt. Tap oker matlab baat tu or kamti leni kar sakeiga. Omdat to rente ucha baat. Ta tu leen. To leen capaciteit jon tu leni kar sakeiga. Dal ho jayega maar je tu kamti leni kar paye tab okar matlab baat tu haldi se go ghar na kin paye jon manga baat ho ra tab price van gharwa wali bhi dal ho sakega dheere dheere ki to kamti jor chahriga ki to dal ho sakega dus daardoor kan wel de hele huizenmarkt loit op termijn na ek roch me hoega een beetje in de verdrukking komen maar de ervaring leert geschiedenis dekhavega कि पनिक में ना राके हो ये सुनने वाले तो के एक घर बा तो घर थोड़ा से दाल भल प्राइस में अपना चहरल तो ना पनिक में राके हो ये ओकर मतलब बाकी 5 बरिस बाद 10 बरिस बाद फिर चहर जाएगा दत है बोलम पार्क में ही खमाक लोइत है दत होत बाय द इकोनॉमी और लड़ाई झगड़ा जोन हैगा जोन हम लोग सोचत रहे ना होएगा यूरोपा में ई वेल एगो नावा चीज आएगा कितना दिन से रुस्तक रहा यूरोपा में एको लड़ाई झगड़ा ना कुछ ना अल्तास छोटा छोटा चीज दार खलात Bosnië, Herzegovina, Oezap. Maar barka barka chiz na. Maar ii o lochwan jon haiga bara din hoiga ba. Or ek to Trump, kaise hem log boli?
0: Chaprahua.
1: Chaprahua? Ek lo chaprahua bhi ego o loch suru kar deiz ba. Onnodig. Dus duigo o loch khanda haiga bara din se. Dus thora se ekonomi wa natuurlijk lappar paiga.
0: Lapperpai. Ja, nou ja. Nou ja, maar ja. Dus, ja, dus de komende tijd zullen we wel ten niet zuinig rijden. Ik bedoel, iedereen nou hoeveel jij kon naar jij te laten rijden.
1: Ik wil bericht mee leggen, leuk. Groeten uit Turkije, Alanya.
0: Ah, broer, maar ze hebben kerry zeggen. Nou ja, gezellig hoor. Daar, hè. In Turkije op dit moment kan je ook lekker daar naartoe, lekker goedkoop, lekker weer, lekker eten, lekker alcoholje te maken. Ja.
1: Hamar gatay kai bad geloit.
0: Ham nahi kai bad geloit. Kono tu kuch padhai de director gatay bad gaya.
1: Ye coffee mein tu kuch dalle bate ka. Ei, pehle aadmi dar de utra kuch to. Abhi tak lagta hu sach hai.
0: Ja.
1: Maar bij de discotheek ook met je hier, toch? Ja, oké.
0: Maar discotheek, naar dat soort plekken, als je daar naartoe gaat, als vrouw zijnde, man zijnde, maar vooral vrouwen, dan niet bij je keer heten, nou, zomaar kon een keer drinken, aannemen, kan leren. Ik bedoel, je moet altijd wel goed opletten, toch?
1: Ja, regelmatig worden dames en meisjes gedrogeerd, hè? Regelmatig. We hoorden het topje van ijsberg, namelijk zo, Nila.
0: Ja.
1: Maar heel vaak voor AWG.
0: Ja.
1: Omdat die dingen zo goedkoop zijn om te gebruiken.
0: Ja,
1: dat biedt dus een drankje aan, of je met drogeren kan de wissel.
0: Ja, ik heb een maasje gekomen. Die een keer met je hangen. Ja.
1: Anit.
0: Is dat wel je Anit? Nou ja, kan jij voetballer hebben? We hebben weer 2-2 gelijk gespeeld. Waar lag het aan, Anand?
1: Korte analyse of een beetje leukere?
0: Nou ja, een leukere natuurlijk, hè?
1: Oké. Dus. Wacht, ik heb een naam liggen, weet je?
0: Durgadeyar.
1: Dhatur. Weet je wat Dhatur is?
0: Ja, toch? Dat is dan ding, giftige ding. Uchizwaka bleetu, hallucineerkers. Ik heb Dhatur wat je kreeg.
1: Dan gaan we straks over Dhatur praten.
0: Dhatur, ja.
1: Voor, omdat toen vraag wat afvuurker de leg maar op per Nederlands voetbalwali. Abbe hem boel, ja, bij Dhatur. Ik heb over wat die eigen hem lieg leel. Hallie zei Dhatur. Ook koi admike, ook koi onderwerp. Hoi toel, pathau hem loke.
0: Ah, pathau, Dhatur. Maar het is wel een, Dhatur is wel een, nou ja, had je haap. Pijle betaal voetbal ook gebaren met Dhatur.
1: Dus Ronald Koeman. Kijk, bij is 4 jaar is raad aan het roer.
0: Ja.
1: 4 jaar volgens
0: ja,
1: mij.
0: Ja, en daarvoor of ook nog langer. 2 jaar.
1: En daarvoor een poosje. Dus ja, ja. Best wel lang. Ja. We waren best wel tevreden over Koeman. Kali laatste WK, John Raha. Mm-hmm. Daar is het helemaal fout gegaan. Zeker mm-hmm. die wedstrijd tegen Marokko. Ja. En dat hebben wij onthouden, hè?
0: Ja.
1: Hamlok, ik wou Chijuan dat hij gewonnen heeft van een paar grote landen ook. Zijn we vergeten.
0: We waren een beetje verwend, hè?
1: Hamlok, ik ga die laatste kilowattakila van, hé, het is van Marokko, kan je ze heel zeker. Inderdaad.
0: Ja.
1: Verkeerde aanpak. Toen is Safi gekomen. Hernandez, Safi, Arubole van Sunna, we gaan een beetje attractief voetballen. Op Nederland, zo tjega, ik ga tovenaar.
0: Ja.
1: Magician, direct zet ik er die. Maar, denk je toch? Die wedstrijden win je niet zomaar. Nee. Je moet een goed plan hebben. Het moet goed uitgevoerd worden, et cetera, et cetera. En je moet goede mensen hebben ook. Ja. Nou, Safi Bolega Kalinjake Kelua Namoigel, omdat hij een fout heeft gemaakt in de eerste helft.
0: En welke fout heeft hij gemaakt dan?
1: Hij heeft verkeerde spelers neergezet. Daar kwam het op neer. Achteraf ging hij het een beetje masseren of uitleggen van zo, nou, ik heb de instructies niet goed gegeven. Maar eigenlijk bedoelde hij gewoon, deze spelers zijn te licht. Ik heb ze uitgeprobeerd. Ja. Met name op het middenveld.
0: Ja, ja,
1: en alleen
0: ja,
1: ze
0: ja.
1: voldoen niet. Ze kunnen nee. wel misschien in de Nederlandse
0: maar,
1: competitie.
0: Maar als je van tevoren weet dat ze niet voldoen, waarom stel je ze op dan?
1: Nou, hij had er wel vertrouwen in kennelijk. Van luister, maar wat wel gebeurd is, vervolgens raken Gravenberg en Tijani Reinders eerst geïrriteerd, maar daarna wel gemotiveerd. Van nu gaan wij het wel laten zien.
0: En waar kwam die irritatie
1: dat die
0: vandaan?
1: Andere, omdat zij op de bank moesten beginnen.
0: Ah, oké. Okay,
1: en die koekenbakkers mochten beginnen. Dus maar met man die toch. Maar ze zijn wel daardoor gemotiveerd. Om zeker, te laten zien van jongens, Safi, wie denk je wel dat je bent.
0: Ik hoef niet op de bank te gaan zitten. Hè?
1: Dus dat was weer positief.
0: Ja,
1: dat was weer positief. Sirksey viel in voor Max Meerdink, deed het ook prima. Dus het is nog niet gezegd wie de spits van Nederlands elftal gaat worden onder Savio Lloyd.
0: Nee,
1: daar zit best wel iets. Het middenveld heeft even zijn lesje geleerd, denk ik nu. Dat hij gewoon Gravenberg en Reinders moet opstellen. Klaar.
0: Standaard, ja.
1: Standaard. En die derde, ja, dat kan Veerman zijn of kan iemand anders
0: maar
1: zijn.
0: Maar kan het
1: ja.
0: zijn, Kisavi, is hij er niet bij, Stelker? Stelkens, bij elke wedstrijd.
1: Hij is aan het fine-tunen.
0: Hij is aan het fine-tunen. En dan vindt hij wel op een gegeven moment de juiste, het juiste elftal voor Nederland.
1: Ik hoop het. Want ze spelen wel iets anders. Ze spelen wel een klein beetje anders. Ze zetten iets eerder druk.
0: Ja, oké. Okay. Dus anders bedoel je, spelen ze wel nu aanvallend? Spelen ze wel nu leuk? Is het wel leuk om naar te kijken?
1: Het is wel beter, moet ik zeggen hoor. Kijk, de tweede helft van gisteren was gewoon een prima pot. Als Nederland zo zou kunnen spelen, en kennelijk kunnen ze dat, zou prima zijn. Dan in de eerste helft heeft hij niet ingegrepen. En Summerfield en Dumfries, die liepen in elkaar zonnen, continu. De hele eerste helft. Dus Dumfries deed gewoon niks.
0: Hmm.
1: Omdat Summerfield daar liep. En Summerfield kon ook niet veel, omdat Dumfries daar liep. Ah. Dus in diezelfde ruimte. Dus wat moet je doen?
0: Je
1: en dat heeft die tweede helft wel gedaan. Heeft hij Dumfries laten staan, want Dumfries moet je nooit weghalen, vind ik. Op zijn rechterflank. Hij was gewoon aanvaller. In plaats van verdediger bijna.
0: Ah.
1: En Summerfield heeft hij dan het midden gehaald. Een beetje in de as.
0: Ah.
1: En dat was wel heel goed.
0: Okay.
1: Dus dat zijn wel hele leuke dingen om te zien. Leuk?
0: Ah, oké.
1: Nee. Lambachoura analyse.
0: Dus
1: de vrouwen die dit gehoord hebben nu. Als die man van je. Abbe Adamiadje Aigre. Boy. Gewoon als je wat je gesprek was. Of toe kan je ze toe. Alsof toe Jane je iets ontdekken.
0: Alle vrouwen die nu luisteren. Abbe toen dat mijn eigen is, maar je precies
1: die mannen gaan schrikken. Die mannen gaan schrikken.
0: Er is een nou, mooie analyse toe de wega.
1: Hè? Sinds wanneer heeft een Sharda zoveel verstand ervan?
0: Mooi.
1: Toen kwam ze dikke lagle. Toen kwam ze jane lagle.
0: Toen toch voetbal naar taken trekken. Kan je ze janle toe je rujum.
1: Ham ze jane toe jane.
0: Maar...
1: Mannen pikken dat niet, hè?
0: Als de vrouw beter weten dan
1: als die vrouw plotseling tactische dingen gaat uitleggen tijdens een wedstrijd.
0: Nee, echt waar? Maar waarom zou je niet naar de vrouw willen luisteren als de vrouw dat zegt?
1: Nee, mannen vinden dat zij dat begrijpen, toch? Voetbal is
0: een
1: voetbal is een mannensport, toch? Nog steeds, leuk.
0: Nog steeds.
1: En dan gaat die vrouw je uitleggen, hè? Komari gaat jou uitleggen van luid, zonde. Ze moeten 4-4-3 gaan spelen of ze moeten 4-5-2 gaan spelen. Hé, hey, toen wil je Komari, hou jij je mond nog?
0: Ay, Miguel.
1: Mannen pikken sommige dingen niet, toch?
0: Nee, dat is waar.
1: Maar vrouwen staan vaak in de keuken, toch? Vaker dan mannen, denk ik. Aha. Normaliter.
0: Uto stadio zijn ze, hè?
1: Normaliter, toch? Terwijl mannen beter kunnen koken, hè, Lloyd?
0: Ja, ik heb dat ook begrepen. Ja, mannen kunnen beter koken. Dus als je dat dan meer eigen, dan moet je van zo'n moeder zo'n keer dat man beter kunnen koken. Als je hem nappen kan weer.
1: Maar faya die wel is.
0: Dan ben je hem ook een paar goed. Ik heb het een kontje met jou. Maar dat je hem aan het pakken. Want mannen koken beter, heb je gehoord.
1: Nee, je moet het beter uitleggen. Dus alle dames die een man thuis hebben, hè, die een vriend hebben of een man. Hij zegt er je. Jij zou bitter eigen aard. Dat je je groet doet, of doe je ze wel de hallo, hoe was je dag?
0: Had wat dan die na
1: galen milieu? Nou, had wel eventjes, klaar. Weet je, je moet niet te gemeen zijn.
0: Galen wel in na milieu, hè?
1: Nee, dat hoef je niet. Dat hoef je niet te doen. Dus, kontje madre bole. Dus, oh ja, dus dan komt die man binnen, dan gaat hij zeggen, hey, kontje kakoi, boekle galen.
0: Aha.
1: Dan moet je zeggen, Sunna, jij hebt toch altijd commentaar als ik kook?
0: Ja, precies.
1: De ina mooi leggen, toch? De una mooi leggen. Dat ze willen maar mij eisen, benauwd, rahat, toen naar een paar weken ga ik eisen.
0: Ja.
1: Je hebt toch altijd commentaar?
0: Ja.
1: En ik heb gehoord dat mannen beter kunnen koken dan vrouwen.
0: Dus?
1: Dus, aat ze toe ben je.
0: Aat ze toe ben je.
1: Hamkabe. Ik heb 30 jaar al gekookt voor jou. 20, 30 jaar heb ik gekookt voor jou. Aat ze toe ben je.
0: Op parse gaan mannen ietsje zoek
1: hij. Nou, dan doe naar je. Oké. Doe laat ze boel je toch, van zoon. Maar jij mag koken wat jij lust. Ik eet gewoon mee. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, huh? geweldig. Maar ja, kijk.
1: Kon je geweldig toch een lekkertje, Johan?
0: Nee, maar er zijn inderdaad veel mannen die goed kunnen koken. En die eigenlijk dat stukje overnemen van de vrouw. De heer Admir Eisenhega, John
1: Maar dan blijft er niks meer over voor die vrouw. Hamar theorie, die vrouw, of de vrouw des huizes.
0: Ja.
1: Je moet niet alles van haar over willen nemen als man. Wat heeft zij zelf dan? Dan heeft ze toch niks meer over.
0: Nee, maar dan is het ook niet leuk voor de vrouw. Hè? Ja, te oratubi, nee. Wat heb ik nou aan die man, hè?
1: Dik, ga maar het, kan je. Ham ouderwets, matietje, joabe. Ham ouderwets, matietje, joabe. Toen ja, nee, ga maar haal. Leuk. Kukuru John Heiga, keuken.
0: Ja.
1: Is het territorium van de vrouw. Punt.
0: Ja, jij mag niet daar binnenkomen.
1: Ik ga daar niet binnen.
0: Nee.
1: Ham kukuruwame ego gorna rakila, echt waar.
0: Kese bedoel je dat je zo ook in de zanne me, dat je dan ergens niet mag binnenkomen?
1: Laat je maar rekaai,
0: jongen.
1: Ham na chaila bitter kukuruwame, echt waar. Mijn aja ging ook nooit in de keuken, trouwens.
0: Ja, dat heb je eerder verteld, inderdaad.
1: Toen aan
0: ja,
1: negatie.
0: Toen aja ke sabchit overlelele.
1: Arre, apan aja ke kopie hamba, die is een soortje.
0: 100%.
1: Je una jatra te ham kijk jij.
0: Nee, maar ja, goed. Het is, maar tot wat je kunt niet litigeren van je moet die dingen van de vrouw niet overnemen als man zijn.
1: Nee,
0: want dan kan dat nooit goed gaan in een relatie.
1: En je moet je afhankelijk stellen in een relatie. Al die mensen zeggen je moet onafhankelijk zijn. Maar ja, toen een naam mooi samenletje, ham toch een bolila. Hamu ervaren, deskundige wat die leuk. Je moet in een relatie juist wel afhankelijk zijn van elkaar. Ja, juist wel.
0: Ja toch, ja toch.
1: Ego ietsje juame moiba, ik watje juame. Ik wou moiba. Dat moet je gelijkwaardig en leuk respecteren ook aan elkaar.
0: Pjaar, dolaar, meer hoog, hè?
1: Een man is goed bijvoorbeeld om tassen te showen. Ha. Ik zeg maar wat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Toen ga je in de supermarkt mee. Wie moet die tassen showen? Die man moet het showen.
0: Tuurlijk.
1: Stel je voor dat die man het niet showt. Dan moet die vrouw dat gaan showen. Hebby tas.
0: Nou is het. Nee,
1: dus dat moet je aan die man laten. Anders denkt die man ook van... Zodat je hem zwak bent.
0: Ja. Nee.
1: Weet je, ga de eigen waarde van die man aantasten.
0: Dus die waarde van de vrouw moet je ook niet aantasten, hè?
1: Nee. De vrouw is goed in sommige dingen. Laat haar dat doen, alsjeblieft.
0: Ha.
1: Ik zie die mannen al voor me die achter die strijkplank staan. Hey. Maar. Oh, dat die allemaal buiten wat die eigen op een meisje.
0: Gandan, maar.
1: Gandan.
0: Ha, bole, Adamia, kahava to Adamia. Ha, kapreng api trikerega.
1: Ha, or bichara bhaiyo ohi me mar trikik.
0: Ab saswa bhi bola de, kaisan damat hame mil gaye sare ke.
1: Nou, maar mooi.
0: Give you.
1: Nee, die saas, luister, die moeder denkt altijd in het voordeel van die dochter. Dus je wil niet ook give you, ja. Ito deuta, ego deuta milgewa.
0: Ai, wie gaat er serieus,
1: zo gaan die dingen wel leuk.
0: Die vrouwen, ze zullen ook wel denken van, dan ben ik een koosje, wat ja, hè.
1: Nee, maar mannen, sommige mannen helpen in de schoonmaak, toch? Oké, strijken gaat misschien te ver, maar ze helpen wel in de schoonmaak, toch?
0: Toekontjes afhakken,
1: Kushna, sorry. Nee, maar sommige mannen zijn lief en helpen ook in de schoonmaak.
0: Ja.
1: Dus die gaan toiletten, boenen.
0: Ja, badkamer schoonmaken.
1: Eén keer in de week?
0: Eén keer in de week.
1: Atwarke, ze hebben iets als manjagego of sanicherke, dan zijn ze vrij. Dat is bij het begin.
0: Dan kwam hoor ik haar mee.
1: Maar weet je wat ze dan zeggen?
0: Ha.
1: Die vrouw heeft hun gedwongen om dat te doen. Hij is het vergeten alleen. Want hij doet dat al 18 jaar. Dus dan vergeet hij dat hij in het begin niet wilde. Dus hij, weet je wat ze zeggen? Hij ben bara mooi legega.
0: Arre?
1: Badkamer de hoort.
0: Oh?
1: Hij ben bara mooi legega, toilet was afakker. Ik dacht, champkega. Boy, man, zo chill aan Lloyd. Mane man
0: met de kosten.
1: Deze man houdt zichzelf goed voor de gek. Wie vindt badkamer wassen leuk?
0: Niemand.
1: Wie vindt toilet schoonmaken?
0: Niemand.
1: Dunia met koina hoor je.
0: Koina, John Boerlijke. Me blabisalig het toilet waar badkamer wassen van kerken. Ja, je moet het schoonhouden, je moet het onderhouden, maar je moet je eigen viezigheid daar schoonmaken.
1: Dan komt Mahabir me dat vertellen. Van hé, hem ben mooi legega. Ik trap er niet in hoor. Ik trap er niet in. Binnen. Hamnadja moet je nu aan. Mahabir heeft geen keus. Dat is wat anders. Mahabir is geïndoctrineerd.
0: Ja.
1: Mahabir is kiesbaar.
0: Hij is onder druk gezet.
1: Hij weet niet beter.
0: Ja.
1: Zijn vrouw heeft hem, heeft hem helemaal veranderd daarin.
0: Ik dum ze veranderen.
1: Dus het mibiakeregabi, als ze beginnen een relatie, dan zeggen ze dat ook toch.
0: Ja.
1: Van ik heb ik dan badelde ben.
0: Badelde
1: ik heb hem veranderd.
0: In dum ze. Ha. Ja.
1: Dus mensen denken dat echt, hè?
0: Ja, gebeurt
1: maar
0: ook.
1: Maar eigenlijk is dat een hele nare, vervelende grondgedachte.
0: Is toch,
1: als je het aan mij vraagt.
0: Is ook vervelend. Is ook vervelend dat je dat
1: die
0: van tevoren...
1: Mag die dit die je maar had met eigen teken padel haar ben.
0: Jongen, hè?
1: Huh?
0: Ja.
1: Maar van een aap kun je toch geen mens maken, Lloyd?
0: Nee. Ik wil bander hier.
1: Wat doe je hier toe? Zij ook een sajadie, zij een pikalagadie.
0: Die blijft een aap.
1: Zij oorbel pahnadie, zij sidade se sajadie.
0: Het blijft een aap.
1: Bander to bander weer.
0: Bander to bander hier. Nee, dat is waar. Dus
1: je kunt niet denken, ik heb hem dekje badal daar heb ik dan. Hé, bhaiya, je komt van een koude kermis thuis.
0: Nee. Inderdaad, maar dat je dan met die gedachte gaat trouwen dan ook. Van,
1: veel mensen denken dat, Lloyd. Ik zeg het je.
0: Echt waar?
1: Hij zegt wat jij hebt, amigo sato je maar op per site, koi. Maar sommige mensen zullen dat herkennen.
0: Ha.
1: Dat ze denken van, Chaudia of Lundua, hè? Hij zegt bolisba, ki hem badal de peke, avende na maar had me.
0: Dus, ik vind het een hele verkeerde gedachte. Maar goed.
1: Enge vervelende gedachte.
0: Boot eng wel uit, je zeggen.
1: Maar met dat liet je leuk.
0: Toen kwam hij naar Badalje. Dus ja.
1: Maar dan zou je doen niet aan
0: naar Badalje.
1: Dat is wel wat anders trouwens. Dat is wel wat anders.
0: Ja, bedoel jij doen niet aan naar Badalje.
1: Je wordt verliefd op iemand, luid. Om die persoon zijn uiterlijk, maar ook karakteristieken, toch?
0: Het innerlijke, hè?
1: Ja, doen en laten, weet je, dat is niet uiterlijk, dat is gewoon innerlijk.
0: Ja.
1: Hoe iemand denkt, hoe iemand praat, hoe iemand... Hè,
0: maar hoe kom je erachter van, ik innerlijk brabisaal hega? Hoe kom je daar?
1: Een onderzoeker, Jan. Wat heb je? Onderzoek waar ik je over een partijtje geeft, oké?
0: Moeten we Maaiveld-onderzoek nu doen?
1: Wat je allemaal... Nee. Iwali ham doseer karsakila.
0: Maar tegenwoordig is dat wel... Tegenwoordig is dat wel in, hè? Er is nu een serie op Netflix. En dan gaan die mensen in gesprek met elkaar. Maar ze zien elkaar niet. Maar dan gaandeweg, door het gesprek... kom je erachter van... Kaisen admi hoisake.
1: Er zijn hele rare programmaformats, luid. Maar laten we over programmaformat zo meteen praten.
0: Ha.
1: Maar wat ik wilde zeggen... Je wordt verliefd op iemand... omdat die persoon zo is. Maar later ga je die persoon willen veranderen. Dan is die persoon toch niet meer zichzelf... waar jij verliefd op
0: bent. Nee, toen ze bedelde die ook. Dan wordt hij helemaal ongelukkig, die persoon.
1: Die man is heel stoer in het begin.
0: Ha.
1: En jij valt op die man. Juist omdat hij stoer is.
0: Ja.
1: Oorbelba oké, okay, lamba barba oké.
0: Okay.
1: Tatoeage ba.
0: Op jou je badkamer safar. Ja, dan is het klaar, doen.
1: Juist, en dan ga je die man zeggen, luister nou, maar dit soort dingen op toen nakker je, want nu hou je van me, nu ben je getrouwd. Afscheid nemen van al die dingen.
0: Ja.
1: Je bent juist verliefd geworden op dat andere.
0: Ja, ja.
1: En dan gaat die man zich veranderen om jou. En dan gaat die vrouw...
0: Ja.
1: Dan gaat diezelfde vrouw zeggen van... ja, maar deze man is veranderd, man. Ik was juist verliefd op die andere man.
0: Nee, ik
1: klik aan, hoor je toch?
0: Helemaal waar, ja.
1: Hamlok samjhade la phor phor ke radio wa pe na bolie. Sunne walo na bolie na sun le re na janat re chi jua. Je bent gewaarschuwd. Hamlok toch een waarschuw kon li bati.
0: Ai, mi gado echt serieus.
1: Dus doe dat soort dingen niet. Trouwens, ik heb een spelletjesprogramma. Heiga.
0: Spelletjes? Hou je van spelletjes?
1: Datingprogramma. Dating.
0: Ah, datingprogramma, ja.
1: Daarover hadden we het net, toch?
0: Ja.
1: Hoe mensen elkaar leren kennen en zo.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, er is nu een format ontwikkeld. Ik snap er helemaal niks van. Dan ga je eerst met elkaar naar bed.
0: Hè?
1: Je kent elkaar niet. Je hebt niet gesproken met elkaar. Je gaat eerst met elkaar naar bed. En daarna ga je pas praten met elkaar. Hoe vind je die?
0: Wat? Ik ben nu helemaal wakker. Ik ben helemaal actief nu.
1: Je wil je opgeven als kandidaat, ne?
0: Dus je gaat eerst met elkaar naar bed.
1: Ja.
0: En je kent die persoon niet?
1: Niet, helemaal niet. Het is dating.
0: Direct.
1: Otsiraak boetel, hè?
0: Otsiraak, je hebt barletten kaart, denk jij.
1: Zijn naam is allemaal bolletraat, hoor. Net die alle kou blakken.
0: Net die alle kou. Maar dit is toch een rare format, Anne. Nee, dit kan toch niet?
1: Mensen worden met de dag gekker, joh. Echt waar.
0: Dit is toch gek? Je gaat eerst met elkaar naar bed.
1: En dan vinden ze nog kandidaten ook.
0: Hé, paprik.
1: Zodat je verzin kan is bij Pagla Baigo. Je produceert kan je op Pagla Baigo. Maar dan heb je toch nog die Pagla kandidaten nodig. En dan heb je die Pagla kijkers nodig. Ja.
0: Op Pagla kijkers kan je wel handelijk maar in, hè?
1: Barrel, ja. Jij zal er heel graag naar kijken.
0: Ab ham mailige jane kahapetjes wat ik haal.
1: Kon net pehega.
0: Welk tijdstip? Ham sabtjes om mailige jane.
1: Nederland 1, NPO 1, luid. Atwarke sabere. Adwaar ke sabere, 8 baje. Toe taak sa kega programma.
0: Maar Anne, luister, is het een grap of ben je serieus?
1: Echt waar. Het Banilangel programma, het wordt al uitgezonden. Het is toch te bizar voor woorden dit. Je wordt toch heel...
0: Ik heb al jij buddhi barba zo hier zo'n keer.
1: Hey boy. Hè? Dus je kunt mensen leren kennen op heel veel manieren. In India hebben ze een hele simpele methode, hè? Al die dating dingen.
0: Oh ja, gewoon simpeltjes. Misschien kunnen we dat hier online introduceren. Maar is online dating nu wel een trend? Nee toch? Nu wil je wel daten, maar dan wil je naar zo'n datingfeest of wat dan ook. En dan zie je elkaar, praat met elkaar.
1: Dat schijnt komt. Helemaal in te zijn nu.
0: Dat is nu in, maar dating, online dating, hoe zal
1: men
0: een girl?
1: Maar wat ze in India doen, nog steeds, volop. Trouwens, dat is best wel apart, maar het is wel effectief. Dus wat doen ze? De belangrijkste dingen schrijven ze al op. Dit is een jongen, 35 jaar oud, de leeftijd wat het huis toch? Is een ingenieur, hij heeft gestudeerd dus, Tujanega, Conchi Parisba. Hij woont in die gauw daar, dus daar weet je al waar hij van komt. Hij is hindoe, of hij is moslim, of hij is Punjabi, of weet ik veel wat. Staat er ook bij, Lloyd? Zijn jaarinkomen is 30.000 euro.
0: Zo.
1: Ja, dus je krijgt een heel profiel van die jongen.
0: Een profiel, ja, inderdaad.
1: Ulamba, etanaba, etnachauraba, ook een huidskleur, aiseba. En hier heb je een foto van hem. Bang.
0: Niks
1: geheimzinnig.
0: Nee, maar dit bestaat alleen in India heel lang. Voordat dus Maybab daar konden ze baatkeren, konden Lurki Larka zitten, dan willen ze het eerste profiel zien van die persoon, toch?
1: Als eerste wordt daar gevraagd, Lloyd. Wat is jouw jaarinkomen? Ja, eerste vraag.
0: Eerste vraag. Door
1: Amdrikidna. Al het andere is lucht. Is niet belangrijk.
0: Oh ja, dus inkomen
1: hoeveel verdien jij?
0: Maar inkomen is op zich belangrijker. Ja.
1: Ja, en als je gaat introduceren, de tokem introduceer ik er op India met Konodin, dan ga ik zeggen: Londa, 35 jaar oud, hey, good looking, hey, handsome, ja, Amitabh Bachchan, slechte dingen ga ik niet vertellen over jou, toch? Doe ik een motorcar, ik een bahut mahal, bangla, eigen bangla, directeur, bank, et cetera, koop op hemel. En dan, belangrijkste, voordat ik al die dingen heb verteld, zeg ik...
0: Inkomen.
1: Deze jongen is ingenieur en hij verdient 160.000 euro per jaar. Klaar?
0: Ja.
1: Vanaf daar gaan we pas beginnen.
0: Talena, danadun.
1: Zo word je geïntroduceerd bij ja. En de eerste vraag die men stelt is... Wat is je jaarinkomen? Je kunt van alles vertellen. Van ik ben businessman, dit, businessman, dat.
0: Blablabla.
1: Allemaal niet.
0: Ja.
1: Enige wat telt is... Wat is je jaarinkomen? Punt.
0: Punt.
1: Ik vind dat een goed systeem.
0: Daar begint het filteren, begint daar al bij het inkomen.
1: Het is veel beter dan wat ze hier doen in Europa, Lloyd. Eerst mensen met elkaar de liefde laten bedrijven en dan pas kennen laten. Waar slaat dat op?
0: Dat is echt zo'n slecht idee, dit. Hè?
1: Dan liever het systeem van India.
0: Ja, ik kan liever daarmee beginnen, ja.
1: Als je tussen deze twee moet kiezen, dan maar dat systeem,
0: hoor. Dan dat systeem van India.
1: Oké, wil je profielcheck, Age?
0: Hey, maar Suna, kunnen we een website beginnen met... dat alle mensen hun profielen kunnen indienen bij ons... en dan kunnen we een match zoeken voor die persoon.
1: Ik wil maar één ding weten. Wat is je jaar gekomen? Oude vraag hoef je niet te beantwoorden. Nee, maar in India is dat heel belangrijk. En ze schamen zich ook niet daarvoor.
0: Nee.
1: Het is gewoon normaal. Kijk, wij Hindustanen van Suriname schamen ons ervoor om dat te checken.
0: Waarom zouden we ons schamen?
1: Weet je, als je elkaar al 5 maanden kent, 6 maanden kent... dan wordt er een keer gevraagd van... maar toen kwam ik erin, gaat het door inkomen, ketnaba, toch?
0: Ja.
1: Zoiets ga je dan vragen een keer... Maar daar begint, daar is het begin, vraagjaar.
0: Hé, maar zo'n hamloog is al betaald in radio. Admiro, appen, bitia, betwa, katin, kon een larka, larki, kojet hoi. Abjaanse poochiga. Eerste vraag, jij ontmoet kere van inkomen or ketna haiga. Maar dan hoef vraag wat stel keris hoor.
1: Die mensen gaan je meteen de deur wijzen van, ja, toe ga jij weg van hier. khali paisak ho jayega tujha.
0: Nee, maar je wil kitor bidia ya bitwa konen ze biakeri waarmee je een goede toekomst hebt. Dus ik kan me dat wel enigszins wat voorstellen hoor.
1: Dus alleen bij mannen wordt dat gedaan, hè, Lloyd?
0: Oh, oratelijk in dat moet je ze man.
1: Nee. Maar die vrouwen zijn andere dingen belangrijk.
0: Oké, maar wat vragen in India dan? In India, de mannen met betrekking tot die vrouw.
1: Of je good looking bent of niet. Of je moeder wil worden of niet. Hoeveel kinderen je denkt willen hebben. Of je van borduren houdt. Of welke hobby's je hebt. Of je goed liedjes kunt zingen. Of je Bharatnatyam kunt dansen.
0: Of je tot ding met te maken kunt doen.
1: Precies. Kon khaik tu jane banave.
0: Ja. Dus dat is...
1: En dan wordt het gezegd, hè. Meri beti. Bana sakti hai ye rasmalai hamnani kaka khud banati hai wo
0: ja
1: ikele mein selfstandig khud banawe
0: terwijl ze niks kan
1: jawel nee ze kunnen het wel maar dat is wat je dus biedt bij een dochter kennelijk.
0: God, echt
1: serieus. Die let op mannen vrouwen andere kwaliteiten
0: andere verwachtingen als je een banawal hai ja hamlo ke insaan ke hè.
1: Dunia banane wale, kya tere man mein samayi? Kahe tu dunia banayi? Lloyd? Ek gambhir sawal hai tera woh sachcha.
0: Ya kahe ki gambhir sawal hai? Ek
1: gambhir duniya banane wale, kya tere man mein samayi? Kahe tu dunia banayi?
0: Kahe tu dunia banayi le hum log khate?
1: Kahe banayi le bol?
0: Kahe ki hum log ke yahan pe dharti pe kahe pe dharti pe hum log ke?
1: Like a big deal hum log ke yahan. Met al die gevaren, met al die moeilijke... Was het echt nodig? He? Was het nodig? Hey boy, Lloyd, ik heb erbij met hem.
0: Maar kan wat je bijna likjes zeggen? Maar degene die het geschreven heeft. Bijna filosofisch raar, hè?
1: Nou ja, hij was in een filosofische bui in elk geval.
0: Ja.
1: Maar heel veel mensen vragen dit af en toe af, hè?
0: Ja, no?
1: Waarom is er een...
0: Kijk aan jou, Marie.
1: Wie ben ik?
0: Ja.
1: Dus de ik-vraag, zodra die komt, dan kun je de volgende vraag stellen.
0: Ha.
1: Waarom bestaat deze wereld überhaupt dan?
0: Ja.
1: Maar zodra je begint, hamke bati, wie ben ik?
0: Ja, dan
1: kun je boeken vol schrijven, Lloyd.
0: Ja. Houd er, hè?
1: Op zoek naar je eigen ik.
0: Je eigen ik, ja.
1: Wie ben ik? Ik eerst, daarna jij. Trouwens, ik kom mij, John Hega.
0: Aha. Mai.
1: Wo apne na khayega, maar ladkwa ke khawa dega.
0: Ja, dat is waar.
1: Ego baap jon haiga, wo adha apne khaye, aur adha ladkwa ke dega.
0: Ja,
1: maar zie, dit zijn wel verschillen hoor.
0: Ja.
1: En dan kun je wel zeggen, nee, die verschillen bestaan niet. Maar die verschillen bestaan wel, ja.
0: Ja, oude hè. Oude hè. Hega, is nee.
1: Maar dat zijn gewoon natuurlijke dingen bijna, lijkt het wel. Hè?
0: Is dat zo?
1: Bijna, zou ik zeggen. Het is gewoon moeder natuur. Moeder natuur.
0: Dus he? Mij bijna. Eerder zoet je op een lurkenke dan een baap. Dat is wat je wil zeggen.
1: Nou, iets heb je gewoon. Maar dan leek een larai jagraba. Dan springt die vader meteen erin.
0: Ha, auto, hè?
1: Una spankere, umar jaiga. Maar op een larkwakke bachaiga.
0: Op een gezin kun je beschermd krijgen, toch?
1: Op een ouderke bachaiga, op een larkwak bachaiga.
0: Ja, zeker.
1: Dus geen seconde denkt hij dan na.
0: Nee.
1: Dus zo is een vader wel weer.
0: Ja. Nou ja, dan kunnen we weer toch op die rollen weer, hè, man.

0: देख लेते हो भैया, हमार निवेदन है लोहित कि हम लोग सब कोई अपन रोल जो आएगा अपन जो
1: निभाई
0: हम लोग
1: रोलवा ना बदलिए, रोलवा ना बदलिए,
0: ना बदलिए, ना बदलिए, तो शुभ है पर रिस्पेक्ट फॉर एंड दैट लाइफ इज फील बेटर, दैट लाइफ इज फील बेटर.
1: या वाह, लगे रोलवा जब बदल दिए तो तनी चीज वा गबड़ा जाएगा और लाच में दन खात नीट लंग फॉल हो.
0: Ja, ik wil niet van die domme vergelijkingen maken, die open deuren, weet je, ego admi, ego larkat horo barakers, ego aurat wel. Nou, dat soort verschillen, daar wil ik het niet over hebben. Het gaat erom hoe je in het leven staat, Lloyd, en hoe de taakverdeling is. En taakverdeling, wat je zei, Seba, als er harmonie is en je hebt respect voor elkaar en je houdt van elkaar en je hebt liefde voor elkaar, hé, ja, ga niet alles overhoop gooien, want dat ding werkt al, ik weet niet, duizenden jaren prima zo. Dus behoed babal na jakkere.
1: Ja, inderdaad. Toen had je dhatur ke baare mein kuch bole. Dhatur.
0: Dhatur. Volgende keer.
1: Nou ja, we hebben nog even 10 minuutjes. Kunnen we nog even nog babbelen hoor. Ja hoor. Het is vrijdag. Dus we kunnen nog even praten over dhatur.
0: Heb jij dhatur meegemaakt als kind? Heb jij herinnering aan dhatur?
1: Nee, ik heb geen herinnering aan dhatur als kind. Ik heb wel een boom gezien met dhatur fruit. Nou ja, fruit.
0: Maar kap toe de kleu perwa.
1: Perwa, mia Nederland met de kleren. Ik dacht, ik wil daar met de kleren dhatur.
0: Bel maar met, hè?
1: Nou.
0: Ik wil drugslaboratorium met kou toe de kleintje. Nee, maar ik als klein kind. Ik ben natuurlijk in Suriname opgegroeid.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot meneer Mahabir.
1: Ha? Om dat boeit ik het niet, Bartie. Toen was hij
0: eigenlijk in Nederland. Hoe boeit is hij in Nederland? Dus hoe is ietsje gewoon na jaren? Hoe
1: boeit is hij in Nederland met banale leepneke?
0: De, aple, absoen. Ab ghamant to soon, ghamant. Ehi ke bola jaega, ghamant. Loite.
1: Ghamant bahut der lag na rahega.
0: Ilaaj ta chijwa tu entrak kar le.
1: Are
0: se bola na. Tu bol dele, Josh me bol dele.
1: Sir naam se aike yaha pe tu banana le, zeggen ze zo toch?
0: No, ja. Ik vind dat, oké, het zal wel.
1: Oké. Ja.
0: We zijn nog steeds dezelfde mensen, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus hamlok thoro badal li baat hi ya duniya se badla lo ma hamlok
1: ek badal jaye duniya hum na badli hamlok ke gora pe zameen pe hai ga
0: ha dus duno gor hamlok kabhi kabhi dilagi kar dela ma so sad bhai nahi thor bhai bhai hai badi bigi fasi nit bhai sad nit na nee ma dus ik ben een Suriname opgegroeid dus ham san naam me vanaf jongs af aan heb ik die bomen natuurlijk gezien. Die planten.
1: Yeah.
0: Zijn geen bomen, zijn plantjes.
1: Yeah, yeah.
0: En dan heb je die tattoo dingen eraan, toch?
1: Maar zijn naam ik haar meer raad, is wat was het gewoon...
0: Het groeide zelf. Jungle woman, sap jaga groeien alweer. Yeah,
1: yeah.
0: Kooit erop boven het raad. Het was er gewoon.
1: Yeah.
0: Dus dat is een soort onkruid. En later, als je wat ouder werd, werd je verteld van Iego datur planten. Ie heb Itawiri, Ie heb Karela, Ie heb datur.
1: Ie datur was een akkaïe.
0: Datur, nou, Ie heb tachtbaar, ik heb akkaïe. Maar dan hoorde je wel al die verhalen.
1: Ja.
0: Wat je allemaal kon doen met die datur.
1: Ja.
0: Ik was wel altijd benieuwd hoor, of het echt werkte of niet. Ik heb het nooit uitgeprobeerd.
1: Oh, je hebt
0: het
1: nooit uitgeprobeerd, no?
0: Nee. Het naar Pagland hoor, wat hij had. Een Pagland heet is op dat luid. Dat toen gebruikte ik een Pagland heet te kouwen.
1: De Pagalon staat gomse weer.
0: Ha, de koffie en China, denk je toch?
1: Ja.
0: Dus balena gebruiken alleen. Maar er waren mensen die dat gingen gebruiken, kennelijk.
1: Ja.
0: Ik heb het van horen zeggen, ik heb het nooit meegemaakt. En dan ging je inderdaad hallucineren en dat ding werkte als een soort drugs.
1: Ja.
0: En dan werd je verdoofd en dan kon je langer dansen. Dan kon je langer doorgaan. Dan kon je eigenlijk precies die drugsdingetjes.
1: Ja.
0: Weet je, het was een soort stimulerend middel.
1: Bagaron zei na bolje, ki dhatur me uchij wahaiga.
0: Nou, afvraag Karila, ki nja lijst wap he, van verboden middelen. Dhatur likhal he ki na. Als je na likhal hoi, ta chali hem nog dhatur business suru kare.
1: We hebben een business model hoi geblokke.
0: Maar paard waar is bedlek hoi, voordat het op het lijstje komt.
1: Voordat wetwa aannemen hoi, voordat die discussies opstaan. Oh, paard waar is met hem nog kable miljonair hoi jabe.
0: Dat blijkt toe banali he, looit.
1: Ja.
0: Dat blijkt toe bitter hoor, je bitter, echt dat.

0: Băi, de la mea, ai că tu banalele, băi. Ei, mai mai să disau din camp prate. Ia, e plec.
1: Ja, mai sunt cable. Maar ja, dus John Tol gedacht, wat hij die gedachte heb ik ook gehad, hè, van Ademien Jane en Jaap ke op dunia bhar ke milon Jane ki chijo hallucineer hallucineer hoor zeker hega. Maar misschien is dat wel veel beter dan die pilletjes te gebruiken en dat soort dingen.
0: Het is in elk geval natuurlijk.
1: Het is, oh ja, natuurlijk toch? Dus ja,
0: het is
1: ja,
0: een natuurlijk ja, extract.
1: Wat kan er dan verkeerd zijn als het iets natuurlijks is?
0: Alles wat uit de natuur komt is goed, Lloyd.
1: Ja, toch? Hamlok bina bardi jape, hamlok bina natuurlijke bardi toch?
0: Dus je kunt alles simplificeren en dan zeggen, luister, er zijn goede redenen om het te gebruiken.
1: Ja, zeker. Niet dat zomaar
0: te worden. En marihuana is ook natuurlijk. Ja.
1: Oh ja, oké. Dat is weer een heel andere toren natuurlijk.
0: Daar ben je wel weer tegen. Ja, denk net hoe je bent, toch? Ja. Omdat Suriname, Kitschba, ben je voor. Omdat jij geld kunt verdienen, ben je voor. En dat andere, daar ben je tegen. Is je van je net al, hoor.
1: Ja. Dat is waar. Mensen
0: leggen dingen vaak uit in hun eigen voordeel, toch? Is mens eigen.
1: Ay, boy.
0: Als het je uitkomt, zeg je ja, ik ben voor.
1: Ja.
0: Als het je niet uitkomt, verzin je van alles om te zeggen nee, ik ben tegen.
1: Uiteraard is mens eigen. Malita wil ik echt niet. Ik kook beter. Vrouwen koken beter dan mannen. Tenminste, ik bedoel mezelf. Ik doe zelf alles. En ben een zelfstandige vrouw. Mijn man doet
0: Malita.
1: Alles. Ha, kan je me
0: Malita, ga ik ook krabbaat bollen bij. Na boli, ik hoorde net een boot krabbaat, bolt je gewoon. Malita is lief, toch? Ik ken haar niet, maar ze is lief.
1: Nee, toch een paar euro. Een paar euro van die 430 boete die heb gehad. Dus best een koosje naar boven.
0: Malita, dat is een tsunami. Janneke, bolle toch, Malita. Malita, je lijkt. Zo zou de Surdames het gezegd hebben. Nee.
1: Ja, ik denk ook.
0: Jij hebt met 5 euro deze, maar boy. Ham namak haram nam. Ham namak halal, wat die lor.
1: Ik denk, liefhebber heren, wat leuk. Mijn man en zoon gaan nooit koken. Ze zeggen, ik ga morgen koken, maar morgen komt nooit. Echt, heren, soms denk ik, waarom ben ik niet met een Hindoestaan getrouwd? Arre? Mijn man doet alles in de tuin en ik doe alles binnen. Nou, oké. Okay. Rubio is oké.
0: Mooie rolverdeling, ja. Is dat prima?
1: Even Kavita, die luistert nu in New York in de auto. Good morning, Bhaji. Of naar New York. Mijn huddled, help me in my house with my... No pressure. Nou ja, teamwork dus.
0: Nee, maar dat is toch goed?
1: Ja.
0: Hamlok Taroboli, het mag niet, ja. Ja. Wij hebben alleen gezegd, die rolverdeling moet zuiver zijn. We hebben niet gezegd dat je elkaar niet mag helpen. Je mag elkaar helpen, maar de eindverantwoordelijke, Lloyd.
1: Ja.
0: In de keuken is de vrouw de eindverantwoordelijke. Punt.
1: Punt. Punt.
0: Uitroepteken. Punt. Ja. Punt waar ik aan uitroepteken.
1: Cher, bollen. Nee hoor, ik vind het leuk. Bad en wc schoonmaken. Ik heb ook geen keus. Maar ik ga dan ook als eerste hoor. Als ik jullie als duo hoor, lachen wij al voordat we jullie beginnen. Heerlijk. Nou ja. Mooi is dat.
0: Lekker.
1: Ja,
0: nee, maar ik wil een belangrijke zin, liedjes, ba.
1: Ah, kort jullie gezegd.
0: Ik ga als eerste. Dat is wel verstandig, hoor. Als jij hebt schoongemaakt, ga je gewoon als eerste dat punt.
1: Hey, maar daar aan mij toch door zaden we. Die zeggen dat jij gelijk hebt.
0: Allee, ja, ik ben het orakel.
1: Jij bent een orakel. Koisa, maar
0: met het orakel moet je gewoon altijd eens zijn.
1: Mala uit horen, zeg Anand, je hebt gelijk.
0: Mala kijk, ons staan beeldhamelijk, maar wat kun je bereiken?
1: Johan, goedemiddag heren. Wat vinden jullie van die chocoprins Rupa G, die per ongeluk een seksvideo online zet? Ja, Johan, ik weet er niks van. Ik weet niet, kon je daar eens zeggen, kon je naar daar eens zeggen, Rupa. En ik ga daar niks over zeggen. Dus dan gaan we heel snel voorbij. Toch, Anand, we gaan niet daarop in.
0: Ik weet niet wat dat is. Het zegt me helemaal niks, maar ik ga er ook niet op reageren.
1: Kono, Nachania, Londokena's, Nachania, Koos, daar hebben we status.
0: Maar in algemene zin, Lloyd. Kijk, in algemene zin vind ik dat wij normen en waarden hebben.
1: Ha.
0: En er zijn ook fatsoensnormen.
1: Ha.
0: En als je heel ordinair bent en je wil dat posten, hey, is jouw zaak, maar ik hoef er niet naar te kijken. Lauwe symboli. Niemand dwingt je om naar te kijken. Je kunt ook die persoon blokkeren, je kunt het ook overslaan. Ja, je kunt ook zeggen, luister, je bent ordinair, ik volg jou niet meer, ik ontvolg je.
1: Ja, ja.
0: Je kunt van alles doen.
1: Dus, ook
0: maar admi juist, hoe heet je wat ik heb gegeven? Omdat het schokkerend is.
1: Schokkerend. Vooral mensen die in de schijnwerpers staan. Bewust je daar de heer. Dus het is niet zo.
0: Ja, maar
1: van,
0: sommige. Artiesten, hè, Lloyd, niet sommige. Artiesten hebben vaak die neiging om de randjes op te zoeken.
1: Ja.
0: Of het nou seksueel van aard is.
1: Ja.
0: Dus bloot. Of dat ze een pistool in hun hand houden. Of weet ik. Gewoon om te chockeren.
1: Om te chockeren en
0: de
1: daardoor.
0: De randjes opzoeken en zelfs eroverheen gaan. Soms. Ja, ik vind dat niet nodig. Een goede
1: aandacht.
0: Artiest heeft dat niet nodig.
1: Nee,
0: dat betekent dat je een ander soort artiest bent die dit nodig heeft, kennelijk. Moet je niet doen.
1: Nee.
0: In algemene zin. Maar en verder, Hamna Janila, ja, Keka Karisba.
1: Namelijk
0: probleem, hè, Lloyd?
1: Namelijk probleem. Hallo, ook zo'n artiest, doe Rela. Mensen moeten doen wat ze moeten doen. Maar wij gaan niet daarop in. Het is mooi weer. Mooi weer. Bij hem de kila. Bissaal weer. Komend weekend. Ik had in hem weer gewoon natte klimaat. Die toet dat klimaat aan. Ik weet niet.
0: Behoed bissaal. Echt waar. Nee, echt waar. Het is oktober. En ik heb tot midden oktober gecheckt. Rond de 15 graden. O, zijn niet tjena jaiga.
1: Heel oktober? Rond
0: 15. Rond 15. Medio oktober.
1: Ik vind dat prima.
0: Rond de 15 graden.
1: Persona, ik vind dat prima. Hamar rekening. Maar op een jaiga toch?
0: Daarom. Dus, zo moet je ook denken, hoor.
1: Ja, zeker. Want hoe langer het duurt, hoe beter het is voor onze portemonnee allemaal. Zullen we wel op?
0: Kijk, de komende dagen, hè, 2020, 19, 22, 21, 20.
1: Behoed bissaal.
0: Woensdagelijk, ik dan 20 graden, zo nu wel.
1: Bissaal.
0: En dan
1: bizal.
0: Gaat hij naar 15, 16, 17. Nou ja, orkalie. Nou ja, prachtig weer.
1: Ja, zeker.
0: En hou die verwarming uit.
1: Ja. In Damse bankerje, je zou hem uitschakelen kunnen. Je batterij al die kaart van die thermostaat of wat dan ook. Anders gaat hij automatisch aan, toch? Dus toen,
0: je moet hem op nul instellen, eventjes.
1: Ja, in Damse direct.
0: Je hebt echt geen warmte nodig.
1: Nee, man. Nee.
0: Want abbe winter, je eigen zo'n nevalo. Dan ga je toch moeten stoken.
1: Dan
0: heb je geen keus.
1: Als het thanda hoort, dan heb je het leven staat hier liggen. Bagel mee bed je direct. Ik bedoel, dan krijg je een beetje warmte ook.
0: Aha, jeke haiga. Jij makkelijk praat, meneer Mahabir.
1: Als je geen naaiga deken taanke, bij je je bank zelf of zo.
0: Bale bakra manai se deken.
1: Deken of.
0: Amen, niet chinois manai se bakra. Koi manai se deken.
1: Of je elektrische deken of dekbed, weet ik veel. Kan je ook gebruiken. Hè? Je hoeft niet al die dingen.
0: Het werkt prima.
1: Ja,
0: je hoeft
1: prima.
0: Niet de verwarming aan te maken, zomaar.
1: Hey, jongen.
0: Trouwens, er zijn onderzoeken geweest. Wees, Lloyd. En dan sluit ik echt daarvoor, want bohut jada hoi ge.
1: Acha?
0: Ha, aaj gaat hij bohut jada hoi ge. Aaj ki taza khabar, bid ge, sab bid ge don. Machar achar ke baad sab hoi ge don. Nee, maar er zijn onderzoeken geweest. hoeveel de kosten zijn van stoken van een gemiddelde woning in Nederland ten opzichte van de kosten die je hebt bijvoorbeeld op een vakantie in een goedkoper land. Bijvoorbeeld Spanje of zo, of Turkije, of weet ik veel wat.
1: Ah.
0: Nou, je stookkosten in Nederland, dus die 3 maanden dat het echt zwaar winter is, is soms hoger dan je vakantiekosten in het buitenland. Dus dan kun je liever je woning hier dichtzetten, verwarming op nul, en gewoon in het buitenland vertoeven 3 maanden lang.
1: Hey.
0: Dan geef je evenveel geld uit, of minder geld uit, dan hier wonen aan stookkosten. Dus, ibatiake bare me sunewalo tu sochie.
1: Maar ja, als je dat
0: hoe
1: doet, dan...
0: Hoe bizar dit is.
1: Ja, dat is wel heel bizar dit.
0: Bizar, hè?
1: Ja.
0: Dus, ook erbaar in mijn soortje.
1: Ja.
0: Maar... Ook kan me hem daar delen, wat
1: hij. Toen behoort wat jij had, maar hem mij laat terug jij naar 1 november.
0: Chali.
1: 1 november, Diwali Festival Chali. Of Lights. Ujala Lawe Hega Jabberjus Diwali programma in de Meervaart. We gaan vanaf 2:30 fakkel op toch, Shuru Hega. En dan om haar Meervaart een keer aanspaas met hem nog Chalabeer. Met fakkels gratis, toen ik deelname gratis. Fakkels toen ik Miliga, Hambi Saat Chalabeer. Anand Bi Chaliga, Sabkoi Chaliga Saat me. En als je haat toe maar, betaal je me. Dan meld je aan via info@ujala.nl. En voor die concert was Shuru Hega ongeveer 4:45 precies. Hamlok precies, Surukarila. En dan hebben wij natuurlijk Sanjay Dutt, Sachem Matadin. We hebben Indra Nilroy, Mosmiel Roy. En ik naam Hulgeli. Oh ja, Ravinder Singh Bedi is er ook. In de meervaart, Jabberjust Concert met Ronnie Bikari, Avishkar Orchestra Kesaat. Je Jabberjust programma, honne wel een meervaart. En koop je kaarten op tijd vanaf €15 via meervaart.nl. En nu mag jij wat zeggen, Alan.
0: Nou, een kleine aanvulling, Lloyd. Toen meeste betaalde ik dan voor porke. Diwali, John optocht, hij gaf. Ik dan zo mee, hij gaf. Dus, zo neem alo, die lag je na karriere. पीछे ना हटिए ये हम लोग के चीज बा हम लोग ना करबे तो एक दिन बकरा लोगन करेगा दूसरा कोई करेगा दिस लातु द लाइफ दून एम्स्टर्डम में ये रहेगा शहर में हॉफस्टाद में नीदरलैंड के और तू आइए एंड यू मुत मेट लॉयड मेट मई मई लोप ना पीछे हटिए हम लोग के सहारा दिए लातु उधर इट्स फमाक जो हम लोग के याद रही हमेशा और जो हम लोग के लड़कन खाती भी बलांग रहा एक बार dat ze meedoen en deelnemen en zien hoe leuk het is, onze cultuur. En kom meelopen met ons. Of je nou hindoe bent, of moslim bent, of christen, of niet gelovig, atheïst. Maar iedereen is van harte welkom, want we zijn allemaal één. Toen we je op tijd, zondag gedien, wat op tijd, je 2:30. Toen pahoed je je, en dan gaan we inloop hebben. Dan gaan we een beetje leuk, gezellig met elkaar praten. En dan gaan we 10 ongeveer. Dan gaan we beginnen te lopen met de Diwali-fakkeloptocht. Kijk nou moeilijk, Iga Lloyd.
1: Ja.
0: John, concert, Iga Uto, Iga Bissal. Alleen laten we dit ook leuk maken. Laten we dit ook nog groter maken. En natuurlijk, toen bollebate in Sanjay Jodhar, Iga.
1: Ja. Satyam Matadin.
0: Satyam Rahiga uit Suriname.
1: Ja.
0: Indro Nil Rahiga, Derdin Bad.
1: Ja, Ravinder Singh Bedi. Ja.
0: Ravinder Singh Bedi. Dus het spectaculair. En inderdaad, Avishkar Derdin Bad, eigen Amsterdam. Dus alle fans van Ronnie, alle fans van Avishkar. Toor Shahar me eigen Amsterdam. Toen zei hij, Jahan se aave trouwens. Want hem lukt de klimaat die Eindhoven se admi aavega, Leeuwarden se aavega, door se admi aavega, hem lukt een concert mee, Amsterdam mee, toe aie. Or hier rahiga 1 week voor Diwali. Dus zondag 1 november ke rahiga, or zondag 8 november ke rahiga Diwali. Lloyd, deelname aan fakkeloptocht, ik dam zo mee, fakkeloptocht mee, John rahiga, fakkels, dat soort dingen, hem lukt prabant karabe, hem lukt debe toke om mee te lopen. Dus je hebt 0 kosten. Kom met z'n allen, doe mee. Hem lukt het iets bij. Laat ik hem lukt een mooie carrière. Lloyd?
1: Ja, door India maar in India maar vooruit gaan proberen carrière toe.
0: Ha, or karta John Haiga. Kartwa John Haiga, kartwa. Tu 15 euro me kin sakega. 15 euro me toke miliga ego drankje.
1: Ja, gratis garderobe, gratis toilet.
0: Dus toch ook kosten na,
1: ja.
0: Behoed makkelijk, ja. Het werken dient toe, hier heb je parkeerkers.
1: Gratis.
0: Ik dan zo met, dus ook al hier. Dus ja. Kom naartoe. Jortor zei, je trouwens, John en mij agore, ja, Lloyd. Ik moet het even benadrukken, want kooi en mij agore, ja, stadspas. Stadspas korting naar, ja, man. Dus al die mensen die stadspas hebben, wij kunnen daar niks aan doen. Gemeentelijke beleid bij u. Of gemeente bolle, man naar, ja. Dus... Ook er met Labba, omdat ik tarik november heiga, is er geen tijd meer om het te regelen. Je kon hoe dusser dien rahat, later het in de maand, dat wel hoe ik het koets. Maar 1 november kan na regelen op heiga, omdat gemeente Amsterdam me uw mogelijkheid na heiga. Dus al die mensen die wachten op stadspas, niet doen, want er is geen stadspas. Dus na heiga stadspas. Maar 15 euro hier na heiga, omhoop karila. Or agar koi parwaar hoiga, agar koi gesin hoiga, Lloyd. John graag mangen awe. Of John ke werkelijk aan de niet kan die heiga. Weet je, dat doet je hem lok. Dan gaan we kijken of we iets kunnen regelen voor je. Want hem lok na mangila, ki koi eman hissa na lepawe, omdat toke 15 euro na heiga. Dat zou echt niet mogen in Nederland.
1: Nee.
0: Dan gaan wij zelf van Ujala kijken of we iets kunnen regelen of niet. Maar maak er alsjeblieft geen misbruik van, maar maak er wel gebruik van.
1: Gebruik.
0: John Hambolila. Want idil ke baad ba hem apen deel se bolila, aap ke bolila. Of aap apne sochiye ki aapke nodig hai ki na nodig hai ga. Agar nodig hai ga, meld je aan, dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
1: Hey, Anand, apen deel ke baad tu hardam me balte te, kitna mooi rahat.
0: Mahamar dil bahut acha hai.
1: Ja, ja. Heel mooi, heel mooi.
0: Muha chalega jada. Maar dil acha hai, yaar. Jaise tor bhi dil wa acha ba. Loi, hum log ke muha badka hai, maar dil bahut acha hai.
1: Dil acha. Maar zo hoort het ook, zo hoort het ook. Nou, dankjewel.
0: Ook al zeggen we het zelf.
1: Ja, dankjewel Anand voor vandaag. En maandag hebben we weer een nieuwe koffie, chai, middag show. En fijn weekend allemaal.
0: Mooi serie. Groetjes. Bye bye.
1: Bye bye.

uit Sukurwaar Dootijk Oktober Kleer. Wij hebben jullie allemaal bijgepraat. Een week waarin we veel hebben gesproken over olie, AI, rente, oorlog en de wereldpolitiek. En natuurlijk andere luchtige onderwerpen. Maar vandaag bestaat de Nederlandse televisie ook gewoon 75 jaar. Toen lang Jan, hè? Ja, vandaag bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. En misschien is dat ook een mooie herinnering aan hoe snel de wereld verandert. Je zit toe veranderen hoe dunia hibat lega. Van een zwart-wit uitzending, ja, zwart-wit uitzending. Janitor, zwart-wit televisie, Pellera. Van een zwart-wit uitzending op dinsdag en donderdag naar een telefoon waarop de hele wereld 24 uur per dag binnenkomt. Ja, aaskal, 24 ghanda lagataar, door telefoon mee, rakam ki cheez bhitar aaye, toch? Ja. Misschien is onze grootste luxe daarom niet dat we altijd iets kunnen zien, maar dat we af en toe kunnen kiezen. Nu even niet. Het is vrijdag. Dan zet de nieuwsstand straks gerust. Dan zet je de nieuwsstand gerust even uit. Muziek aan, koffie erbij, chai erbij, iemand bellen, iemand zien of gewoon even helemaal niets. Maandag is er weer gewoon wereld om ons druk over te maken. Namaskar, geniet van je vrijdag. Maak er een mooi weekend van. Blijf luisteren naar Ujala. Dus, telefoon on attack, televisie on attack, radio ook holen.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu maange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechte rijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala's Sona Chireya.

closer to me. Go away, Scoot.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
3: Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana, Sona Chiria.

0: Ugyanaz Szona Csirija.
1: Ugyala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ugyala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Ugyala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: Ujala Lare Hè. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor €5,7 miljoen. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa €70 miljoen opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna €576 miljoen verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneur ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 250 kilometer file. De meeste vertraging is onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad ook problemen, want daar is de weg dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. De andere kant op Duitse grens Utrecht is de weg helemaal dicht bij Knooppunt Grijshoort. Vanaf Knooppunt Velperbroek is de vertraging nu een half uur. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Knooppunt Rijnsweerd is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu ook dicht en de vertraging een uur. Je kunt omrijden over de A2 en de A9 via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ujala's Sona Chireya.

You are. Ujala Radio Headlines. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files. En dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor een uur. En de andere kant ook bijna een uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linker rijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujana het al, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Er zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoort. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim een half uur. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook een uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat er een uur in de file en dat komt door de problemen op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ये बेखुदी दीवानगी तुम ही से है मेरे जाने जाना. Ja, prachtig mooi. Het originele kennen we uit de film Tumko na Bhula Payenge. Maar dit is de stem van Mukesh van de formatie The Indian Express, album volume 6. Je hoort het hier bij Ujala Radio op deze prachtige, mooie, heerlijke dag. Een dag die ons gegeven is en een dag waar we ook weer heerlijk van genieten om het maximale eruit te halen. Ja, zo genieten we van de beste hits en de heerlijkste Ghana. En zo komen we onze dag door. En ja, als je niet uitkijkt, dan vliegt de dag voorbij. Dus geniet van elk moment, elke zon.

Ja, prachtig mooi de stem van Atif Aslam in deze singlesong release. Gana Organica naam hem Moonrise. Heerlijk hier zo. Heerlijk hier in de studio bij Ujala. Ja, een van die hits die we nog vele jaren zullen horen. Nog vele momenten zullen meemaken. Is toch wel deze Gana, toch? Tumaan Merijan. Ja, misschien begin je vanzelf al mee te zingen. Ik hou je niet tegen. Want stiekem doe ik het hier ook in de studio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg nog steeds gedeeltelijk dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk met een paardentrailer. Vanaf Wageningen is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord een uur oponthoud. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg nog wel helemaal dicht tot vanavond 7 uur. En door de problemen op de A12 is het ook vastgelopen op de A50 van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord. Daar nu ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Op de A50 Os Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoorn 3 kwartier vertraging. Op de A348 Doesburg Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. En ook bij Arnhem op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

0: Welkom, welkom, welkom Aartje Sukerwaren. Het is heerlijk weer buiten. Het na mooie weer. Ik hoop dat het weekend een mooie weer door gaat in. Dat we een mooi weekend tegemoet gaan. Weekend de mooiste shuru hoiga. Jana is het. Aartje de mooie weer. Dus ja, het gaat de goede kant op, denk ik. Ujala Radio Kuzeri is nu de headlines van vandaag. Maar ik van de Kuzeri heen. Aatje headlines. Aatje doet eigenlijk oktober ka programmeester met jaar kia. AI-boom geeft Nederlandse industrie een flinke deal. De industrie in de eurozone groeit in het hoogste tempo sinds 2022. Vooral Nederland en Duitsland profiteren van de enorme wereldwijde investeringen in AI, chips, datacenters en bijbehorende kapitaalgoederen. Euro onder druk door rentezorgen, en Franse begrotingsproblemen. De euro dreigt de grootste weekdaling tegenover de dollar in 4 maanden te boeken. De Franse 10-jaarsrente staat op het hoogste niveau sinds 2002. Dat is ook voor Nederland relevant. Hoge Europese kapitaalmarktrentes maken lenen duurder voor overheden, bedrijven en uiteindelijk Toulombi. Toulombi, je mag een leen keren. Als jij als particulier een lening aan wil gaan, zul je hoge rentes moeten betalen. Inflatie en in de eurozone blijft een probleem. ECB-bestuurder Olly Rehn waarschuwt dat de energieprijzen inmiddels dicht bij het ongunstige scenario van de centrale bank liggen. De inflatie in de eurozone is boven 3% uitgekomen en kan richting het einde van het jaar verder oplopen. Nou ja, ik hoop het niet hoor. Want je hebt meer inflatie, barhiga, ook meer dukaan mee, chits, mahangarhiga's. Alles wordt duurder, hè. Oudjes en meneer Kaha, het is vandaag een mooie dag. Kamelijker, hega. Het wordt lekker weer. Dus geniet van deze dagen. Aur Dunia Bharke Samacha. Wereldnieuws. Nieuwe Russische aanval op Kiev. Doden en grote verkeersproblemen daar. Poetin erkent economische schade door Oekraïense aanvallen. En de Verenigde Staten breiden sancties tegen Iran opnieuw fors uit. Olieprijs daalt vanochtend. Maar ja, nog steeds voelen wij. Jolok benzine, autootje lauwega. Die voelen natuurlijk in hun portemonnee. Kiketnaus op kip harikweparega. Nou ja, ham zoetje laat je benzineprijs wel etna manga hojaat hojaat. De adminong bi, ieder jaat hojaat. Of zeggen ze, nou vandaag niet. Even chorde, na jijke, na doen na over jijke. Garibijs, garibis erbij. Goedemiddag, Anand, goedemiddag.
1: Even de microfoon naar me toe trekken.
0: Ja, we zijn er. Mooi. Welkom is altijd goed. Hè? Voor je gasten moet je altijd goed zijn. Je moet ze altijd warm welkom heten.
1: Nou, dan maar een hartelijke groet aan iedereen, hoor.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Dat zijn van die, goede woorden, hoor.
0: Oh ja.
1: Ik ben gebruiker, toch? In plaats van liek je groet, liek de hartelijke groet, ja. Ik heb het nou mooi liggen.
0: Hartelijke groeten. Hartelijke groeten. Ja.
1: Dus als je in je handtekening dat gewoon erin zet, ja, dan gaat hij automatisch mee elke keer.
0: Een warme groet, hartelijke groet.
1: Netjes admi haiga.
0: Ja, kidna deelset groet krijga.
1: Mangiete lig die namaste.
0: Namaste, ja.
1: Of raam, of weet je, sitarap. Toen lig die kon een mooitje, toch, nietwa?
0: Ja, toch?
1: In je handtekening. In plaats van GR.
0: GR, groet. of MGR, vriendelijke groet.
1: MVGR.
0: Ja.
1: Tu jane ga tu chala kan bibate tu jane is a
0: figuol. Ja.
1: Maar als je mij een bericht stuurt, staat er helemaal niks.
0: Nee. He? Nee.
1: Er staat niet eens goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Er staat geen groet, er staat niks.
0: Maar moet je elke keer goedemorgen, goedemiddag zeggen, wat dan ook, voordat je een tekst schrijft in je WhatsApp bericht? Hoeft toch niet altijd?
1: Nee, is vermoeiend. Nee, is vermoeiend.
0: Ja, toch?
1: Ik vind dat echt vermoeiend.
0: Ja,
1: en onnodig.
0: Het is onnodig.
1: Maar stel je voor dat je met mensen bent, hè? In één huis. Ik ga met Urega. Ga je elkaar elke ochtend, hè, een hand geven of zo? Nee,
0: nee
1: toch?
0: Nee, nee.
1: Misschien wel een knuffel.
0: Ja, knuffel kan, maar niet altijd. Handknuffel, nee.
1: Maar niet een hand, toch?
0: Nee. Keer harde we hier, Garmee.
1: Maar stel je voor, Lloyd, stel je voor dat je nani of je aji, hè, door Garmee rehega.
0: Ha.
1: Normaliter door ghar mein jaun na rahega en je gaat er naartoe, dan doe je altijd pailagi, aji, pailagi nani. Netjes toch?
0: Zeker,
1: netjes.
0: Ja.
1: Maar door ghar mein hoega, doe je dat dan ook nog elke dag? Vraag ik me af hoor.
0: Nou ja, ik weet niet. Gevoel,
1: of slijt dat een beetje? Of zeg je dan van
0: ja? Nou ja, het is wel slijt toch, hoega, maar aan de andere kant gevoelke baat. Hoe voel je en wat voel je dan voor die persoon dat je dan...
1: Volgens mij neemt het af als je niet onder één dak bent.
0: Mm.
1: Als je niet onder één dak bent en blijft, dan groet je elkaar netjes, uitgebreid. Maar als je onder één dak leeft, heb je niet het gevoel dat die persoon weg is geweest.
0: Ja.
1: Dus dan, ja, het gaat gewoon door, toch?
0: Aha.
1: Raad, sabere hoe je hebt hier, sabere ja. Sanjao, je sanja, ja. Raad hoe je hebt hier, sabere.
0: Maar Piaar, dus maar het heeft ook te maken met Piaar, liefde.
1: Dat hoe ga je met Pailagi Kariacha? Tosse Barkabati, dus toch met Pailagi Kariacha, klaar. Ook al ben ik maar een paar maanden ouder, je moet wel Pailagi door.
0: Ja.
1: Toen Barkabati. कोनो दूसर कोई खोजे कोई
0: हां कोनो के कोनो के
1: कोई और बुढ़वा के और बुढ़वा कोनो
0: और बुढ़वा
1: हम लोग सर बुढ़वा
0: या
1: फुल इट दैट यू मेजर ओल्डर वर्ड
0: या ik merk dat wel ja.
1: Je maar, voelt het toch gewoon.
0: Ja, je voelt het ook, je merkt het ook en je gaat je ook anders gedragen ook denk ik.
1: Maar dat is sowieso verstandig. Kijk, Jawa gedrag gedragen je thora netjes gedragen je luid. Dus ja, je moet wel. Nee, maar je voelt het wel, hoor.
0: Je voelt het wel.
1: Eigenlijk begon ik het te voelen, denk ik, hoor. Rond mijn 30ste. Begon ik te voelen.
0: Echt waar.
1: Volgens mij heb ik toen voor het eerst gevoeld van, raad bij raad op jagge thora. Moeilijk, hij gaat maar katten.
0: Ja. 30,
1: volgens mij heb ik het toen pas gevoeld, hoor, rond de 30ste.
0: Maar zo naartoe, 30 beriske bijlerin, dan had je al heel veel in je leven ook al gedaan. Hè? En nog steeds doe je heel veel. Maar ook de mappe, behoud ziada bij je kamerkeller.
1: Ja, maar ik weet niet of het aan mij persoonlijk lag of aan iedereen, hoor. Lloyd.
0: Nee, volgens mij lag het aan jou persoonlijk.
1: Over de hele linie. rond je 30ste voel je dat je geen 20er meer bent, Lloyd. Is toch logisch? Ja,
0: rond de 30 denk je van, ai, hè, dit is leven. Nee, ik denk het niet. Hè?
1: Nou ja, vroeger was het ook normaal hoor, dat je rond je 30ste huisje, boompje, beestje had. Ook er met leba, boompje, beestje, baby, bedoel ik. Hè?
0: Ja.
1: Rond je 30ste had je dat al, hè?
0: Dat had je al, ja.
1: Tegenwoordig toont mij bjakerega rond hun 30ste jaar. Leid?
0: Ja, al lurken pas al je 40 briskje, goed ja.
1: Ja, of helemaal niet.
0: Niet
1: iedereen heeft een kinderwens, hè?
0: Nee. Kunnen namang hegen, lurken. Hoe dik je aanspaas mee, kan je zeggen ja hegen. Eigenlijk is dat wel slecht, hoor, vind ik. Heb je direct zoeken de lurken benauwd.
1: Sommigen zijn een beetje lui, hoor.
0: Kijken.
1: Koffie, ik heb het nou snel luid.
0: Ja, toch?
1: Nee, sommigen zijn lui dat ze zeggen van zo'n, ik hoef geen kind te hebben. Het nam babal,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Hamme sabe de jage ik pari, hamme ik karik pari, oe karik. Ze denken aan het werk die ze krijgen daardoor.
0: Er komt een heleboel verantwoordelijkheid naar je toe als ouder zijn. Dus
1: zijn rationeel, die mensen. Dat is een soort man.
0: Behoort rationeel, hoe ik denk.
1: Maar ego, larka, ke kosten, ham toch kijk uit. Jij bent al zelf ervaringsdeskundige.
0: Maar het is uitgerekend, dus ik weet wat het kost allemaal. Het kost heel veel geld.
1: Dus als je 150.000 had bespaard per kind, Lloyd, had je 5 keer 150.000, is je dat 7,5 doezoe.
0: 750.000. Ik ben een miljonair, hoe zit die cabine-miljonair?
1: Had je gewoon op de bank liggen nu, hè?
0: Boy, dat klinkt toch. Maar koffie keer, hey, zoenen, haptabher, koffie keer, awaas na zoenen, ja, echt serieus.
1: Zoenen, aad zoenen, deritalak.
0: Bohut.
1: Tang, tang, tang, tang, tang, tang.
0: Kekar ghanti tu bajawe, ja.
1: Abbe, kooi ke ghanti bajade, kooi. Wacht, luid, zoen je. Dat hebben de mensen een week lang niet gehoord. Even zoen je.

0: Lekker.
1: Lekker Sluit? Toch? Heerlijk.
0: Ja, hè?
1: Bara lekker, lekker. Echt zo, waar. Aaj ham sabere sabere ujala ke sunita. Natuurlijk. En dan nou is het en begint Subhas. Wat een energie heeft die man, zeg. Je wordt gewoon aangestoken door die man. Itna energie, itna enthousiasme. Radio benijs.
0: Itna burwa admi, itna energie.
1: Hamlok se burwa hai ga.
0: Kahan se itna energie paweden, ja. Maar wordt goed voor hem gezorgd, hè.
1: Hana? Apan aurat yake balao ek bhao. Kahan tu baate aao, ghar aao, ham tore khat pakaaj ukli baati.
0: Arre yaar, itna liefde, bahut bahut mooi lage yaar, dekhat.
1: Yeah.
0: Mooi lagega, dekhat, loi. Koi koi admi dekhiye ekdam akele hai ga. Na bhai, bahin, na aurat, na ladkan. Kuch na, helemaal alleen. Hoe go leven hai ga, loi?
1: Ja, dat is een zware leven, denk ik.
0: Bahut hebi, bahut hebi. Taki lago u acha, dekhi
1: tu konchi taake hai. Ham
0: oh, okay. Ham sochi konchi yahan likhal ba.
1: Oh.
0: Een zipline.
1: Zipline, wat is dat?
0: Een zipline, dus net zoals parachute springen, kun je ook met een zipline springen, toch? Daar spring je zo in een, hoe noem je dat jaar? In een gat zo. Ah. In een ravijn.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Of vanaf een of ander hoge toren of zoiets.
1: Ik heb je wel takila, maar dat durf ik niet.
0: Sommige mensen nemen echt heel veel risico. Hè. Ze gaan parachute springen, vind ik al raar. Paragliding vind ik ook al raar. Amdar Pogba.
1: Je hebt toch je leven lief. Toen zocht je van, hé, hey, hebben 5 lardken, hebben palwaar, hebben kardwaar, hebben haar tessa, hebben haar paisa,
0: hebben haar paisa, niemand gaat die dingen overnemen van jou, nooit.
1: Dusar kun je niet kunnen,
0: Dus beter na ja u sab chij kar. Maar er zijn mensen die het doen. In Rusland is er zo eentje.
1: Ja.
0: Dan spring je zo naar beneden in een ravijn. Maar dan moet je wel aan een zipline zitten. Dus sommige mensen zijn bang. De instructeur van Kakarega. Die weten dat mensen bang zijn. Uiteindelijk zijn de meeste mensen wel blij. Dus ze duwen die mensen gewoon eraf. Terwijl ze zeggen, nee, ik durf niet.
1: Ja.
0: Ik wil niet meer. Ik ben van gedachten veranderd.
1: Ja.
0: Weet je hoe vervelend dat is?
1: Hey. Boy.
0: Gebroken nekwervel, gebogen rugwervel. Al die dingen komen voor. Hè. Trouwens, Six Flags, waar was het? In Amerika, hè?
1: Ja. Die Six Flags heb je hier toch hier in Walibi, Almere, met wie?
0: Ha, maar Amerika, Walibi, Barqua.
1: Ha.
0: Daar komt het vandaan, toch? Dus
1: ja.
0: Daar heb je toch zo'n draaiding. Dan ga je erin zitten, gaat die ondersteboven en dan... Hoe noem je dat? Een achtbaan.
1: Ha.
0: Een hele, hele grote, hele gevaarlijke.
1: Maar met Janaki, toen heb cabine geen achtbaan met. Dus hoe naar Janaki kon je heen?
0: Gaili, dat ding is vervelend, man. Dus in Amerika is die attractie nu gewoon stilgelegd.
1: Hoe kijk je?
0: Om gezondheidsredenen, risico's. Gezondheidsrisico's.
1: Dus ook een matlaba.
0: Na dit soort gevaarlijke dingen. Hé, bhaiya, betere nakker. Toen moet ik gom jaiga.
1: Maar we kunnen niet aan het iets krijgen. We kunnen niet aan het aanwaden. We kunnen niet aan het aanwaden.
0: Dus het geeft adrenaline, toch?
1: Ja, het geeft je een kick natuurlijk. Van,
0: alleen, het is super slecht dus voor je hersenen.
1: Ha.
0: Het is slecht voor je ademhaling. Het is slecht voor je hart. Het is slecht voor het hele lichaam. Nee,
1: vooral mensen, met, vooral mensen met hartproblemen. Na je iets hebt gezien met na carrière.
0: Bhaiyo, bhaino, Hindustani. जो हम लोग बाती थोड़ा हम लोग स्वाग बाती हम लोग के देही हम लोग के इस सब चीज में ना चाहिए जाए के
1: हम लोग के हो ब्लड ड्रग है क्या हम लोग के साइकिल
0: और चढ़ जाएगा दो चीज के जाए कोई जाए दे मत तू ना जाइए तू खबर बोलिए उजाला पे हम सुन ली अदमियन बोलिस ना जाए के हम ना जाबे तो के जाए कोई तू जा
1: तू मांग मेरे तू जा
0: Henk, tu mange jai, tu ja.
1: Ja.
0: Ham na jabe.
1: Hey, de Koningshuis heeft ruim 500 miljoen euro verdiend aan koloniaal verleden. Is dat kop bij zakken mee, Lebarte?
0: Ah, joh, Lloyd. Zo, nou, die dingen weten we toch al. Ham taggelichtje, Joas, echt waar.
1: Ja. Zo, kabele, ham lokke held, Smit, Macher. Ke naam ze premier Narendra Modi en premier Netanyahu ze kopnaam kan hebben. Iedere man held ik het, dus we moeten hem natuurlijk als held eren natuurlijk. Of tariefje hangen krijgen. Is een beetje raar, hè? Kon ook mooi kamer is het direct premier aanjagen.
0: Nou ja, zij willen ook scoren.

0: toch?
1: Ja, het is makkelijk scoren, hè?
0: Ja, toch? Je gaat meeliften nu op het succes van een ander.
1: Ja.
0: Je gaat meeliften op wat hij heeft gedaan, ja. Die heldendaad.
1: Ja, ja, ja.
0: En daarmee associeer je jezelf daarmee, dus dan lijkt het alsof je zelf ook een held bent. Zo werkt de psycholoog.
1: Die zit toch hamres had kunnen. Die zit toch hamres had kunnen.
0: Kontje toch maar geen bolle.
1: Nee.
0: Ik ben trouwens ook een matcher, hè.
1: Toen matcher baat je.
0: Hamo matcher baat je.
1: Acha, kaisan matcher tu baat je.
0: Ik ben matcher, ja. Fisi, anfisi. Ham maart ke admi baat je. Maart ke admi matcher rega.
1: Oh, matcher. Is matcher niet een vlieg of zo? Want is volgens mij mijn de waar, hoor.
0: Een matcher is toch een vis? Of niet?
1: Matcher, een vis. Ik matcher.
0: Of is dat matcherie?
1: Matcherie.
0: Dat is een matcheri.
1: Ik heb ook niks aan je.
0: Een matcheri. Een matcheri is een of andere vlieg, hoor. Inderdaad, Lloyd. Je hebt gelijk. Ik ben in de war. Een matcheri. Hij heeft een matcheri, baat hij.
1: Ja.
0: Die man is een matcher.
1: Matcher.
0: En toen kon je baat hij.
1: Ham baat hij. Hoe is het? Ik zei Hindustani. Ik bedoel, mooi woord in Hindustani. Na, gada. Ai boy, hoe is van bestaan als, hoe noem je dat, sterrenbeeld toch? Nee.
0: Hoezo? Kon sterrenbeeld bat je betaald? Bataalde, kon je naar zo'n heen
1: betaald? Schorpioen, kijk eens wel, ja, Hindustan in mijn schorpioen.
0: Schorpioen.
1: Schorpioen, ja.
0: Boy. Oké. Zo, check maar hier, ja. Kuch hoega, kuch kono naam hoega.
1: Kono hamse ja, poochje hega. Hallo heren, is de nieuwe website al bijna klaar? Ik dacht dat het deze week geen koffie en chai was. Keba, hey. Oh, Arwin, goedemiddag. We
0: geen
1: werken eraan.
0: Koffie en chai? Hoezo geen koffie en chai?
1: Dit is toch koffie en chai, Arwin?
0: Ik wil roodje rega, ja, koffie en chai.
1: Hamlok, website toa mein bada jor tor se kaam kerela.
0: Hamlok vakantie bhi na jaila.
1: Na.
0: Speciaal voor koffie en chai.
1: Nee, inderdaad. Koffie en chai, dit is ons moment om te ontspannen. Vooral ook voor de mensen thuis. Overal waar je in het land bent, dunia bar mein. Ya to Holland bar mein tu baate ujala ke sune hai via de EWP+. En vertel het ook aan de mensen. Dit is het moment tussen 12 en 1 of dus 12 en 2 kan je hoor, ja, hè? Om te ontspannen, om te genieten. Een koffie chai of een
0: layback,
1: hè? Ja.
0: Eventjes relaxen op de bank. Even koffie en chai.
1: Bichi, dankjewel.
0: Bichi
1: is schorpioen, ja.
0: Dekkele toch?
1: Ja.
0: Ai. Ontbijt je in de ochtend?
1: Ik vaste ritueel hega. Anda hamar doen hega eigenlijk. Maar hamar bij sabere koffie pila, te anda khaila, usunke khaila. En kwark met fruit erin en haver. Maar dat is eigenlijk mijn ochtend ritueel.
0: Is wel gezond
1: ritueel.
0: Hoor. Is wel gezond hoor, Lloyd.
1: Hato, roj, sunhola, roj ik anda usunke geetje.
0: Bara, gata ya maar bij geer, tor ontbijt was unke. Het is ghabrahat bij eigenlijk. Kie hamar gatai ekdam.
1: Angela uit Wateringen, nee. Ook de groeten van ons. Ja, ha.
0: Dus toen ontbijt kreeg je wel. En nou, gezond, ja, zo te horen ook.
1: Ik weet niet of dat gezond is, maar koffie, anda.
0: Ja, kwark is zeker gezond.
1: Kwark, dus om maar na, ik zoek er ook naar regelen. Koetje naar. Kan niet wel fruit, misschien aardbei of
0: druiven
1: erin. En dan havermout. Gewoon de havermout.
0: Dat is wel heel gezond.
1: Ja, maar je ging toch gezonder. Maar
0: het gezond toen ontbijt kreeg.
1: Nee, je gaat gezond naar het oude broer. Je bent snel.
0: Nee, zo is het. En kaas en sham en dat soort dingen.
1: Hey,
0: toen kon je pijen, ja. Ik kon je
1: pijen. Zo'n hamu koffie pijen.
0: Ja, kia hota he.
1: Dus ham.
0: Je bent ordinair, Lloyd. Je bent echt ordinair.
1: Maar zo'n ja, toen je haalde ga koffie pijen, ga dan af en toe dan hamme timo naar je toch. Maar weet je wat? Aaj ham timo maken, ham koffie maken, dan van jala. Maar ham als dat keren.
0: Jij als hoofdpresentator, presentator mag geen drank hebben bij je.
1: Ai, mika.
0: Terwijl je aan het praten bent met mij drinken.
1: Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet. Nou ja,
0: door kan je daarna mooi, hè? Echt waar.
1: Hey, jongen. Nee.
0: Kon wat ormang je wat jij hem zegt?
1: Nou ja.
0: Kon je wel dunia mee?
1: Nou ja, dunia mee. Kon je wel. Nou ja, kon je na hoe je poets. Hamse ki kon je na hoe je dunia mee. Trouwens, Admilo Maikar, Jaleweja, Gharkine. Hoezo gaat in de komende tijd dat niet moeilijker? Ja? Want inflatie, barajahe, waardoor de rente omhoog gaat. Ik vraag me af wanneer er een stop komt hierop. Jab jagaron, olagon, donhojega, benzine, volop miliga, olie, wat dan ook. Want dit is niet goed voor ons allemaal, hè? Voor Dunia Bharke logo gaat in.
0: Nou, het moet niet te lang duren.
1: Ja.
0: Dek, rente, jonhojega, jonan mi gharkine mangega. Even put karia me hem samjade voor de mensen die. Denk je, is op kon baat wat jij gaat. Dus rente, je dan mee, ghar je koi kinega, dan Nederland met contant ghar na kinaiga. Kinaiga door een hypotheek te nemen, maar hypotheek met gewoon rente heiga. En rente was je behoed chahar jijga, bijvoorbeeld 1% se 4,5% hoige bij site. Tap ook er matla baat tu or kamti leni kar sakega. Omdat to rente ucha baat, dat to leen capaciteit, jon tu leni kar sakega. Dale ho jayega. Maar je tu kamti leni kar paye, tab okar matlab baat tu haldi se go ghar na kin paye, jon manga baat ho ra. Tab price one gharwa wali bhi dale ho sakega dhire dhire. Ki to kamti jor chahriga, ki to dale ho sakega. Dus daardoor kan wel de hele huizenmarkt loit op termijn, na ek roch me hoiga, een beetje in de verdrukking komen. Maar de ervaring leert, geschiedenis dekhawega, कि पानी में ना राके हो ये सुनने वाला तो के एक घर बा तो घर थोड़ा से दाल भल प्राइस में अपना चहरल तो ना पानी में राके हुई है ओकर मतलब बाकी 5 बरिस बाद 10 बरिस बाद फिर चहर जाएगा दत है बोलम पार्क में ही खमाक लोइत है दत होत बाय द इकोनॉमी और लड़ाई झगड़ा जोन हैगा जोन हम लोग सोचत रहे ना होएगा यूरोपा में ई वेल एगो नावा चीज आएगा कितना दिन से रुस्तक रहा यूरोपा में एको लड़ाई झगड़ा ना कुछ ना अल्तास छोटा छोटा चीज दार खलात Bosnië, Herzegovina, of Uzab. Maar barka barka chiz na. Maar ii o lochwan joan haiga bara din hoige ba. Or ek to Trump, kaise hem log boli?
1: Chaprahua.
0: Chaprahua? Ekro chaprahua bhi ego o loch suru kar deiz ba. On no udag. Dus duigo o loch khanda haiga bara din se. Dus thora se ekonomi wa natuurlijk lappar paiga.
1: Lapperpij. Ja, nou ja. Nee, ja, maar ja.
0: Denk
1: dus,
0: je toch?
1: Ja, dus de komende tijd zullen we wel ten niet zuinig rijden. Ik bedoel, iedereen nou gewoon jij gewoon naar jij te naar je hier.
0: Ik ga bericht mee leggen, leuk. Groeten uit Turkije, Alanya.
1: Ah, bro, maar ze hebben kunnen zeggen. Nou ja, gezellig hoor. Daar, hè. In Turkije op dit moment kan je ook lekker daar naartoe, lekker goedkoop, lekker weer, lekker eten, lekker alcoholje te maken.
0: Hamar gatay kai badge loit.
1: Ham nahi kai badge the kono to kuch padhai the director gatay badge aaya.
0: Ek coffee mein to kuch dalle bate ka. Ei, pehle aadmi dar de utra kuch to. Abhi talak trons acha.
1: Ja.
0: Maar betalig discotheek hoe ik met je hier, toch? Dat ja, okay.
1: Nee, maar discotheek naar dat soort plekken, als je daar naartoe gaat, als vrouw zijnde, man zijnde, maar vooral vrouwen, dan niet bij jij keer eten, nou, zomaar kon een keer drinken, aannemen, kalier. Ik bedoel, je moet altijd wel goed opletten, toch?
0: Ja, regelmatig worden dames en meisjes gedrogeerd, hè?
1: Ja,
0: regelmatig. We hoorden het topje van ijsberg, omlok zo, Nila.
1: Ja, ja.
0: Maar heel vaak voor AWG.
1: Ja.
0: Omdat die dingen zo goedkoop zijn om te gebruiken.
1: Ja,
0: dat biedt dus een drankje aan, of hij met drogeren kan de wissel.
1: Ja, ik heb badmaasje kamer. Ademien keer hem met je hengen, hè? Ja.
0: Anit.
1: Is heb je wel, ja, Anit. Nou ja, kan jij voetballer? We hebben weer 2-2 gelijk gespeeld. Waar lag het aan, Anand?
0: Korte analyse of een beetje leukere?
1: Nou ja, leukere natuurlijk, hè?
0: Oké. Dus. Wacht, die hebben we een naam liggen, weet je?
1: De Tour.
0: Weet je wat de Tour is?
1: Ja, toch? Dat is dan ding, giftige ding. Uchi zwakka bleet, hallucineerkers. Ik heb de Tour wat je kreeg.
0: Dan gaan we straks over de Tour praten.
1: De Tour, ja.
0: Omdat je vraagt, wat afvuurker de lehmer op per Nederlands voetbal wali. Heb je hem boel, ja, bij de Tour. Ik heb het liggen, die zei de Tour. Ook koi admike, ook koi onderwerp, koi tool, pathau om lo kei.
1: Ah, pathau, dhatur. Maar het is wel een dhatur, is wel een, nou ja, had je haa, pehle bataal voetbal ook gebaren met
0: dhatur. Dus Ronald Koeman, kei baris, 4 baris rato aan het roer.
1: Ja.
0: 4 jaar volgens mij.
1: Ja, en daarvoor ook nog 2 jaar.
0: En daarvoor een poosje, dus best wel lang. We waren best wel tevreden over Koeman, kali laatste WK John Raha. Daar is het helemaal fout gegaan. Zeker die wedstrijd tegen Marokko. Ja. En dat hebben wij onthouden, hè?
1: Ja.
0: Hamlok, ik wou Chijuan, dat hij gewonnen heeft van een paar grote landen ook, zijn we vergeten.
1: We waren een beetje verwend, hè?
0: Hamlok, ik had die laatste kilowattakila van, hé, het is Marokko, kan je ze heel gekregen. Inderdaad.
1: Ja.
0: Verkeerde aanpak. Toen is Safi gekomen. Hernandez, Safi, Arubole van Sunna, we gaan een beetje attractief voetballen. Op Nederland, zo tjega, ego oeilba, ego tovenaar.
1: Ja.
0: Magician, direct zet ik er die. Maar, dekleto, die wedstrijden win je niet zomaar. Nee. Je moet een goed plan hebben, het moet goed uitgevoerd worden, et cetera, et cetera. En je moet goede mensen hebben ook. Ja. Nou, Safi Bolega Kalinjake Kelua Namoigel, omdat hij een fout heeft gemaakt in de eerste helft.
1: En welke fout heeft hij gemaakt dan?
0: Hij heeft verkeerde spelers neergezet. Daar kwam het op neer.
1: Ah.
0: Achteraf ging hij het een beetje masseren of uitleggen van zo, nou, ik heb de instructies niet goed gegeven. Maar eigenlijk bedoelde hij gewoon, deze spelers zijn te licht. Ik heb ze uitgeprobeerd.
1: Ja.
0: Met name op het middenveld.
1: Ja,
0: voldoen niet. Ze kunnen wel misschien in de Nederlandse competitie.
1: Maar als je van tevoren weet dat ze niet voldoen, waarom stel je ze op dan?
0: Nou, hij had er wel vertrouwen in kennelijk. Van luister, maar wat wel gebeurd is, vervolgens raken Gravenberg en Tijani Reinders eerst geïrriteerd, maar daarna wel gemotiveerd. Van nu gaan wij het wel laten zien.
1: En waar kwam die irritatie
0: vandaan? Omdat zij op de bank moesten beginnen.
1: Ah, oké. Okay, dan
0: en die koekenbakkers mochten beginnen. Dus dan maar met man die toch. Maar ze zijn wel daardoor gemotiveerd. Om te laten zien van jongens, Safi, wie denk je wel dat je bent.
1: Maar laat ik haar het ook. Ik hoef niet op de bank te gaan zitten.
0: Dus dat was weer positief. Dat was weer positief. Sirksey viel in voor Max Meerdink, deed het ook prima. Dus het is nog niet gezegd wie de spits van Nederlands elftal gaat worden onder Savio Lloyd.
1: Daar
0: zit best wel iets. Het middenveld heeft even zijn lesje geleerd, denk ik nu. Dat hij gewoon Gravenberg en Reinders moet opstellen. Klaar.
1: Standaard, ja.
0: Standaard. En die derde, ja, dat kan Veerman zijn of kan iemand anders
1: maar
0: zijn.
1: Maar kan het zijn, Kisavi, is hij er niet bij stelker? Stelkens, bij elke wedstrijd.
0: Hij is aan het fine-tunen.
1: Hij is aan het fine-tunen. En dan vindt hij wel op een gegeven moment het juiste elftal voor Nederland.
0: Ik hoop het. Want ze spelen wel iets anders. Ze spelen wel een klein beetje anders. Ze zetten iets eerder druk.
1: Ja, oké. Okay. Dus anders bedoel je, spelen ze wel nu aanvallend? Spelen ze wel nu leuk? Is het wel leuk om naar te kijken?
0: Het is wel beter, moet ik zeggen hoor. Kijk, de tweede helft van gisteren was gewoon een prima pot. Als Nederland zo zou kunnen spelen, en kennelijk kunnen ze dat, zou prima zijn. Alleen in de eerste helft heeft hij niet ingegrepen. En Summerfield en Dumfries, die liepen in elkaar zone, continu. De hele eerste helft. Dus Dumfries deed gewoon niks.
1: Hmm.
0: Omdat Summerfield daar liep. En Summerfield kon ook niet veel, omdat Dumfries daar liep. Ah. Dus in diezelfde ruimte. Dus wat moet je doen?
1: Je loopt
0: en dat
1: weg.
0: Heeft die tweede helft wel gedaan. Heeft hij Dumfries laten staan, want Dumfries moet je nooit weghalen, vind ik. Op zijn rechterflank. Hij was gewoon aanvaller, in plaats van verdediger bijna.
1: Ah.
0: En Summerfield heeft hij dan het midden gehaald, een beetje in de as.
1: Ah.
0: En dat was wel heel goed.
1: Okay.
0: Dus dat zijn wel hele leuke dingen om te zien, Lloyd.
1: Ah, oké.
0: Lambachoura analyse.
1: Dus
0: de vrouwen die dit gehoord hebben nu, als die man van je. Abbe Adamiadje Aigre, boy. Gewoon als je hier gesprek was. En toen kan je ze toe. Alsof toe, Jane, ga je het waar ontdekken.
1: Alle vrouwen die nu luisteren, Abbe Adamiadje Aigre is nu wat hier precies is.
0: Die mannen gaan schrikken.
1: Er is een mooie analyse toe de Vega.
0: Sinds wanneer heeft een Sharda zoveel verstand ervan?
1: Mooi.
0: Toekomst zijn jaren lang.
1: Toet de voetbal nog natakken, dan kan je ze jaren lang toezien.
0: Ham zijn jaren lang. Mannen pikken dat niet, hè?
1: Als de vrouw beter weten dan...
0: Als die vrouw plotseling tactische dingen gaat uitleggen tijdens een wedstrijd.
1: Nee, echt waar? Maar waarom zou je niet naar de vrouw willen luisteren als de vrouw dat zegt?
0: Nee, mannen vinden dat zij dat begrijpen. Toch voetbal is voetbal is een mannensport toch nog steeds leuk.
1: Nog steeds.
0: En dan gaat die vrouw je uitleggen. Hè? Komari gaat jou uitleggen van luid zonde. Ze moeten 4-4-3 gaan spelen of ze moeten 4-5-2 gaan spelen. Hé, hey, toen wil je een komari, hou jij je mond nog?
1: Ai, Miguel.
0: Mannen pikken sommige dingen niet, toch?
1: Nee, dat is waar.
0: Maar vrouwen staan vaak in de keuken, toch? Vaker dan mannen, denk ik. Aha. Normaliter.
1: Uto stadio zijn ze, hè?
0: Normaliter, toch? Terwijl mannen beter kunnen koken, hè, Lloyd?
1: Ja, ik heb dat ook begrepen. Ja, mannen kunnen beter koken. Dus als je tot aan mijn eigen, dan moet je van zo'n moet je al even zo'n keer dat mannen beter kunnen koken. Als ze hem nappen kan weer.
0: Allemaal faya, die wel eens.
1: En dan moet je ook een paar gozijken vertellen hoe je met jou hebt. Dat je hem aan ze pakken weer. Want mannen koken beter, heb je gehoord.
0: Nee, je moet het beter uitleggen. Dus alle dames die een man thuis hebben, hè, die een vriend hebben of een man. Hij zegt er je. Jij zou bitter eigen aard. Dat je je groet doet, of doe je ze wel de hallo, hoe was je dag? Je moet niet. Dus, kon je maar rebolen? Dus dan komt die man binnen, dan gaat hij zeggen: hey, kon je kakoi boeklagale? Dan moet je zeggen: Sunna, jij hebt toch altijd commentaar als ik kook?
1: Ja, precies.
0: Dat ina mooi leggen, toch? Dat una mooi leggen. Dat ze bolen, hamar mai, hij zei: banau het raha, toen hij banapa weka, hij zei:
1: ja.
0: Je hebt toch altijd commentaar?
1: Ja.
0: En ik heb gehoord dat mannen beter kunnen koken dan vrouwen.
1: Dus,
0: aat ze toe, banen je. Ik heb 30 jaar al gekookt voor jou. 20, 30 jaar heb ik gekookt voor jou. Aat ze toe, banen je.
1: Op pas gaan mannen ietsje zo
0: krijgen. Oké. Doe laar ze wel je toch, van zoon. Maar jij mag koken wat jij lust. Ik eet gewoon mee. Ik vind het wel leuk.
1: Ja, geweldig. Maar ja, kijk.
0: Geweldig toch een lekkertje, Johan?
1: Nee, maar er zijn inderdaad veel mannen die goed kunnen koken. En die eigenlijk dat stukje overnemen van de vrouw. De heer Admir is een hekker doen.
0: Maar dan blijft er niks meer over voor die vrouw. Hamar theorieba, die vrouw, of de vrouw des huizes.
1: Ja.
0: Je moet niet alles van haar over willen nemen als man. Wat heeft zij zelf dan? Dan heeft ze toch niks meer over.
1: Nee, maar dan is het ook niet leuk voor de vrouw. Hè? Ja, te horen. Wat heb ik nou aan die man, hè?
0: Dik, ga maar het karrie. Ham ouderwets matietje. Ham ouderwets matietje. Toen ja, nee, hè? Ham maar haal. Leuk. Kukuru John Heiga, keuken.
1: Ja.
0: Is het territorium van de vrouw. Punt.
1: Ja, jij mag niet daar binnenkomen.
0: Ik ga daar niet binnen.
1: Nee.
0: Ham kukuruwame ego gol naar Rakhlila. Echt waar.
1: Kijk, ze bedoel je dat je zo ook in de staan hebt? Dat je dan ergens niet mag binnenkomen?
0: Laat maar rekhaai.
1: Ah, laat maar rekhaai.
0: Ham na jaila bitter kukuruwame, echt waar. Mijn aja ging ook nooit in de keuken trouwens.
1: Ja, dat heb je eerder verteld inderdaad.
0: Toen nee,
1: aja ke sabchi overlelele.
0: Arre, apan aja ke kopie ham baat. Ja,
1: 100%.
0: Jo una jatra ta ham kahe ke jai.
1: Nee, maar ja, goed. Het is, maar tot bij jou kan je niet letten hega. Van je moet die dingen van de vrouw niet overnemen als man zijnde.
0: Nee, joh.
1: Want dan kan dat nooit goed gaan in een relatie.
0: En je moet je afhankelijk stellen in een relatie. Al die mensen zeggen je moet onafhankelijk zijn. Maar ja, tulu na mooi samad letje jwa. Ham toke bolila. Hamu ervaren dat kun je kwaad die luid. Je moet in een relatie juist wel afhankelijk zijn van elkaar.
1: Ja,
0: juist wel.
1: Ja toch.
0: Ha, ego ietsje jwa me mooi ba, ik watje jwa me. Ik wou mooi ba. Dat moet je gelijkwaardig en leuk respecteren ook aan elkaar.
1: Pjaar, dolaar, mirho.
0: Een man is goed bijvoorbeeld om tassen te sjouwen. Ik zeg maar wat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Toen ga je in de supermarkt mee. Wie moet die tassen sjouwen? Die man moet het sjouwen.
1: Tuurlijk.
0: Stel je voor dat die man het niet zou. Dan moet die vrouw dat gaan showen. Heavy tas.
1: Nou is het. Nee.
0: Dus dat moet je aan die man laten. Anders denkt die man ook van, yo, dat ja, dekto, zo je hem zwak bati.
1: Ja. Nee.
0: Weet je, ga de eigen waarde van die man aantasten.
1: Dus die waarde van de vrouw moet je ook niet aantasten, hè?
0: Nee. De vrouw is goed in sommige dingen. Laat haar dat doen, alsjeblieft.
1: Ha.
0: ik zie die mannen al voor me die achter die strijkplank staan. Hey. Maar ou dat die allemaal buiten hebben die jij gaat op een meisje.
1: Gandan maar.
0: Gandan.
1: Ha, bole, Adamia, kaha wat hoor, Adamia? Ha, kapra niet op je drie gekregen.
0: Ha, or bichara bhaiyo, ohi me maar, drie keer.
1: Ab saswa bhi bola de, kaisan damad hame mil gaye sare ke.
0: Nee, maar mooi.
1: Oh.
0: Give. Nee, die saas, luister, die moeder denkt altijd in het voordeel van die dochter. Dus je wilt ook give, ja. Ik wil deuta, ik wil deuta milgeven.
1: Ai, wie gaat er serieus,
0: zo gaan die dingen, hoor.
1: Die vrouwen, ze zullen ook wel denken van, dan ben ik een coach, maar ja, hè?
0: Nee, maar mannen, sommige mannen helpen in de schoonmaak, toch? Oké, strijken gaat misschien te ver, maar ze helpen wel in de schoonmaak, toch?
1: Toekomstjes afkrijgen.
0: Kushna, sorry. Nee, maar sommige mannen zijn lief en helpen ook in de schoonmaak.
1: Ja.
0: Dus die gaan toiletten, boenen.
1: Ja, badkamer schoonmaken.
0: Eén keer in de week?
1: Eén keer in de week.
0: Atwarke, ze hebben reeds als man jagega of zijn cherke, dan zijn ze vrij. Maar het begin klima zijn.
1: Daarna dan kam hoor ik haar mee ha.
0: Maar weet je wat ze dan zeggen?
1: Ha.
0: Die vrouw heeft hun gedwongen hè, om dat te doen. Hij is het vergeten alleen. Want hij doet dat al 18 jaar. Dus dan vergeet hij dat hij in het begin niet wilde. Dus hij, weet je wat ze zeggen?
1: Ha.
0: Hamen bara mooi lagega.
1: Arre?
0: Badkamer dhovat.
1: Oh?
0: Hamen bara mooi lagega toilet wa safa karat. Ekdam chamkega. Boy, hum sochila loit. Mane man.
1: Mane man met de kosje.
0: Deze man houdt zichzelf goed voor de gek. Wie vindt badkamer wassen leuk?
1: Niemand.
0: Wie vindt toilet schoonmaken?
1: Niemand.
0: Dunia me koina hoi ja.
1: Koina hai, John Boyleki. Ha, me bla bisalig het toilet waar badkamer wassen van kerken. Ja, je moet het schoonhouden, je moet het onderhouden. Maar je moet je eigen viezigheid daar schoonmaken. Hé?
0: Hey, dan komt Mahabir me dat vertellen. Van, hé, hamme moeilijk ega. Ik trap er niet in hoor. Ik trap er niet in. Mahabir heeft geen keus. Dat is wat anders. Mahabir is geïndoctrineerd.
1: Ja.
0: Mahabir is sikhisme.
1: Hij is onder druk gezet.
0: Hij weet niet beter.
1: Ja.
0: Zijn vrouw heeft hem, helemaal veranderd daarin.
1: Ik dum ze veranderen. Ja,
0: dus als ze beginnen een relatie, dan zeggen ze dat ook toch.
1: Ja.
0: Van ik dan badelde ben.
1: Badelde
0: ik ben. Ik dan veranderen.
1: In dum ze. Ha. Ja.
0: Dus mensen denken dat echt, hè?
1: Ja, gebeurt
0: maar
1: ook.
0: Maar eigenlijk is dat een hele nare, vervelende grondgedachte.
1: Is toch,
0: als je het aan mij vraagt.
1: Is ook vervelend. Is ook vervelend dat je dat van tevoren...
0: Mag je dit die je maar had met eigen teken badeld hadden bent.
1: Jongen, hè?
0: Huh?
1: Ja.
0: Maar van een aap kun je toch geen mens maken, Lloyd?
1: Nee. Ik wil bander hier, hè?
0: Wat doe je hier toe? Zij ook een sajadie, zij een pika lagadie.
1: Die blijft een aap, hè?
0: Chahe orbel pehna diye, chahe sirad se saja diye.
1: Aad blijft een aap.
0: Bandar to bandar weer.
1: Bandar to bandar hi ga. Nee, dat is waar.
0: Je kunt niet denken, ki hem dekhiye badal dharap ekdam. Hey, bhaiya, je komt van een koude kermis thuis.
1: Nee. Inderdaad, maar dat je dan met die gedachte gaat trouwen dan ook. Hè? Van,
0: veel mensen denken dat, Lloyd. Ik zeg het je.
1: Echt waar?
0: Als je wat jij hebt, admigosat hoor je maar op persijt, kooi. Maar sommige mensen zullen dat herkennen.
1: Ha.
0: Dat ze denken van, Chaudia of Lundua, hè? Als je bolis ba, ki hem badal de peke, awende na haar hart mee.
1: Ha.
0: Dus
1: ik vind het een hele verkeerde gedachte. Maar goed.
0: Enge vervelende gedachte.
1: Boot eng wel uit, je zeggen.
0: Amen naar de liet geluid.
1: Toen kwam je naar de liet, maar ook naar de liet. Dus ja.
0: Badal jij je dunia naar Badlinga.
1: Naar Badlinga.
0: Dat is wel wat anders trouwens. Dat is weer wat anders.
1: Ja, badal jij je dunia naar Badlinga.
0: Je wordt verliefd op iemand, Lloyd. Om die persoon zijn uiterlijk, maar ook karakteristieken, toch?
1: Het innerlijke, hè?
0: Ja, doen en laten, weet je, dat is niet uiterlijk, dat is gewoon innerlijk.
1: Ja.
0: Hoe iemand denkt, hoe iemand praat, hoe iemand... Hè,
1: maar hoe kom je erachter van, ki ik innerlijk brabisaal hega? Hoe kom je daar?
0: Bij onderzoeker, ja. Want bij onderzoek waar ik je over een partij zeg, oké.
1: Moeten we Maaiveld onderzoek nu doen?
0: Wat je allemaal. Nee. Iwali ham doserka, sakila.
1: Maar tegenwoordig is dat wel. Tegenwoordig is dat wel in, hè? Er is nu een serie op Netflix. En dan gaan die mensen in gesprek met elkaar. Maar ze zien elkaar niet. Maar dan gaandeweg, door het gesprek, kom je erachter van Kaizen Admi Hoiseke.
0: Dat zijn hele rare programmaformats, Lloyd. Maar laten we over programmaformat zo meteen praten.
1: Ha.
0: Maar wat ik wilde zeggen, je wordt verliefd op iemand omdat die persoon zo is. Maar later ga je die persoon willen veranderen. Dan is die persoon toch niet meer zichzelf waar jij verliefd op
1: bent. Nee, toen ze bedelde die ook, dan wordt hij helemaal ongelukkig, die persoon.
0: Die man is heel stoer in het begin.
1: Ha.
0: En jij valt op die man. Juist omdat hij stoer is.
1: Ja.
0: Oorbelba oké, okay, lamba barba oké.
1: Okay.
0: Tatoeage ba.
1: Op jou je badkamer, dan is het klaar, doen.
0: Juist, en dan ga je die man zeggen, luister nou, maar dit soort dingen op toen na carrière, want nu hou je van me, nu ben je getrouwd. Afscheid nemen van al die dingen.
1: Ja.
0: Je bent juist verliefd geworden op dat andere.
1: Ja, ja.
0: En dan gaat die man zich veranderen om jou. Dan gaat diezelfde vrouw zeggen van ja, maar deze man is veranderd, man. Ik was juist verliefd op die andere man.
1: Nee, ooit je gabraja. Ja,
0: de klikker hoor je toch?
1: Helemaal waar. Ja.
0: Hamlok samjade la porpor ke radio wapen Naboli. Zo de walo Naboli en nasun lene na jana treintje joa. Je bent gewaarschuwd. Hamlok toch een waarschuw kon libati.
1: Ai, wie gaat er echt serieus?
0: Dus doe dat soort dingen niet. Trouwens, ik heb een spelletjesprogramma. Hè?
1: Spelletjes? Hou je van spelletjes?
0: Datingprogramma. Dating.
1: Ah, datingprogramma, ja.
0: Daarover hadden we het net, toch?
1: Ja.
0: Hoe mensen elkaar leren kennen
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, er is nu een format ontwikkeld. Ik snap er helemaal niks van. Dan ga je eerst met elkaar naar bed.
1: Huh?
0: Je kent elkaar niet. Je hebt niet gesproken met elkaar. Je gaat eerst met elkaar naar bed. En daarna ga je pas praten met elkaar. Hoe vind je die?
1: Wat? Ham kan wat
0: en zijn wakker kandidaat.
1: Ik ben nu helemaal wakker. Ik ben helemaal actief nu.
0: Je wil je opgeven als kandidaat, man.
1: Dus je gaat eerst met elkaar naar bed.
0: Ja.
1: En je kent die persoon niet.
0: Niet, helemaal niet. Het is dating.
1: Direct.
0: Otjiraak boetel, hè?
1: Otjiraak, je barlet elkaar aan de kaai.
0: Zijn naam is allemaal een bolletraat, hoor. Net die à la kouwblakka.
1: Net die à la kouwblakka. Maar dit is toch een rare format, Anne. Dit kan toch niet?
0: Dus mensen worden met de dag gekker, joh. Echt waar.
1: Dit is toch gek? Je gaat eerst met elkaar naar bed.
0: En dan vinden ze nog kandidaten ook.
1: Hé, paprika.
0: Zodat je verzin kan is bij Paglabaigo. Je produceert kan je op Paglabaigo. Maar dan heb je toch nog die Pagla-kandidaten nodig. En dan heb je die Pagla-kijkers nodig. Ja.
1: Op Pagla-kijkers kijken we hamlo bati, ne?
0: Baralaiga. Jij zal er heel graag naar kijken.
1: Ab hamailige jane kaha pe chijwa dekhaiga.
0: Kon net pe hega.
1: Kon net. Kon team pe hega. Welk tijdstip. Ham sab chijwa maila jane.
0: Nederland 1. NPO 1. Luid. Atwaar ke sabere. Adwar ke sabere 8 baje tu tak sakega programma.
1: Maar anders luister er. Is het een grap of ben je serieus?
0: Echt waar. Het banelige programma jaar, het wordt al uitgezonden. Het is toch te bizar voor woorden dit. Je wordt toch heel.
1: Ik heb wel ja, buddhi barbas ook je hè?
0: Hey boy, hè? Dus je kunt mensen leren kennen op heel veel manieren, hoor, Lloyd. In India hebben ze een hele simpele methode, hè? Al die dating dingen.
1: Oh ja, gewoon simpeltjes. Misschien kunnen we dat hier introduceren. Maar is online dating nu wel een trend? Nee, toch? Nu wil je wel daten, maar dan wil je naar zo'n datingfeest of wat dan ook. En dan zie je elkaar, praat met elkaar.
0: Dat schijnt helemaal in te zijn nu.
1: Dat is nu in, maar dating, online dating is geil. Hoe zou
0: men
1: geil?
0: Maar wat ze in India doen, nog steeds, volop. Trouwens, dat is best wel apart, maar het is wel effectief. Dus wat doen ze? De belangrijkste dingen schrijven ze al op. Dit is een jongen, 35 jaar oud, de leeftijd wat het huis toch? Is een ingenieur, hij heeft gestudeerd dus, Tujanega, Conchi Parisba. Hij woont in die gauw daar, dus daar weet je al waar hij van komt. Hij is hindoe, of hij is moslim, of hij is Punjabi, of weet ik veel wat. Staat er ook bij, Lloyd? Zijn jaarinkomen is 30.000 euro.
1: Zo.
0: Ja. Dus je krijgt een heel profiel van die jongen.
1: Een profiel, ja, inderdaad.
0: Ulamba, etanaba, etanachauraba, ook een huidskleur, aiseba. En hier heb je een foto van hem. Bang.
1: Niks
0: geheimzinnig.
1: Nee, maar dit bestaat alleen in India heel lang. Voordat dus Maybab daar konden ze baatkeren, konden Lurki Lurka zitten, dan willen ze het eerste profiel zien van die persoon, toch?
0: Als eerste wordt daar gevraagd, Lloyd.
1: Minimaal.
0: Wat is jouw jaarinkomen? Ja, eerste vraag.
1: Door
0: al het andere is lucht. Is niet belangrijk.
1: Oh ja? Dus inkomen
0: hoeveel verdien jij?
1: Maar inkomen is op zich belangrijker. Ja.
0: Ja, en als je gaat introduceren, de tokem introduceer ik erop in India met Konodin. Dan ga ik zeggen, Londa, 35 jaar oud, hey, good looking, hey, handsome, hey, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, slechte dingen ga ik niet vertellen over jou, toch? Doe je motorcar, ik wil bahut mahal, bangla, eigen bangla, directeur, bank, et cetera, koop op hemel. En dan, belangrijkste, voordat ik al die dingen heb verteld, zeg ik...
1: Inkomen.
0: Deze jongen is ingenieur en hij verdient 160.000 euro per jaar. Klaar?
1: Ja.
0: Vanaf daar gaan we pas beginnen.
1: Talena, danadun.
0: Zo word je geïntroduceerd bij ja. En de eerste vraag die men stelt is... wat is je jaarinkomen? Je kunt van alles vertellen. Van ik ben businessman dit, businessman dat.
1: Bla,
0: dat telt
1: bla, bla.
0: Allemaal niet.
1: Ja.
0: Enige wat telt is... wat is je jaarinkomen? Punt.
1: Punt.
0: Ik vind dat een goed systeem.
1: Dus daar begint het filteren, begint daar al bij het inkomen.
0: Het is veel beter dan wat ze hier doen in Europa, Lloyd. Eerst mensen met elkaar de liefde laten bedrijven en dan pas kennen laten. Waar slaat dat op?
1: Dat is echt zo'n slecht, dat is zo'n slecht idee dit. Hè.
0: Dan liever het systeem van India.
1: Ja, je kan liever daar mee beginnen, ja.
0: Als je tussen deze twee moet kiezen, dan maar dat systeem.
1: Dan dat systeem van
0: India. Oké, bolletje, profielcheck.
1: Hey, Masuna, kunnen we een website beginnen met dat alle mensen hun profielen kunnen indienen bij ons en dan kunnen we een match zoeken voor die persoon.
0: Ik wil maar één ding weten. Wat is je jaar gekomen? Oude vraag hoef je niet te beantwoorden. Nee, maar in India is dat heel belangrijk. En ze schamen zich ook niet daarvoor.
1: Nee.
0: Het is gewoon normaal. Kijk, wij Hindustanen van Suriname schamen ons ervoor om dat te checken.
1: Waarom zouden we ons
0: schamen? Weet je, als je elkaar 5 maanden kent, 6 maanden kent, dan wordt er een keer gevraagd van... Hey, maar toen kwam Karega dat door inkomen, kitnaba, toch?
1: Ja.
0: Zoiets ga je dan vragen een keer. Maar daar begint, daar is het begin, vraagjaar.
1: Hé, hey, maar zo'n hamloog jong is al betaald in de radio. Admiloog, appen, bitia, betwa, katin, kon een larka, larki, kojet hoi. Abjaan se poochie ga. Eerste vraag, jij ga ontmoet keren van inkom wat or kitna hai ga. Pijne ohi vraag wat stel keren zo.
0: Die mensen ga je meteen de deur wijzen van, banja, toe ja. Ga jij weg van hier. Toen ga je paisa kojega, toen ja.
1: Je wil kitor bidia, ja, bidwa, konnen ze bjakeri, waarmee je een goede toekomst hebt. Dus ik kan me dat wel enigszins wat voorstellen, hoor.
0: Dus alleen bij mannen wordt dat gedaan, hè, Lloyd?
1: Oh, oratelijk in appoetjes, man.
0: Nee. Maar die vrouwen zijn andere dingen belangrijk.
1: Oké, maar wat vragen in India dan? In India, de mannen met betrekking tot die vrouw, hè? Konji poesje,
0: of je good looking bent of niet, of je moeder wil worden of niet, hoeveel kinderen je denkt willen hebben, of je van borduren houdt, of welke hobby's je hebt, of je goed liedjes kunt zingen, of je Bharatnatyam kunt dansen.
1: Of je het ding met de Michael Groomer.
0: Precies, kon kijk toe jane banawe.
1: Ja, dus dat is...
0: En dan wordt het gezegd, hè? Meri beti, banasakti hai, ye, ras malai, hamlaini kaka, goed banati hai wo.
1: Ja.
0: Ik leer me zelfstandig hoe benauwd.
1: Terwijl ze niks kan.
0: Jawel. Nee, ze kunnen het wel. Maar dat is wat je dus biedt bij een dochter kennelijk.
1: God, echt
0: serieus. Die let op, man en vrouw, andere kwaliteiten.
1: Ja, goed. Maar zo, als je benauwd hebt, hebben we geen zin.
0: Dunia banane wale. Kya tere man mein samayi? Kahe tu dunia banayi? Loit? Ek gambhir sawal hai trauma sacha.
1: Ya, kahe ki gambhir sawal hai? Bahut
0: gambhir gau. Dunia banane wale. Kya tere man mein samayi? Kahe tu dunia banayi?
1: Kahe tu dunia banayi le hum log khate.
0: Kahe banayi le bol?
1: Kahe ki hum log ke yahan pe dharti pe kahe pe dharti pe hum log ke?
0: Like a big deal hum log ke yahan. Met al die gevaren, met al die moeilijke... Was het echt nodig? He? Was het nodig? Hey boy, Lord, ik heb maar in mijn hemlok...
1: Maar kan wat je bijna liekjes hebben? Maar degene die het geschreven heeft... Bijna filosofisch raar, hè?
0: Nou ja, hij was in een filosofische bui in elk geval. Ja, ja. Maar heel veel mensen vragen dit af en toe af, hè?
1: Ja, no?
0: Van, waarom is er een...
1: Kijk aan je bakje.
0: Wie ben ik?
1: Ja.
0: Dus de ik-vraag, zodra die komt, dan kun je de volgende vraag stellen.
1: Ha.
0: Waarom bestaat deze wereld überhaupt dan?
1: Ja.
0: Maar zodra je begint, hamkebati, wie ben ik?
1: Ja
0: dan kun je boeken volschrijven, Lloyd.
1: Ja.
0: He?
1: Houten, hè?
0: Op zoek naar je eigen ik.
1: Je eigen ik, ja.
0: Wie ben ik? Ik eerst, daarna jij. Trouwens, ik kom mij, John Heger.
1: Aha. Mai.
0: Wo apne na khayega, maar ladkwa ke khawa dega.
1: Ja, dat is waar.
0: Ego baap jon haiga, wo aadha apne khaye, aur aadha ladkwa ke dega.
1: Ja,
0: maar zie, dit zijn wel verschillen, hoor.
1: Ja.
0: En dan kun je wel zeggen, nee, die verschillen bestaan niet. Maar die verschillen bestaan wel, ja.
1: Ja, oute hè. Houd hè. Heiga, is nee.
0: Maar dat zijn gewoon natuurlijke dingen bijna, lijkt het wel. Hè?
1: Is dat zo?
0: Bijna, zou ik zeggen. Het is gewoon moeder natuur. Moeder natuur.
1: Dus mij eerder, zoals je hebt een lurkenkind dan baap. Dat is wat je wil zeggen.
0: Nou, iets heb je gewoon. Maar dan leg je een rijtje graven. Dan springt die vader meteen erin.
1: Ha, auto, hè?
0: Una spankere, hoe maar jij
1: gaat.
0: Maar op een lurkwakje bachai gaat.
1: Op een gezin kun je beschermen, maar je toch?
0: Op een ouderke bachai, op een lurkwak bachai gaat.
1: Ja, zeker.
0: Dus geen seconde denkt hij dan na.
1: Nee.
0: Dus zo is een vader wel weer.
1: Ja. Nou ja, dan kunnen we weer toch op die rollen weer, hè? Man en vrouw.
0: Dik let op. Ja, amar nivedan hai, Lloyd. Ki hum log sab koi apan rol jon haiga, apan jon...
1: Nibhai
0: hum log.
1: Rolwa na badaliye, rolwa na badaliye.
0: Na badaliye. Heb er respect voor. En dat leven is veel beter.
1: Maar ja, je hebt wel gelijk. Rolwa je badaliye, dat is niet iets wat gablaja hai, een relatie mee. Dan gaat het niet lang... volhouden.
0: Hè? Ja, ik wil niet van die domme vergelijkingen maken. Die open deuren, weet je. Ik wil admi, ik wil larkat horen, barakers, ik wil aurat wel. Nou, dat soort verschillen, daar wil ik het niet over hebben. Het gaat erom hoe je in het leven staat, Lloyd, en hoe de taakverdeling is. En taakverdeling, wat je zei, Seba, als er harmonie is en je hebt respect voor elkaar en je houdt van elkaar en je hebt liefde voor elkaar. Ga niet alles overhoop gooien, want dat ding werkt al, ik weet niet, duizenden jaren prima zo. Dus bahut babal na jakare.
1: Ja, nou, inderdaad. Tumhate dhatur ke bare mein kuch bole. Dhatur.
0: Dhatur. Volgende keer.
1: Nou ja, we hebben nog even 10 minuutjes. Kunnen we nog even nog babbelen, hoor. Ja, hoor. Het is vrijdag. Het is vrijdag, dus we kunnen nog even praten over dhatur.
0: Heb jij dhatur meegemaakt als kind? Heb jij herinnering aan dhatur?
1: Nee, ik heb geen herinnering aan dhatur als kind. Ik heb wel een boom gezien met dhatur fruit. Nou ja, fruit.
0: Maar kap toe de kleu perwa?
1: Perwa, ja, Nederland met de kleren. Ik dacht, ik wil daar met de kleren dhatur.
0: Bel maar mee, hè?
1: Nou.
0: Ik wil drugslaboratorium met kou toe de kleintje. Nee, maar ik als klein kind. Ik ben natuurlijk in Suriname opgegroeid.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot meneer Mahabir.
1: Ha?
0: Boitise eigen Nederland me, toch? Dus ons ietsje gewoon na jaren ik heb
1: bechara. Boitise eigen Nederland me banale lie op neke.
0: Hè? de apple absun absun ab ghamant to sun ghamant ei ke bola jayega ghamant loite
1: ghamant bahut der tak na rahega hai
0: ilaaj ta chijwa tu entra kar le
1: loite
0: are se bol le tu bol le jos me bol le
1: sir naam se aaye ke yahan pe tu banana le zeggen ze zo toch
0: no ja ik vind dat oké het zal wel
1: oké ja
0: we zijn nog steeds dezelfde mensen toch
1: ja natuurlijk
0: dus hamlok thoda badal li baat hi ya duniya se badla lo ma hamlok
1: badal jaye duniya hum na badli hamlok ke gola pe zameen pe hai ga
0: हाँ दस दोनों गोर हम लोग कभी कभी दिलगी कर देला मैं सोच साइड वही नहीं थोर वही वही है बदी बिगी फासी नहीं वही साइड नहीं तो नहीं बा दस एक बार नशु नाम आपको करो दस हम सन नाम में फनाव यंग्स ऑफ आन हैव इक दी बोमन नतुरलिक गेसिन दी प्लांटे सैन है बोमन सैन प्लांटेस
1: या या
0: एंड द हैप्पी दी दतुर दिंग अंदरान तो
1: मासा नाम में घर घर में रहा चीज वा की वास कौन
0: अत ग्रोई द सेल्फ जंगल वा में सब जगह ग्रोई होवे यार कोई थोरो बहुत रहा अत वासर गवोन
1: या
0: दस दैट इज अन सॉर्ट ऑनक्राइड En later, als je wat ouder werd, werd je verteld van Iego Datur planten. Ie Bitawiri, Ie Karela, Ie Datur.
1: Ie Datur was een akkaïe.
0: Datur, nou, Ie geeft toch maar, ik ken akkaïe. Maar dan hoorde je wel al die verhalen.
1: Ja.
0: Wat je allemaal kon doen met die Datur.
1: Ja.
0: Ik was wel altijd benieuwd hoor, of het echt werkte of niet. Ik heb het nooit uitgeprobeerd.
1: Oh, je hebt
0: het
1: nooit uitgeprobeerd, no?
0: Nee. Het naar Paglant hoor, wat hij had. En Paglant heeft die saptap, luid. Dat toen gebruikte ik, Paglant heeft die teken gehouden.
1: Paglant staat gomse bij, ha.
0: Ha, de koffie en chai naar, dek le toch.
1: Ja.
0: Dus balena gebruiken. Maar er waren mensen die dat gingen gebruiken, kennelijk.
1: Ja.
0: Ik heb het van horen zeggen, ik heb het nooit meegemaakt. En dan ging je inderdaad hallucineren en dat ding werkte als een soort drugs.
1: Ja.
0: En dan werd je verdoofd en dan kon je langer dansen. Dan kon je langer doorgaan. Dan kon je eigenlijk precies die drugsdingetjes.
1: Ja.
0: Weet je, het was een soort stimulerend middel.
1: Bagaron zijn nou bolje, die dat door mee iets wat hij.
0: Nou, afvraag Karila, die jouw lijst wapen van verboden middelen. Datur likhal hai ki na?
1: Aur jo
0: na likhal hoy to chaliye hum log datur business shuru kare.
1: We have a business model. Hai business model hai ke bolke.
0: Hai? Aap very best like hoy. For that to pat laish kon.
1: For that vetwa a name hoy for that the discussion stop start. Oh 5 minutes mein to hum log kable millionaire ho jabe. Hai?
0: Tab lag tu bana liye loit.
1: Ja.
0: Dat lijkt toe bitter hoor, je bitter, echt. Ai boy, Nederland me eigenlijk toe banaal, boy. Er zijn wel mensen die zo denken en praten, ja, je hebt gelijk.
1: Ja, maar zo'n kabel, maar ja, dus John Thor gedacht, die gedachte heb ik ook gehad, hè, van... Adamien jane hai yahan ke of duniya bhar ke milon jane ki cheez jo hallucineer ho sakega maar misschien is dat wel veel beter dan die pilletjes te gebruiken en dat soort dingen.
0: Het is in elk geval natuurlijk.
1: Het is, oh ja, natuurlijk toch? Dus ja.
0: Het is
1: ja,
0: een natuurlijk ja, extract.
1: Wat kan er dan verkeerd zijn als het iets natuurlijks is?
0: Alles wat uit de natuur komt is goed, Lloyd.
1: Ja, toch? Ja. Hamlok bina bati jape, hamlok bina natuurlijke bati toch?
0: Ja. Dus je kunt alles simplificeren en dan zeggen, luister, er zijn goede redenen om het te gebruiken.
1: Ja, zeker. Niet het zomaar
0: te horen. En marihuana is ook natuurlijk. Bij,
1: oh ja, oké. Dat is weer een hele andere toerie natuurlijk.
0: Daar ben je wel weer tegen. Ja, denk net hoe je bent toch? Ja. Omdat Suriname, Kitschba, ben je voor. Omdat jij geld kunt verdienen, ben je voor. En dat andere, daar ben je tegen. Is je van je net al hoor.
1: Ja. Dat is waar. Mensen
0: leggen dingen vaak uit in hun eigen voordeel, toch? Is mens eigen.
1: Ay, boy.
0: Als het je uitkomt, zeg je ja, ik ben voor.
1: Ja.
0: Als het je niet uitkomt, verzin je van alles om te zeggen nee, ik ben tegen.
1: Uiteraard is mens eigen. Is mens eigen.
0: Geen inzaanbaar. Behalve Lloyd en ik.
1: Malita bol ik echt niet. Ik kook beter. Vrouwen koken beter dan mannen. Tenminste, ik bedoel mezelf. Ik doe zelf alles. En ben een zelfstandige vrouw. Mijn man doet
0: Malita.
1: Alles. Ha, kan je wel
0: Malita. Malita, ga ik ook krabbaat bollen bij. Hahaha. Naboli, Jordan. Dit is een boot krabbaan, want die gewoon. Marita is lief, toch? Ik ken haar niet, maar ze is lief.
1: Nee, toch een paar euro. Een paar euro de RH van die 430 boete die heb gehad. Dus best een koosje naar boven.
0: Marita, dat is een goede seertje. Janneke, ik heb Malita. Malita, je lijkt. Zo zou de Surinamers het gezegd hebben. Nee.
1: Ja, ik denk
0: met 5 euro deze, maar boy. Ham namak haram nam. Ham namak halal, wat die lo.
1: Ik denk, liefhebber heren, wat leuk. Mijn man en zoon gaan nooit koken. Ze zeggen, ik ga morgen koken, maar morgen komt nooit. Echt, heren, soms denk ik, waarom ben ik niet met een Hindoestaan getrouwd? Arre? Mijn man doet alles in de tuin en ik doe alles binnen. Nou, oké. Hobby is oké.
0: Mooie rolverdeling, ja. Is toch prima?
1: Even Kavita, die luistert nu in New York in de auto. Good morning, Bhaji. Of naar New York, mijn huddled, help me in my house with my... No pressure. Nou ja, teamwork dus.
0: Nee, maar dat is toch goed? Dat is toch goed?
1: Ja.
0: Amlok Taroboli, het mag niet, ja. Ja. Wij hebben alleen gezegd, die rolverdeling moet zuiver zijn. We hebben niet gezegd dat je elkaar niet mag helpen. Je mag elkaar helpen, maar de eindverantwoordelijke,
1: ja,
0: luid.
1: Ja.
0: In de keuken is de vrouw de eindverantwoordelijke. Punt.
1: Punt. Punt.
0: Uitroepteken. Punt. Ja. Punt. Want ik kan uitroepteken.
1: Cher, Bolen. Nee hoor, ik vind het leuk. Bad en wc schoonmaken. Ik heb ook geen keus. Maar ik ga dan ook als eerste hoor. Als ik jullie als duo hoor, lachen wij al voordat we jullie beginnen. Heerlijk. Nou ja. Mooi is dat.
0: Lekker,
1: hoor.
0: Lekker. Ja, hoor. Nee, maar ik heb een belangrijke zin, liedjes, ba.
1: Ah, kort je liedjes zeggen.
0: Ik ga als eerste. Dat is wel verstandig, hoor. Als jij hebt schoongemaakt, ga je gewoon als eerste dat punt. Hey,
1: maar der aan mij toch keer door zaden weer. Die zeggen dat jij gelijk hebt.
0: Arie, ja, ik ben het orakel.
1: Jij bent een orakel. Kooi,
0: met het orakel moet je gewoon altijd eens zijn.
1: Mala uit Horen, zegt Anand, je hebt gelijk.
0: Mala, kijk, ons standbeeld hebben ook, maar 12 kooi, je benijken.
1: Johan, goedemiddag, heren. Wat vinden jullie van die chocoprins Rupa G, die per ongeluk een seksvideo online zet? Ja, Johan, ik weet er niks van. Ik weet niet, kon je daar zeggen, kon je naar daar zeggen, Rupa? En ik ga daar niks over zeggen. Dus dat gaan we heel snel voorbij. Toch, Anand, we gaan niet daarop in.
0: Ik weet niet wat dat is. Het zegt me helemaal niks, maar ik ga er ook niet op reageren.
1: Kono, Nachania, Londokenaas, Nachania, koos, daar hebben we status.
0: We gaan maar kam naar
1: buiten. We gaan lukken, amlok, nindra na kerila koeike.
0: Maar in algemene zin, Lloyd. Kijk, in algemene zin vind ik dat wij normen en waarden hebben.
1: Ha.
0: En er zijn ook fatsoensnormen.
1: Ha.
0: En als je heel ordinair bent en je wil dat posten, is jouw zaak. Maar ik hoef er niet naar te kijken. Laat eens zijn, Bolly. Niemand dwingt je om naar te kijken. Je kunt ook die persoon blokkeren. Je kunt het ook overslaan. Ja, je kunt ook zeggen, luister, je bent ordinair. Ik volg jou niet meer. Ik ontvolg je.
1: Ja,
0: Je kunt van alles doen.
1: Dus, oké.
0: Maar admi juist, oh, hij je wat ik heb, omdat het schokkerend is.
1: Tuurlijk. Vooral mensen die in de schijnwerpers staan. Bewust je wat daar de hega. Dus het is niet zo van...
0: Ja, maar sommige... Artiesten, hè, Lloyd, niet sommige. Artiesten hebben vaak die neiging om de randjes op te zoeken.
1: Ja.
0: Of het nou seksueel van aard is.
1: Ja.
0: Dus bloot. Of dat ze een pistool in hun hand houden. Of weet ik. Gewoon om te chockeren.
1: Om te chockeren en
0: de
1: daardoor...
0: De randjes opzoeken en zelfs eroverheen gaan soms. Ja. Ik vind dat niet nodig. Een goede
1: aandacht.
0: Artiest heeft dat niet nodig.
1: Dat
0: betekent dat je een ander soort artiest bent die dit nodig heeft, kennelijk. Moet je niet doen.
1: Nee.
0: In algemene zin. Maar en verder, hamna janila yaar, kijk akarizba.
1: Hamel
0: probleem na, Lloyd?
1: Namelijk een probleem. Hamel ook zo'n tjeze door, hela. Mensen moeten doen wat ze moeten doen. Maar wij gaan niet daarop in. Het is mooi weer. Mooi weer. Bij hem de kila. Bissaal weer. Komend weekend. Ik had in hem weer gewoon natte klebaar. Dit doet dat klebaar. Ik weet niet.
0: Behoed bissaal. Echt waar. Nee, echt waar. Het is oktober.
1: Ah.
0: En ik heb tot midden oktober gecheckt. correct. Rond de 15 graden. O zijn niet Chenna Jaiga.
1: Heel oktober? Rond 15.
0: Medio oktober.
1: Ik vind dat prima. Ik vind dat prima. Hamar rekening wel op Chenna Jaiga, toch?
0: Daarom. Dus, zo moet je ook denken, hoor.
1: Ja, zeker. Want hoe langer het duurt, hoe beter het is voor onze portemonnee allemaal. Zullen we wel op?
0: Kijk, de komende dagen, hè, 2020, 19, 22, 21, 20.
1: Behoud bizar.
0: Woensdachtelijk, ik dan 20 graden zo neem wel.
1: Bizar.
0: En dan
1: bizar.
0: Gaat hij naar 15, 16, 17. Nou ja, orkalie. Nou ja, prachtig weer. Ja,
1: zeker.
0: En hou die verwarming uit.
1: Ja. In Damse banken, je ziet hem uitschakelen, kun je batterijen, die kaart van die thermostaat of wat dan ook. Anders gaat hij automatisch aan, toch? Dus toen,
0: je moet hem op nul instellen, eventjes.
1: Ja, in Damse direct.
0: Je hebt echt geen warmte nodig.
1: Nee,
0: nog.
1: Man. Nee.
0: Want op winter, je eigen zo neem wel. Dan ga je toch moeten stoken.
1: Dan
0: heb je geen keus.
1: Als het thanda hoor je, dan het jeven staat hij lekker bagel mee, bad je direct. Ik bedoel, dan krijg je een beetje warmte ook.
0: Aha, jeke haiga. Jij makkelijk praat, meneer Mahabir.
1: Oh, je kan na hega deken taanke, bij je bang zelf of zo.
0: Bale bakra banai se deken.
1: Deken of.
0: Amen, die chinoa banai se bakra. Kooi banai se deken.
1: Of je elektrische deken of dekbed, weet ik veel. Kan je ook gebruiken. Je hoeft niet al die direct.
0: Dat werkt prima.
1: Ja,
0: je hoeft
1: prima.
0: Niet de verwarming aan te maken, zomaar.
1: Hey, jongen.
0: Trouwens, er zijn onderzoeken geweest. Sluit. En dan sluit ik echt daarvoor, want bahut jada hoi ge.
1: Acha?
0: Ha, aaj khati bahut jada hoi ge. Aaj ki taza khabar, bid ge, sab bid ge don. Machar achar ke baad sab hoi ge don. Nee, maar er zijn onderzoeken geweest. hoeveel de kosten zijn van stoken van een gemiddelde woning in Nederland ten opzichte van de kosten die je hebt bijvoorbeeld op een vakantie in een goedkoper land. Bijvoorbeeld Spanje of zo, of Turkije, of weet ik veel wat.
1: Ah.
0: Nou, je stookkosten in Nederland, dus die 3 maanden dat het echt zwaar winter is, is soms hoger dan je vakantiekosten in het buitenland. Dus dan kun je liever je woning hier dichtzetten, verwarming op nul, en gewoon in het buitenland vertoeven 3 maanden lang.
1: Hey.
0: Dan geef je evenveel geld uit, of minder geld uit, dan hier wonen aan stookkosten. Dus, ibatia ke bare me su nevalo tu sochie.
1: Maar ja, als je dat
0: hoe
1: doet, dan...
0: Hoe bizar dit is.
1: Ja, het is wel heel bizar dit.
0: Bizar, hè?
1: Ja.
0: Dus, ook erbaar in mijn soortje.
1: Ja.
0: Maar kan me hem daar delen, wat
1: hij... Toen behoort het jaar uit, maar hij maakt er zo jij naar 1 november.
0: Chali.
1: 1 november, Diwali Festival Chali. Of Lights. Ujala Lawe Hega Jabberjus Diwali programma in de Meervaart. We gaan vanaf 2:30 fakkel op toch, Shuruhega. En dan maar Meervaart een keer aanspaas met Hondo Chalabé. Met fakkels gratis, toelunke deelname gratis. Fakkels toelunke miliga, hambi sa Chalabé. Anand bi Chaliga, sub koi Chaliga saad me. En als je haat toe maar, betaal je me. Dan meld je aan via info@ujala.nl. En voor die concert was Shuruhega. Ongeveer 16:45 precies. Hamlo precies, Suru Karila. En dan hebben wij natuurlijk Sanjay Dutt, Sachem Matadin. We hebben Indra Nilroy, Mosmiel Roy. En ik naam Bhulgil. Oh ja, Ravinder Singh Bedi is er ook. In de Meervaart, Jabberjus Concert met Ronnie Bikari, Avishkar Orchestra Kesaat. Je Jabberjus programma, Honnevalle Meervaart. En koop je kaarten op tijd vanaf €15 via meervaart.nl. En nu mag jij wat zeggen, Alan.
0: Nou, een kleine aanvulling, Lloyd. Toen meeste betaalde ik dan porke. Diwali John optocht hij gaf. Ik dan zo mee hij gaf. Dus zo neem wel, die lag niet naar je. Piche na hatiye. I hum log ke cheez ba. Hum log na karabe, te ek din bakhra logan kariga, dusar koi kariga. Dus laat u dit blijven doen. Amsterdam me, i rahiga, sahar me, hoofdstad me Nederland ke. O tu aye en je moet met Lloyd en met mij meelopen.
1: Ja.
0: Na piche hatiye. Hum log ke sahara diye. Laat u er iets van maken. John hum log ke yaad rahi hamesha. O John hum log ke ladkan khati bhi belangrijk ba. Dat ze meedoen en deelnemen en zien hoe leuk het is, onze cultuur. En kom meelopen met ons. Of je nou hindoe bent, of moslim bent, of christen, of niet gelovig, atheïst. Wat iedereen is van harte welkom, want we zijn allemaal één. Toen we op tijd, zondag gedien, toen op tijd, 2:30. Toepahoedjaye. En dan gaan we inloop hebben. Dan gaan we een beetje leuk, gezellig met elkaar praten. En dan gaan we 10 bajes ongeveer. Dan gaan we beginnen te lopen met de Diwali-fakkeloptocht. Kitna moeilijk, Igaloid.
1: Ja.
0: John, concert heiga uto heiga bisal. Alleen laten we dit ook leuk maken. Laten we dit ook nog groter maken. En natuurlijk to bollebate in Sanjay Jodhar heiga.
1: Ja,
0: Mausmira Higa.
1: Satyam Atadin.
0: Satyam Rahiga uit Suriname.
1: Ja.
0: Indro Neel Rahiga, Dheerdin Baat.
1: Ja, ook en Ravinder Singh Bedi.
0: En Ravinder Singh Bedi. Dus het spectaculair. En inderdaad, Avishkar Dheerdin Baat, eigen Amsterdam mee. Dus alle fans van Ronnie, alle fans van Avishkar, door Shahar mee, eigen Amsterdam mee, toen zei hij, jaan ze aanwezig trouwens. Want hem lukt de klip dat Eindhoven ze admi aanwega, Leeuwarden ze aanwega, door ze admi aanwega, hem lukt een concert mee, Amsterdam mee, toe aie. En hier heeg 1 week voor Diwali. Dus zondag 1 november keer heeg, en zondag 8 november keer heeg Diwali. Leut, deelname aan fakkeloptocht, ik dam zo mee, fakkeloptocht mee, John Rahiga, fakkels, dat soort dingen, hem lukt prabant karabe, hem lukt debet ook om mee te lopen. Dus je hebt 0 kosten. Kom met z'n allen, doe mee. Hamlok het chijba, lau ik hem ook een mooie sekarija. Lloyd?
1: Ja, door India bara vooruit gila praband kariya tu.
0: Ha, or karta jon haiga? Kartwa jon haiga, kartwa. Tu 15 euro me kin sekeiga. Op 15 euro me toke miliga ego drankje.
1: Ja, gratis garderobe, gratis toilet.
0: Dus toch ook kosten na,
1: ja.
0: Behoed makkelijk, ja. Het werk dient toe, bij hier heb je parkeerkers.
1: Gratis.
0: Ik dam zo met, dus ook al hier. Dus kom er naartoe. Jortor zei, je trouwens, John en mij agore, ja, Lloyd. Ik moet het even benadrukken, want koi en mij agore, ja, stadspas. Stadspas korting naar, ja, man. Dus al die mensen die stadspas hebben, wij kunnen daar niks aan doen. Gemeentebeleid bij u. Of gemeente bolen, man naar, ja. Dus... Ook er met Labba, omdat ik tarik november heiga, is er geen tijd meer om het te regelen. Je kon hoe doeser dien het, later het in de maand, dat wel hoe ik het koets. Maar 1 november kan na regelen op heiga, omdat gemeente Amsterdam met uw mogelijkheid na heiga. Dus al die mensen die wachten op stadspas, niet doen, want er is geen stadspas. Dus na heiga stadspas. Maar 15 euro dheer na heiga, om hoop karila. Or agar koi parwaar hoiga, agar koi gesin hoiga, loid. John graag mangen awe. En John ke werkelijk aandeni kamti haiga. Weet je, tatu bataye hamloke. Dan gaan we kijken of we iets kunnen regelen voor je. Want hamlok na mangila ki koi eman hissa na lepawe. Omdat toke 15 euro

0: Dat zou echt niet mogen in Nederland. Nee. Dan gaan wij zelf van Ujala kijken of we iets kunnen regelen of niet. Maar maak er alsjeblieft geen misbruik van. Maar maak er wel gebruik van.
1: Gebruik.
0: Jonan Bolila. Want idil ke baat bagam apandil se bolila, aapke bolila. Or aap apne sochiye ki aapke nodig hai ki na nodig hai ga. Agar nodig hai ga, meld je aan. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
1: Apandil ke baat tu harde me balte te ke na moeira het.
0: Maar haar dil bahut acha hai.
1: Ja, ja. Heel mooi, heel mooi.
0: Muha chale ga jada. Bakir, dil acha hai yaar. Jaise tor bhi dil wa acha ba. Loit. Hem ook een moeha barka hai ga, maar dil bahut acha hai.
1: Dil acha. Maar zo hoort het ook, zo hoort het ook. Nou, dankjewel.
0: Ook al zeggen we het zelf.
1: Ja, dankjewel Anand voor vandaag. En maandag hebben we weer een nieuwe koffie chai middagshow. En fijn weekend allemaal.
0: Mooi serie. Groetjes. Bye bye.
1: Bye bye.

Uitje zoeken waar dood eigenlijk oktober kleren. Wij hebben jullie allemaal bijgepraat. Een week waarin we veel hebben gesproken over olie, AI, rente, oorlog en de wereldpolitiek. En natuurlijk andere luchtige onderwerpen. Maar vandaag bestaat de Nederlandse televisie ook gewoon 75 jaar. Toen lang Jan, hè? Naar Jan het erin, hè? Ja, vandaag bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. En misschien is dat ook een mooie herinnering aan hoe snel de wereld verandert. Je zit toe veranderen weer, dunia bibat lega. Van een zwart-wit uitzending, ja, zwart-wit uitzending. Janitor, zwart-wit televisie, Pellera. Van een zwart-wit uitzending op dinsdag en donderdag. Naar een telefoon waarop de hele wereld 24 uur per dag binnenkomt. Ja, aaskal, 24 ghanda lagataar. Door telefoon mee, rakam ki chiz bhitar aaye, toch? Ja. Misschien is onze grootste luxe daarom niet dat we altijd iets kunnen zien, maar dat we af en toe kunnen kiezen. Nu even niet. Het is vrijdag. Dan zet de nieuwsstand straks gerust. Dan zet je de nieuwsstand gerust even uit. Muziek aan, koffie erbij, chai erbij, iemand bellen, iemand zien of gewoon even helemaal niets. Maandag is er weer gewoon wereld om ons druk over te maken. Namaskar, geniet van je vrijdag. Maak er een mooi weekend van. Blijf luisteren naar Ujala. Dus, telefoon on attack, televisie on attack, radio ook holen.

Lujana Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Lujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar. Niet

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Hi, Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden korter. De meeste files staan nu nog bij Utrecht en in Gelderland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. Het tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en de afrit Utrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog ruim 3 kwartier in de file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een vrachtwagen met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Assalamu alaikum, main hoon Rahat Fateh Ali Khan aur ye hai Ujala Radio. Ujala Radio ko sunte rahiye aur madhur madhur sangeet jo hai wo sunte rahiye Ujala Radio pe aur mere bhi gaane suniye auron ke bhi surile gaane suniye.
3: Ujala Sona Chiraiya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het droog en zonnig met slechts zwakke wind uit het oosten, later uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Milroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toe je.

0: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Raad Odin, Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Zin in een heerlijke tilo, heer heri, boeien of...

De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. De raspe cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

binnenkort jarig? Door jannumdin hai, door saalgrah hai. Of ga je trouwen? Door viva honne wale hai, door shaadi honne wale hai. Ya kisi ka munna sanskar hai. Ujala Radio par farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish for maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
4: De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat.
3: Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
6: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En een uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annebos. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het droog en zonnig met slechts zwakke wind uit het oosten, later uit het westen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Aap Sunrehe, Ujjala Radio Call.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Knapwit Sint-Annabos. Daar is de vertraging 3 kwartier. Staat een vrachtwagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Politie vergoedt apparatuur Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel.
3: Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven. Oekraïne vraagt meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwt VN. 6.000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson. Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aaphamse Baatkersepehe, Orham, Aaphamse Baatkeringe. 020-363-0808, Ujala Radio Kie, WhatsApp nummer hè. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Ujala Radio par suniye yaadgar geet.

You are. Ujala Radio Headlines. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten vanwege dreiging tegen rapper Joey AK. Gouverneur Hochul wil New Yorkse wet aanscherpen na groepsverkrachting op Cornell. Rechtbank Den Haag bevestigt strengere gezinsherenigingsregels ook voor oude aanvragen. Twee Syriërs verloren zaak. De Amerikaanse ambassade in Brazilië stopt consulaire diensten vanwege veiligheidszorgen. Australische ambassade is gesloten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond blijft het droog en zonnig met slechts zwakke wind uit het oosten, later uit het westen.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Lare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels.
4: VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: You Are.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten vanwege dreiging tegen rapper Joey AK. VVD verloor 78 leden, kreeg 21 nieuwe na kabinetsplannen. Fred Teven waarschuwt. Koning Charles bezoekt het Caribisch gebied en erkent het Britse slavernijverleden nadrukkelijk. De Amerikaanse ambassade in Brazilië stopt consulaire diensten vanwege veiligheidszorgen. Australische ambassade is gesloten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond blijft het droog en zonnig met slechts zwakke wind uit het oosten, later uit het westen.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Ujala's Sona Chireya.

0: ugyanaz Szona Csirejá.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten vanwege dreiging tegen rapper Joey AK. VVD verloor 78 leden, kreeg 21 nieuwe na kabinetsplannen. Fred Teeve waarschuwt. Koning Charles bezoekt het Caribisch gebied en erkent het Britse slavernijverleden nadrukkelijk. De Amerikaanse ambassade in Brazilië stopt consulaire diensten vanwege veiligheidszorgen. Australische ambassade is gesloten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Lare Hair. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor een aanslag in Overasselt. Op 31 augustus werden via Snapchat 3 extra mannen geworven voor €10.000 per persoon. Op 1 september werden 32 mannen opgepakt, waaronder 16 Fransen en 11 Nederlanders. Beveiliger Berry werd doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nazariya. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

Bobkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, ma ma ma mi, phuwa phuppa, behen, aur e bhai. To bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond blijft het droog en zonnig met slechts zwakke wind uit het oosten, later uit het westen.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De zeespiegel bij Suva steeg 29 centimeter sinds 1993 door klimaatverandering. Fiji verhuist 700 kwetsbare dorpen. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt. Sami Abu Shahade stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hooggerechtshof. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Miroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilina. Our program Shurhone Walhe, vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkelop toch gezet, hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Galilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé Shubh Diwali. Toye.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor een aanslag in Overasselt. Op 31 augustus werden via Snapchat 3 extra mannen geworven voor €10.000 per persoon. Op 1 september werden 32 mannen opgepakt, waaronder 16 Fransen en 11 Nederlanders. Beveiliger Berry werd doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Haan, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din... आप हमसे बात कर सकते हैं

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voorschoten. Ujala Radio, de grootste van Nederland. You are whatever you are.
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

0: Welkom, welkom, welkom Aartje Sukkerwaren. Het is heerlijk weer buiten. Het na mooie weer. Ik hoop dat het weekend een mooie weer door gaat in. Dat we een mooi weekend tegemoet gaan. Weekend de mooiste jure hoiga. Jana is het. Aartje de mooie weer. Dus ja, het gaat de goede kant op, denk ik. Ujala Radio Kuzeri is nu de headlines van vandaag. Maar ik van de Kuzeri heen. Aatje headlines. Aatje doet eigenlijk oktober programma meestal met jaar. AI-boom geeft Nederlandse industrie een flinke deal. De industrie in de eurozone groeit in het hoogste tempo sinds 2022. Vooral Nederland en Duitsland profiteren van de enorme wereldwijde investeringen in AI, chips, datacenters en bijbehorende kapitaalgoederen. Euro onder druk door rentezorgen, en Franse begrotingsproblemen. De euro dreigt de grootste weekdaling tegenover de dollar in 4 maanden te boeken. De Franse 10-jaarsrente staat op het hoogste niveau sinds 2002. Dat is ook voor Nederland relevant. Hoge Europese kapitaalmarktrentes maken lenen duurder voor overheden, bedrijven en uiteindelijk Toulombie je mijn leenkeren. Als jij als particulier een lening aan wil gaan, zul je hoge rentes moeten betalen. Inflatie en in de eurozone blijft een probleem. ECB-bestuurder Olly Rehn waarschuwt dat de energieprijzen inmiddels dicht bij het ongunstige scenario van de centrale bank liggen. De inflatie in de eurozone is boven 3% uitgekomen en kan richting het einde van het jaar verder oplopen. Nou ja, ik hoop het niet hoor. Want je neer inflatie barriga, ot neer dukaan mee, chits mahangarigas. Alles wordt duurder, hè? Oudjes en meneer Kaha, het is vandaag een mooie dag. Gamelijkerega, het wordt lekker weer. Dus geniet van deze dagen. Our Dunya Bharke Samacha. Wereldnieuws, nieuwe Russische aanval op Kiev, doden en grote verkeersproblemen daar. Poetin erkent economische schade door Oekraïense aanvallen. En de Verenigde Staten breiden sancties tegen Iran opnieuw fors uit. Olieprijs daalt vanochtend. Maar ja, nog steeds voelen wij. Jolok benzine, autootje lauwega. Die voelen natuurlijk in hun portemonnee. Kiket nou op kip harikwe parihega. Nou ja, ham zoetje laat je benzineprijs wel etna manga hojaat hojaat. De adminong bi, iedere jaat hojaat, iedere jaat hojaat. Of zeggen ze nou vandaag niet. Even chorde, na jijke, na doer nou van jijke. Garibes, garibes erbij. Goedemiddag, Anand, goedemiddag.
1: Even de microfoon naar me toe trekken.
0: Yes, ja. We zijn er, Mooi.
1: Jaldi ham me toe lelele.
0: Ab toe aigere, mehman ja aajaega, to kuch hai mooi se seva satkar karke direct. Baith ja mooi se baith ja.
1: Aise to hai, loj.
0: Thora ham to ke darwaza lage thara rakhai bhai ki fan wakti kar. Nee, meteen binnenkomen toch?
1: Je ben netjes opgevoed, je bent een nette man.
0: Een warm welkom is altijd goed. Hè? Voor je gasten moet je altijd goed zijn. Je moet ze altijd warm welkom heten.
1: Nou, dan maar een hartelijke groet aan iedereen, hoor.
0: Ja, goedemiddag. Nee,
1: dat zijn van die goede woorden, hoor.
0: Oh ja?
1: Dan lukken Chahiga gebruiken, hè, toch? In plaats van liek je groet, liek de hartelijke groet, ja. Ik heb het nou mooi liggen.
0: Hartelijke groeten. Nou, hartelijke groeten. Ja.
1: Dus als je of raam, of weet je, zit daarop. Toen liek de kon een mooitje, toch? Niet waar?
0: Ja, toch?
1: In je handtekening. In plaats van GR.
0: GR, groet. of MGR, vriendelijke groet. Met vriendelijke groet. MVGR. Ja.
1: Toen Jane is, heb je wel leuk. Maar als je mij een bericht stuurt, staat er helemaal niks.
0: Nee.
1: Er staat niet eens goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Er staat geen groet, er staat niks.
0: Maar moet je elke keer goedemorgen, goedemiddag zeggen, wat dan ook, voordat je een tekst schrijft in je WhatsApp recht? Hoeft toch niet altijd?
1: Nee, is vermoeiend.
0: Ja, toch?
1: Ik vind dat echt vermoeiend.
0: Ja, het is onnodig.
1: Maar stel je voor dat je met mensen bent, hè? In één huis. Ik ga met Urega. Ga je elkaar elke ochtend, hè, een hand geven of zo? Nee, toch?
0: Nee. Nee,
1: misschien waarom? Wel een knuffel, misschien wel een knuffel.
0: Ja, knuffel kan, maar niet altijd. Handknuffel, nee.
1: Maar niet een hand, toch?
0: Nee. Kijk, hadden we hier gaan mee.
1: Maar stel je voor, Lloyd, stel je voor dat je nani of je aji, hè, tor ghar mein rahega.
0: Ha.
1: Normaliter tor ghar mein jo na rahega en je gaat er naartoe, dan doe je altijd pailagi, aji, pailagi nani. Netjes toch?
0: Zeker, ja.
1: Maar tor ghar mein hoega, doe je dat dan ook nog elke dag? Vraag ik me af hoor.
0: Nou ja, ik weet niet.
1: Gevoel, of slijt dat een beetje? Of zeg je dan van
0: nou
1: ja?
0: Nou ja, het was slijt toch, hoor ik. Maar aan de andere kant, gevoelke baat. Hoe voel je en wat voel je dan voor die persoon dat je dan...
1: Volgens mij neemt het af als je niet onder één dak bent.
0: Mm.
1: Als je niet onder één dak bent en blijft, dan groet je elkaar netjes, uitgebreid. Maar als je onder één dak leeft, heb je niet het gevoel dat die persoon weg is geweest.
0: Ja.
1: Dus dan, ja, het gaat gewoon door, toch?
0: Aha.
1: Raad, sabere, hoi, je hebt hier, sabere, ja. Sanjau, je sanjau, ja. Raad, hoi, je hebt hier, sabere.
0: Maar dus het blijft maar doorgaan. Maar het heeft ook te maken met PR, liefde.
1: Dat hoe ga je met mijn carrière? Dus een barkabati, dus toch met mijn carrière klaar. Ook al ben ik maar een paar maanden ouder, je moet wel pijnlijk door.
0: Ja.
1: Je
0: voelt het ook, je merkt het ook en je gaat je ook anders gedragen, ook, denk ik.
1: Maar dat is sowieso verstandig. Kijk, jouw gedrag gedragen, je hebt het netjes gedragen, je luid. Dus ja, je moet wel... Nee, maar je voelt het wel, hoor.
0: Je voelt het wel.
1: Eigenlijk begon ik het te voelen, denk ik, hoor. Rond mijn 30ste. Echt waar. Volgens mij heb ik toen voor het eerst gevoeld van... raad op jagik het hora moeilijk. Hij gaat maar gaat niet.
0: Ja. 30,
1: volgens mij heb ik het toen pas gevoeld, hoor, rond de 30ste.
0: Maar zo naartoe, 30 beriske beleren... dan had je al heel veel in je leven ook al gedaan. Hè? En nog steeds doe je heel veel. Maar ook de man behoud ziadab hier kamkeler.
1: Ja, maar ik weet niet of het aan mij persoonlijk lag... of aan iedereen, hoor.
0: Nee, volgens mij lag het aan jou persoonlijk.
1: Over de hele... Nou maar, over de hele linie. Rond je 30ste voel je dat je geen 20er meer bent, Lloyd. Is toch logisch? Ja,
0: rond de 30 denk je van, ai, hè, dit is broeien leven. Niet. Dit is leven.
1: Eliba.
0: Nou ja, nee. Nee, ik denk het niet. Hè?
1: Nou ja, vroeger was het ook normaal, hoor, dat je rond je 30ste huisje, boompje, beestje had. Ook een matlaba, boompje, beestje, baby, bedoel ik. Hè?
0: Ja.
1: Rond je 30ste had je dat al, hè?
0: Dat had je al, ja.
1: Tegenwoordig toont mij bijna kregen rond hun 30ste jaar. Lloyd.
0: Ja. Of lurken pas al je 40 briske de goeie.
1: Ja, of helemaal niet.
0: Ja, niet
1: iedereen heeft een kinderwens, hè?
0: Nee. Kunnen namangen hegen lurken. Hoe dek je aanspas mee? Kan je ja hegen. Eigenlijk is dat wel slecht, hoor, vind ik. Heb je direct zoeken de lurken
1: benaken. Sommigen zijn een beetje lui, hoor.
0: Kijken.
1: Koffie, ik het naar snel uit.
0: Ja, toch?
1: Nee, sommigen zijn lui dat ze zeggen van zo'n, ik hoef geen kind te hebben. Het nababal,
0: ja. Ja.
1: Ze weten, jij ik pari, hem ik karik pari, hoe karik. Ze denken aan het werk die ze krijgen daardoor.
0: Er komt een heleboel verantwoordelijkheid naar je toe als ze ouder zijn. Dus
1: natuurlijk, die mensen, dat is het man.
0: Behoort rationeel, hoe ik denk.
1: Maar ik wil daar kakje kosten, hem toch ik uit. Jij bent al zelf ervaringsdeskundige.
0: Dus ik weet wat het kost allemaal. Het kost heel veel geld.
1: Dus als je 150.000 had bespaard per kind, Lloyd, had je 5 keer 150.000. Is het al 7,5 doezoe?
0: 750.000. Ik ben een miljonair.
1: Had je gewoon op de bank liggen nu, hè?
0: Boy, ik klet toch. Maar ja. Maar koffie ke eet. Suna hapta bhar koffie ke awaaz na sunan hai ya ek serious
1: sun le aaj sun le deri talak
0: bahut
1: tang tang tang tang tang tang
0: ke kar ghanti tu bajavega
1: abbe koi ke ghanti baja de koi wakti wakti loj sunie dit hebben de mensen een week lang niet gehoord. Even sunie. Lekker.
0: Lekker Sluit? Toch? Heerlijk. Ja, maar
1: lekker
0: lager, ja, koffie. Ja, echt. Sabere, natuurlijk. En dan nou is het en begint Subhas. Wat een energie heeft die man, zeg. Je wordt gewoon aangestoken door die man. Het na energie, het na enthousiasme. Radio op
1: het na bourgeois, het meer, het na energie. Maar wordt goed voor hem gezorgd, hè?
0: Hana? Apen orot jekke belauw ik behaal. Kahan tu baarte au, gharie au, ham tur gaat praatje klu baarte.
1: Arre jaar, etna liefde, bahut mooi lage jaar, dekhat.
0: Ja?
1: Mooi lage ga, dekhat, looit.
0: Ja.
1: Koi anmi, dekhi ek dame kele hai ga. Na bhai, behin, na aurat, na ladkan.
0: Ja.
1: Kuch na, helemaal alleen.
0: Ha.
1: O, hoe ego leven hai ga, looit?
0: Ja, dat is, dat is een zware leven, denk ik. He?
1: Bahut hebi. Taki lago uacha, dekhi,
0: konchi. Tu konchi taki, ja. Ham.
1: Oké. Ham sochi konchi ya likhalba.
0: Oh.
1: Een zipline.
0: Zipline, wat is dat?
1: Een zipline, dus net zoals parachute springen, kun je ook met een zipline springen, toch? Dan spring je zo in een, hoe noem je dat jaar, in een gat zo. Ah. In een ravijn.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Of vanaf een of andere hoge toren of zoiets.
0: Dat durf ik niet.
1: Sommige mensen nemen echt heel veel risico. Hè. Ze gaan parachute springen. Vind ik al raar. Paragliding vind ik ook al raar. Amdar Pogba die.
0: Je hebt toch je leven lief. Toen zocht je van, hey, een paar lerken hebben, hebben een palwaar, hebben een kardwaar, hebben een tessa, hebben een paisa,
1: Niemand gaat die dingen overnemen van jou, nooit.
0: Dusser kun je niet krijgen.
1: Nou, hoi zeggen. Dus beter na ja usab chich kar. Maar er zijn mensen die het doen. Hè. In Rusland is er zo eentje.
0: Ja.
1: Dan spring je zo naar beneden in een ravijn. Maar dan moet je wel aan een zipline zitten. Dus sommige mensen zijn bang. De instructeur van Kakarega. Die weten dat mensen bang zijn. Uiteindelijk zijn de meeste mensen wel blij. Dus ze duwen die mensen gewoon eraf. Terwijl ze zeggen, nee, ik durf niet.
0: Ja.
1: Ik wil niet meer. Ik ben van gedachten veranderd.
0: Ja.
1: Weet hoe vervelend dat is?
0: Hey. Boy.
1: Gebroken nekwervel, gebogen rugwervel. Al die dingen komen voor. Hè? Trouwens, Six Flags, waar was het? In Amerika, hè?
0: Ja. Die Six Flags heb je hier toch hier in Walibi, Almere met wie?
1: Ha, maar Amerika, ha. Wali, Barqua.
0: Ha.
1: Daar komt het vandaan, toch? Dus
0: ja.
1: Daar heb je toch zo'n draaiding. Dan ga je erin zitten, gaat die ondersteboven en dan... Hoe noem je dat? Een achtbaan.
0: Ha.
1: Een hele, hele grote, hele gevaarlijke.
0: Maar met Janaki, toen heb ik geen achtbaan met. Dus hoe naar Janaki kon je gaan?
1: Nou, Gaili, Sarike. Dat ding is vervelend, man. Dus in Amerika is die attractie nu gewoon stilgelegd.
0: Oh, hoe kijk je?
1: Om gezondheidsredenen, risico's. Gezondheidsrisico's.
0: Dus ook een matlaba.
1: Na dit soort gevaarlijke dingen. Hé, bhaiya, betere nakker. Toen moet ik gom jagen.
0: Maar hamlo khani anet cheez karela khani anwadi hamlo karela ye sab cheezon mein khati.
1: Dus het geeft adrenaline toch?
0: Ja, het geeft je een kick natuurlijk van
1: alleen het is super slecht dus voor je hersenen.
0: Ha.
1: Het is slecht voor je ademhaling, het is slecht voor je hart, het is slecht voor het hele lichaam.
0: Vooral mensen
1: dit soort extreme
0: vooral mensen
1: doen.
0: Met hartproblemen na je ye sab cheezon mein na kariye.
1: Bhaiyo bhaino Hindustani जो हम लोग बात ही थोड़ा हम लोग स्वाग बात ही हम लोग के देही हम लोग के इस सब चीज में ना चाहिए जाए के
0: हम लोग के होग ब्लड ड्रग है क्या हम लोग के
1: और चढ़ जाएगा तो चेक जाए कोई जाए जे मत तू ना जाइए तू कौन बोलिए उजाला पे हम सुन ली आदमीयन बोलिस ना जाए के हम ना जाबे तो के जाए कोई तू जा
0: तू जा तू मांग मरे तू जा
1: Henk, tu mange jij, tu ja.
0: Ja.
1: Ham na ja.
0: Hey, de Koningshuis heeft ruim 500 miljoen euro verdiend aan koloniaal verleden. Is dat koppa is dat kamele wat?
1: Ah, joh, Lloyd. Sonna, die dingen weten we toch al. Ham taggelitje, was echt waar.
0: Ja. Son, kabele, ham loke held, Smit, Macher. Ke naam ze, premier Narendra Modi en premier Netanyahu, ze hebben kopnaam kan hebben. Ijewan held ik het, dus we moeten hem natuurlijk als held eren natuurlijk. Of tariefje hangen krijgen. Is een beetje raar, hè? Kon ook mooi kamer is het direct premier Aja hangen.
1: Nou ja, zij willen ook scoren, toch?
0: Ja, het is een makkelijk scoren, hè?
1: Ja, toch? Je gaat meeliften nu op het succes van een ander.
0: Ja.
1: Je gaat meeliften op wat hij heeft gedaan, die heldendaad.
0: Ja, ja, ja.
1: En daarmee associeer je jezelf daarmee. Dus dan lijkt het alsof je zelf ook een held bent. Zo werkt de psycholoog.
0: Die zit toe hamres had kunnen. Die zit toe hamres had kunnen.
1: Kontje toe maken. Bolle.
0: Nee hoor, nee.
1: Ik ben trouwens ook een machar, hè.
0: Ja, toch een machar baat hè.
1: Hem ook machar baat hè.
0: Achja, kaisan machar toe baat hè.
1: Ik ook een machar, ja. Fisie, anfisie. Hem maart ke admi baat hè. Maart ke admi machar rahega.
0: Oh, machar. Is machar niet een vlieg of zo? Want het is volgens mij mee in de war.
1: Nee, een machar is toch een vis? Of niet?
0: Machar een vis. Ik machar.
1: Of is dat machri?
0: Machri.
1: Oh, dat is een machri.
0: Ik heb ook niks aan je.
1: Een machri. Een machri is een of andere vlieg hoor. Inderdaad, Lloyd. Je hebt gelijk. Ik ben in de war. Een machri. Hij is een machri.
0: Ja.
1: Die man is een machar.
0: Machar.
1: En toen kon je wat?
0: Hij bati. Uchi, wat is het in Hindustani? Ik ben een mooi woord in Hindustani. Na, gata. Ay boy, hoe zit van bestaan als hoe noem je dat? Sterrenbeeld toch? Nee.
1: Hoezo? Kon sterrenbeeld betaal? Betaalde kon je naar zo'n ega betaal?
0: Schorpioen, kijk eens wel, ja, Hindustan in
1: schorpioen.
0: Schorpioen. Ja.
1: Boy. Oké. Zo, check maar hier, jaar. Kuch hoega, kuch kono naam hoega.
0: Kono hamse ja, poochje hega. Hallo heren, is de nieuwe website al bijna klaar? Ik dacht dat het deze week geen koffie en chai was. Keba, hey. Oh, Arwin, goedemiddag. We
1: geen
0: werken eraan.
1: Chai? Hoezo geen koffie en chai?
0: Dit is toch koffie en chai, Arwin?
1: Dit is rood rahega, jaar, koffie en chai.
0: Hamlok website, toen we bada jor door se kaam kregen.
1: Hamlok vakantie bhi na jaila.
0: Na.
1: Speciaal voor koffie en chai.
0: Nee, inderdaad. Koffie en chai, dit is ons moment om te ontspannen. Vooral ook voor de mensen thuis. Overal waar je in het land bent, dunia bhar mein. Ya to Holland bhar mein tu baate ujala ke sune hai via de EWP Plus. En vertel het ook aan de mensen. Dit is het moment tussen 12 en 1. Of dus 12 en 2 kan je hoor, ja, hè? Om te ontspannen, om te genieten. Een koffie chai of een
1: Layback,
0: hè? Ja.
1: Eventjes relaxen op de bank. Even koffie en chai.
0: Bichi, dankjewel. Bichi is schorpioen, ja.
1: Dank je wel.
0: Ja.
1: Ai. Toe, ontbijt je in de ochtend?
0: Ritueel hega. Anda hamar donen ja eigenlijk, maar we hebben sabir koffie pila, te anda khaila, usun ke khaila en kwark met fruit erin en haver. Maar dat is mij eigenlijk mijn ochtend
1: ritueel. Is wel gezond hoor.
0: Ha to roch sunol roch ek anda usun ke khiecha.
1: Bara gataiya mar baith gaya yaar tor ontbijt was usun ke. Itna ghabrahat mein aayi gayi hum. Kijk, maar gata ik dan.
0: Angela uit Wateringen ook, de groeten van ons. Ja, ha.
1: Dus toen ontbijt kreeg wel. En nou gezond ja, zo te horen ook.
0: Ik weet niet of dat gezond is, maar koffie, anda. Ja,
1: kwark is zeker gezond.
0: Kwark, dus. Oh, maar nee, ik kan hem naar rijden. Kusje naar. Kan hij wel fruit, misschien aardbei of.
1: Dat is wel goed hoor.
0: Erin en dan havermout. Gewoon de havermout.
1: Dat is wel heel gezond.
0: Ja, maar je ging toch gezond rekenen.
1: Maar
0: ja,
1: gezond toe ontbijt kreeg.
0: Nee, ja, nou, maar je gaat gezond naar het oude had je bij snel zin.
1: Nee, zo is het. En kaas en sham en dat soort dingen.
0: Kasia wel.
1: Hey, toen kon je pie ega. Ik kon je wat.
0: Zo'n hamu koffie pila.
1: Ja, kia hota he.
0: Dus ham.
1: Je bent ordinair hoor. Nee,
0: maar zo'n ja, toen je haal ega, koffie pie ega, dan af en toe dan ham met timo naar je toch. Maar weet je wat, aaj ham timo banaai, ham koffie banaai, ke tof ham jala. Programma start kere.
1: Jij als hoofdpresentator mag geen drank hebben bij je.
0: Ai, my god.
1: Terwijl je aan het praten bent met mij aan drinken.
0: Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat kan eigenlijk niet. Nou ja,
1: goed. Kijk, daarna mooi, hè. Echt waar.
0: Hey, jongen.
1: Kon wat ormang wat jij hem zegt?
0: Nou ja.
1: Kon je wel dunia mee?
0: Nou ja, dunia mee kon je wel. Nou ja, kon je na hoe poets. Hem zegt, kon je na hoe dunia mee. Trouwens, Jolong Admilo Mai Karjalewe, ja, Gharkine, Hoezo, gaat in komende tijd dan niet moeilijker? Ja, want inflatie, barajá, hè, waardoor de rente omhoog gaat. Ik vraag me af wanneer er een stop komt hierop. Jab jagaron, ola gewoon don hojega, benzine, volop miliga, olie, wat dan ook. Want dit is niet goed voor ons allemaal, hè? Voor dunia bharke logo katin.
1: Nou, het moet niet te lang duren.
0: Ja.
1: Dek rente jon hojega, jon dat mijn ghar ki ne mangega. Even put karia me hem samjade voor de mensen die denken, is op kon baat batjaiga. Dus rente jon dat mijn ghar jo koi ki neega, te Nederland me contant ghar na ki naega. Ki naega door een hypotheek te nemen. Maar hypotheek me go rente hojega. Or rente wa jab bahut chahar jaega, bijvoorbeeld 1% se 4.5% hojega bij site. तब ओकर मतलब बात तू और कमती लेनी कर सकेगा उमदा तो रेंट उच्चा बात तो लेन कैपेसिटी जो तू लेनी कर सकेगा डाल हो जाएगा मज तू कमती लेनी कर पाई है तब ओकर मतलब बात तू हल्दी से गो घर ना किन पाई है जो महंगा बात हो रहा तो प्राइस वन घरवा वाली भी डाल हो सकेगा धीरे धीरे कि तो कमती जोर चढ़ेगा कि तो डाल हो सकेगा दोस्त Daardoor kan wel de hele huizenmarkt, Lloyd, op termijn, na Egorosh Mehoiga, een beetje in de verdrukking komen. Maar de ervaring leert, geschiedenis de Kawega, ki paniek me naraken hoi Jezus ne walet, ook eigen gharba, tor ghar thora se dalen bhal prijs me of na chahral, ta na paniek me raken hoi je. Ook er matlab ba ki 5 baris baad, 10 baris baad, phir chahar jaiga. Dit hebben we al een paar keer meegemaakt, Lloyd. Dit hoort bij de economie. और लड़ाई झगड़ा जो है जो हम लोग सोचते रहे ना होएगा यूरोपा में ई वेल एगो नावा चीज आएगा कितना दिन से रुस्तक रहा यूरोपा में एक को लड़ाई झगड़ा ना कुछ ना अवतान छोटा छोटा चीज दार हालात बोस्निया हर्सेगोविना और वो सब बड़का बड़का चीज ना मा ई ओ लोखवन जो है बड़ा दिन होएगा बा और एक तो ट्रंप कैसे हम लोग बोले
0: चपरा हुआ
1: एक रो चपरा हुआ भी एगो ओ लोख शुरू कर दे इस बार है ऑन द उधर Dus doe je oorlog gaande, hij gaat bijna dien ze.
0: Yeah.
1: Dus thora's economie was natuurlijk lapper pai.
0: De komende tijd zullen we wel niet zuinig rijden. Ik bedoel, iedereen nou hoeveel jij kon naar jij te laten rijden.
1: Ik bericht niet lega, Groeten uit Turkije, Alanya.
0: App kan je zeggen. Nou ja, gezellig hoor, daar hè. In Turkije op dit moment kan je ook lekker daar naartoe, lekker goedkoop, lekker weer, lekker eten, lekker orkeltje te maken. Ja.
1: Hamar gatai kai badi ke lot.
0: Hamne kai badi ke kono tu kuch padhai de tu director gatai badi ya.
1: Ek coffee mein tu kuch dalle bate ka. Ei, pehle aadmi dar de utra kuch to. Abhi talak traun sacha.
0: Ja.
1: Maar bij de discotheek ook met je hier, toch?
0: Maar discotheek, naar dat soort plekken, als je daar naartoe gaat, als vrouw zijnde, man zijnde, maar vooral vrouwen, dan niet bij jij keer eten, nou, zomaar gewoon een keer drinken, aannemen, kaleer. Ik bedoel, je moet altijd wel goed opletten, toch?
1: Ja, regelmatig worden dames en meisjes gedrogeerd, hè? Regelmatig. We hoorden het topje van ijsberg, omdat zo niet, hè?
0: Ja.
1: Maar heel vaak voor aanwegen.
0: Ja.
1: Omdat die dingen zo goedkoop zijn om te gebruiken.
0: Ja,
1: dat biedt dus een drankje aan, of je met drogeer kan de wissel.
0: Ja, ik heb badmaasje kamer. Aan de meen keer hebben we het gehad. Ja.
1: Anet.
0: Is heb je wel ja, Anet. Nou ja, kan jij voetballer hebben? We hebben weer 2-2 gelijk gespeeld. Waar lag het aan, Anand?
1: Korte analyse of een beetje leukere?
0: Nou ja, een leukere natuurlijk, hè?
1: Oké. Dus. Wacht, hier, ik heb een naam liggen.
0: De Tour.
1: Weet je wat dat Tour is?
0: Ja, toch? Dat is dan ding, giftige ding. Hallucineerkers, zeg je.
1: Dat
0: Tour wat je kreeg.
1: Dan gaan we straks over dat Tour praten.
0: Dat Tour, ja.
1: Omdat toen vraag wat afvuurker de leg maar op per Nederlands voetbal. Wali. Ik ben boel, ja, bij dat Tour. Over wat die eigen. Ham liggen, halen ze dat Tour. Ook koi admike, ook koi onderwerp, koi tool. Pathau, hem loke.
0: Pathau, dat Tour. Het is wel een. Dat Tour is wel een. Nou ja, had je haar. Pijlen betaal voetbal ook bij met
1: voetbal. Dus Ronald Koeman. Kijk, er is 4 jaar later aan het roer.
0: Ja.
1: 4 jaar volgens mij.
0: Ja, en daarvoor of ook nog 2 jaar.
1: En daarvoor een poosje. Dus ja. Best wel lang.
0: Ja.
1: We waren best wel tevreden over Koeman. Kali laatste WK, John Raha.
0: Mm-hmm.
1: Daar is het helemaal fout gegaan. Zeker die wedstrijd tegen Marokko.
0: Ja.
1: En dat hebben wij onthouden, hè?
0: Ja.
1: Hamlok, ik wou dat hij gewonnen heeft van een paar grote landen ook. zijn we vergeten.
0: We waren een beetje verwend, hè?
1: Hamlok, ik ga die laatste keer wat Akila van, hé, deze gaan Marokko, kan je zei ze heel zeker. Inderdaad.
0: Ja.
1: Verkeerde aanpak. Toen is Safi gekomen. Hernandez, Safi, Arubole van Sunna, we gaan een beetje attractief voetballen. Op Nederland, zo tjega, ego oeilba, ego tovenaar.
0: Ja.
1: Magician, direct zet ik er die. Maar, de kletto. Die wedstrijden win je niet zomaar. Nou. Je moet een goed plan hebben. Het moet goed uitgevoerd worden, et cetera, et cetera. En je moet goede mensen hebben ook.
0: Ja.
1: Nou, Safi Bolega Kalinjake Kelua Namoygel, omdat hij een fout heeft gemaakt in de eerste helft.
0: En welke fout heeft hij gemaakt dan?
1: Hij heeft verkeerde spelers neergezet. Daar kwam het op neer. Achteraf ging hij het een beetje masseren of uitleggen van zo'n, nou, ik heb de instructies niet goed gegeven. Maar eigenlijk bedoelde hij gewoon, deze spelers zijn te licht. Ik heb ze uitgeprobeerd.
0: Ja.
1: Met name op het middenveld.
0: Ze
1: voldoen niet. Ze kunnen wel misschien in de Nederlandse competitie.
0: Maar als je van tevoren weet dat ze niet voldoen, waarom stel je ze op dan?
1: Nou, hij had er wel vertrouwen in kennelijk. Van luister, maar wat wel gebeurd is, vervolgens raken Gravenberg en Tijani Reinders eerst geïrriteerd, maar daarna wel gemotiveerd. Van nu gaan wij het wel laten zien.
0: En waar kwam die irritatie
1: vandaan? Omdat zij op de bank moesten beginnen.
0: Ah, oké. Okay,
1: en de koekenbakkers mochten beginnen. Dus dan maar met man die toch. Maar ze zijn wel daardoor gemotiveerd. Om te laten zien van jongens, Safi, ja, die denk je wel dat je bent.
0: Sunna, maar laat ik het ook. Ik hoef niet op de bank te gaan zitten.
1: Dus dat was weer positief.
0: Ja,
1: dat was weer positief. Sirksey viel in voor Max Meerdink, deed het ook prima. Dus het is nog niet gezegd wie de spits van Nederlands elftal gaat worden onder Savio Lloyd.
0: Daar
1: is het best wel iets. Het middenveld heeft even zijn lesje geleerd, denk ik nu. Dat hij gewoon Gravenberg en Reinders moet opstellen. Klaar.
0: Standaard.
1: Standaard. En die derde, ja, dat kan Veerman zijn of kan iemand anders
0: maar
1: zijn.
0: Maar kan het zijn, Kisavi, is hij er niet bij stelker? Stelkens, bij elke wedstrijd.
1: Hij is aan het fine-tunen.
0: Hij is aan het fine-tunen. En dan vindt hij wel op een gegeven moment het juiste elftal voor Nederland.
1: Ik hoop het. Want ze spelen wel iets anders. Ze spelen wel een klein beetje anders. Ze zetten iets eerder druk.
0: Ja, oké. Okay. Dus anders bedoel je, spelen ze wel nu aanvallend? Spelen ze wel nu leuk? Is het wel leuk om naar te kijken?
1: Het is wel beter, moet ik zeggen hoor. Kijk, de tweede helft van gisteren was gewoon een prima pot. Als Nederland zo zou kunnen spelen, en kennelijk kunnen ze dat, zou prima zijn. Dan in de eerste helft heeft hij niet ingegrepen. En Summerfield en Dumfries, die liepen in elkaar zonnen, continu. De hele eerste helft. Dus Dumfries deed gewoon niks.
0: Hmm.
1: Omdat Summerfield daar liep. En Summerfield kon ook niet veel, omdat Dumfries daar liep.
0: Ah.
1: Dus in diezelfde ruimte. Dus
0: je
1: wat
0: loopt,
1: moet je doen?
0: Je loopt
1: en dat
0: weg.
1: Heeft die tweede helft wel gedaan. Heeft hij Dumfries laten staan, want Dumfries moet je nooit weghalen, vind ik. Op zijn rechterflank. Hij was gewoon aanvaller in plaats van verdediger bijna.
0: Ah.
1: En Summerfield heeft hij dan het midden gehaald, een beetje in de as.
0: Ah.
1: En dat was wel heel goed.
0: Okay.
1: Dus dat zijn wel hele leuke dingen om te zien, Lloyd.
0: Oké.
1: Lambachoura-analyse.
0: Dus
1: de vrouwen die dit gehoord hebben nu, als die man van je. Abbe Adamiadje Aikere, boy. Gewoon als je wat je gesprek was. Of toen kan je ze toe. Alsof toe Jane, je waar ontdekken.
0: Alle vrouwen die nu luisteren, Abbe Adamiadje Aikere is niet wat je precies zei.
1: Die mannen gaan schrikken.
0: Er is een mooie analyse toe de Vega.
1: Sinds wanneer heeft een Sharda zoveel verstand ervan?
0: Mooi.
1: Toekam ze dikke legle. Toekam ze jane legle.
0: Toeto voetballer na taak. Dere kan je ze janle toezer.
1: Ham ze jana toezer.
0: Mannen
1: pikken dat niet, hè?
0: Als de vrouw beter weten dan
1: als die vrouw plotseling tactische dingen gaat uitleggen tijdens een wedstrijd.
0: Nee, echt waar? Maar waarom zou je niet naar de vrouw willen luisteren als de vrouw dat zegt?
1: Nee, mannen vinden dat zij dat begrijpen toch? Voetbal is voetbal is een mannensport toch nog?
0: Steeds.
1: En dan gaat die vrouw je uitleggen, hè? Komari gaat jou uitleggen van Lloyd, zonde. Ze moeten 4-4-3 gaan spelen of ze moeten 4-5-2 gaan spelen. Hé, hey, toen wil je Komari, hou jij je mond nog?
0: Ay, mi gado.
1: Mannen pikken sommige dingen niet, toch?
0: Nee, dat is waar.
1: Maar vrouwen staan vaak in de keuken, toch? Vaker dan mannen, denk ik. Aha. Normaliter.
0: Uto stadio zijn ze, hè?
1: Normaliter, toch? Terwijl mannen beter kunnen koken, hè, Lloyd?
0: Ja, ik heb dat ook begrepen. Ja, die mannen kunnen beter koken. Dus als je tot aan mijn eigen, dan moet je van zo'n moet je even zo'n keer dat mannen beter kunnen koken. Als ze hem nappen gaan weer.
1: Amma faya die wel is.
0: Dan min hem ook een paar goes. Ik heb het een kontje met jou. Maar het is niet maar want mannen koken beter, heb je gehoord.
1: Nee, je moet het beter uitleggen. Dus alle dames die een man thuis hebben, hè, die een vriend hebben of een man. Hij zegt er je. Jij zou bitter eigen aard. Dat je groet doet, of doe je ze wilde. Hallo, hoe was je dag?
0: Had wat dan die in het milieu?
1: Even just klaar. Weet je, je moet niet te gemeen zijn.
0: Gullen wel in het milieu, hè?
1: Nee. Dat hoef je niet. Dat hoef je niet te doen. Dus, kontje madrebole. Dus, oh ja, dus dan komt die man binnen, dan gaat hij zeggen: hey, kontje kakoi, boeklagale. Dan moet je zeggen: Sunna, jij hebt toch altijd commentaar als ik kook?
0: Ja, precies.
1: De ina mooi leggen, ook de una mooi leggen. Dat ze bole hamar mai, eise banawa traha, tuna banapa weka hek eise.
0: Ja.
1: Je hebt toch altijd commentaar?
0: Ja.
1: En ik heb gehoord dat mannen beter kunnen koken dan vrouwen.
0: Dus,
1: aatse toebane je.
0: Aatse toebane je.
1: Orhamkabe. Ik heb 30 jaar al gekookt voor jou. 20, 30 jaar heb ik gekookt voor jou. Aatse toebane je.
0: Op parten gaan mannen ietsje jok hai.
1: Oké. Doelaarse boel je toch, van zoon. Maar jij mag koken wat jij lust. Ik eet gewoon mee. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, huh? geweldig. Maar ja, kijk.
1: Geweldig toch een lekkertje,
0: Johan? Nee, maar er zijn inderdaad veel mannen die goed kunnen koken. En die eigenlijk dat stukje overnemen van de vrouw. De heer Admir is een hekka doen.
1: Maar dan blijft er niks meer over voor die vrouw. Hamar theorieba, die vrouw, of de vrouw des huizes.
0: Ja.
1: Je moet niet alles van haar over willen nemen als man. Wat heeft zij zelf dan? Dan heeft ze toch niks meer over.
0: Nee, maar dan is het ook niet leuk voor de vrouw. Hè? Ja, te oratubi, nee. Wat heb ik nou aan die man, hè?
1: Dik hamarget, karie. Ham ouderwets, matietje, joabe. Ham ouderwets, matietje, joabe. Toen jade ik, hè? Hamarhal, leuk. Kukuru John Heiga, keuken.
0: Ja.
1: Is het territorium van de vrouw. Punt.
0: Ja, jij mag niet daar binnenkomen.
1: Ik ga daar niet binnen.
0: Nee.
1: Ham kukuruwam me ego gol naar de klila. Kese
0: bedoel je dat je zo oké in de zin mee? Dat je dan ergens niet mag binnenkomen?
1: Laat maar rekaai. Ham na jaila bitter kukuruwam me, echt waar. Mijn aja ging ook nooit in de keuken trouwens.
0: Ja, dat heb je eerder verteld inderdaad.
1: Toen jane
0: ja,
1: adjoake
0: sabchit overlelele.
1: Arre, apan aja ke kopie hem bat.
0: 100%.
1: Dus, jo una jatra ta hum kahe ke jai.
0: Nee, maar ja, goed. Het is, maar tot bij jou kan je niet van je moet die dingen van de vrouw niet overnemen als man zijn.
1: Nee, joh.
0: Want dan kan dat nooit goed gaan in een relatie.
1: En je moet je afhankelijk stellen in een relatie. Al die mensen zeggen je moet onafhankelijk zijn. Maar ja, toen een naam mooi samen met je joa. Ham toch een bolila. Hamu ervaren, dat is toch wat je leuk. Je moet in een relatie juist wel afhankelijk zijn van elkaar.
0: Ja,
1: juist wel.
0: Ja toch.
1: Ha, ego ietsje juame mooi ba, ik watje juame. Ik wou mooi ba. Dat moet je gelijkwaardig en leuk respecteren ook aan elkaar.
0: Pjaar, dolaar, mirho.
1: Een man is goed bijvoorbeeld om tassen te showen. Ha. Ik zeg maar wat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Toen bij de supermarkt mee, wie moet die tassen showen? Die man moet het showen.
0: Tuurlijk.
1: Stel je voor dat die man het niet showt. Dan moet die vrouw dat gaan showen. Heavy tas.
0: Nou is ik. Nee,
1: dus dat moet je aan die man laten. Anders denkt die man ook van Ioratia Dekto. Zo je hem zwak batie.
0: Ja. Nee.
1: Weet je, ga de eigen waarde van die man aantasten.
0: Dus die waarde van de vrouw moet je ook niet aantasten. Hè?
1: Nee. De vrouw is goed in sommige dingen. Laat haar dat doen, alsjeblieft.
0: Ha.
1: Ik zie die mannen al voor me die achter die strijkplank staan. Hey. Maar Aurati allemaal bij het wat jij gaat op een meisje.
0: Gandam, maar.
1: Gandam.
0: Ha, bole, Adamia, wat hoor, Adamia? Ha, kabrenja op je drie keer.
1: Ha, or bichara bhaiyo, ohi me maar, triki.
0: Ab saswa bhi bole, kaisan damat hame mil gaye sare ke.
1: Nee, maar mooi. Giwe. Nee, die saas, luister, die moeder denkt altijd in het voordeel van die dochter. Dus je wil niet ook giwe giwe, ja. Ik wil deuta, milgewe.
0: Ai, wie gaat er serieus,
1: zo
0: ja.
1: Zo gaan die dingen, hoor, Lloyd.
0: Die vrouwen, ze zullen ook wel denken van, dan ben ik een koosje, maar ja, hè.
1: Nee, maar mannen, sommige mannen helpen in de schoonmaak, toch? Oké, strijken gaat misschien te ver, maar ze helpen wel in de schoonmaak, toch?
0: Toekontjes afkrijgen.
1: Kushna, sorry. Nee, maar sommige mannen zijn lief en helpen ook in de schoonmaak.
0: Ja, dus die
1: gaan toiletten, boenen.
0: Ja, badkamer schoonmaken.
1: Eén keer in de week?
0: Eén keer in de week.
1: Atwarke, ze hebben iets van Jagega of Sanicherke, dan zijn ze vrij. Maar begin prima, Sanicherke.
0: Dan kam ik ermee aan.
1: Maar weet je wat ze dan zeggen?
0: Ha.
1: Die vrouw heeft hun gedwongen om dat te doen. Hij is het vergeten alleen. Want hij doet dat al 18 jaar, dus dan vergeet hij dat hij in het begin niet wilde. Dus hij, weet je wat ze zeggen? Hamen bara mooi lagega.
0: Arre?
1: Badkamer dhovat. Hamen bara mooi lagega, toilet was safakara, tektam chamkega. Boy, mane man ham sochila Lloyd. Mane man.
0: Mane man met de koosje.
1: Deze man houdt zichzelf goed voor de gek. Wie vindt badkamer wassen leuk?
0: Niemand.
1: Wie vindt toilet schoonmaken?
0: Niemand.
1: Dunia met koina hoor je.
0: Koina, John Boerlijke. Ha, met blabissalig het toilet waar badkamer wassen van kerken. Ja, je moet het schoonhouden, je moet het onderhouden, maar je moet je eigen viezigheid daar schoonmaken. Hé?
1: Hey, dan komt Mahabir me dat vertellen. Van hé, hey, met mooie gega. Ik trap er niet in hoor. Nee, ik trap er niet in. Mahabir heeft geen keus. Dat is wat anders. Mahabir is geïndoctrineerd. Mahabir is psychisme.
0: Hij is onder druk gezet.
1: Hij weet niet beter.
0: Ja.
1: Zijn vrouw heeft hem, dat heeft hem helemaal veranderd daarin.
0: Ik dom ze veranderen.
1: Dus een mibiake regabi, als ze beginnen een relatie, dan zeggen ze dat ook toch.
0: Ja.
1: Van ikke, ham ik dan badelde ben.
0: Badelde
1: ben direct. Ikke, ik dan veranderen.
0: In dom ze, ha. Ja.
1: Dus mensen denken dat echt, hè?
0: Ja,
1: gebeurt
0: ook.
1: Maar eigenlijk is dat een hele nare, vervelende grondgedachte.
0: Is toch,
1: als je het aan mij vraagt.
0: Is ook vervelend. Is ook vervelend dat je dat
1: die
0: van tevoren...
1: Die macht ja dit die je maar had met eigen teken padeld hadden ben.
0: Jongen, hè? Huh? Ja.
1: Maar van een aap kun je toch geen mens maken, Lloyd?
0: Nee. Ik wil bander hier.
1: Wat doe je hier toe? Jij ook een sajadi, jij een pika laga
0: die. Die blijft een aap.
1: Jij oorbel pahna die, jij sidaad is een sajadi.
0: Het blijft een aap.
1: Bander to bander weer.
0: Bander to bander hier. Nee, dat is waar. Dus
1: je kunt niet denken, ik heb de keer badal dharap ik dam. Hé, bhaiya, je komt van een koude kermis thuis.
0: Nee. Inderdaad, maar dat je dan met die gedachte gaat trouwen dan ook. Hè? Van, is zo'n,
1: nee, maar heel veel mensen denken dat, Lloyd. Ik zeg het je.
0: Echt waar?
1: Hij zegt wat jij hebt, admi gusat hoor je maar op per site, kooi. Maar sommige mensen zullen dat herkennen.
0: Ha.
1: Dat ze denken van, Chaudia of Lundua, hij zegt bolisba, ki hem badalde peke, awende na hamar hat me.
0: Ik vind het een hele verkeerde gedachte. Maar goed.
1: Enge vervelende gedachte.
0: Boot eng wel uit, je zegt.
1: Maar dat bedoel je even leuk.
0: Toen kwam je naar Badalier, maar toen naar Badalier. Dus ja.
1: Badal jij je dunia naar Badlinge.
0: Naar Badlinge.
1: Dat is wel wat anders trouwens. Dat is wel wat anders.
0: Ja, badal jij je dunia naar Badlinge.
1: Je wordt verliefd op iemand, Lloyd. Om die persoon zijn uiterlijk, maar ook karakteristieken, toch?
0: Het innerlijke, hè?
1: Ja, doen en laten, weet je, dat is niet uiterlijk, dat is gewoon innerlijk.
0: Ja.
1: Hoe iemand denkt, hoe iemand praat, hoe iemand... Hè,
0: maar hoe kom je erachter van, ki ik innerlijk brabisaal hega? Hoe kom je erachter?
1: Een onderzoeker, Jan. Wat heb je? Onderzoek waar ik je over aan Bataille zegt, oké?
0: Moeten we Maaiveld onderzoek nu doen?
1: Wat je allemaal... Nee. Iwali ham dossier karsakila.
0: Maar tegenwoordig is dat wel... Tegenwoordig is dat wel in, hè? Er is nu een serie op Netflix. En dan gaan die mensen in gesprek met elkaar. Maar ze zien elkaar niet. Maar dan gaandeweg, door het gesprek... kom je erachter van... Kaisen admi hoisake.
1: Er zijn hele rare programmaformats, Lloyd. Maar laten we over programmaformats zo meteen praten.
0: Ha.
1: Maar wat ik wilde zeggen... Je wordt verliefd op iemand... omdat die persoon zo is. Maar later ga je die persoon willen veranderen. Dan is die persoon toch niet meer zichzelf waar jij verliefd op
0: bent. Nee, toen bedelde die ook. Dan wordt hij helemaal ongelukkig, die persoon.
1: Die man is heel stoer in het begin.
0: Ha.
1: En jij valt op die man. Juist omdat hij stoer is.
0: Ja.
1: Oorbelba oké, lamba barba oké.
0: Tatoeage ba. Op jouw badkamer, dan is het klaar, doen.
1: Juist, en dan ga je die man zeggen, luister nou, maar dit soort dingen op toen je, want nu hou je van me, nu ben je getrouwd. Afscheid nemen van al die dingen.
0: Ja.
1: Je bent juist verliefd geworden op dat andere.
0: Ja, ja.
1: En dan gaat die man zich veranderen om jou. Dan gaat diezelfde vrouw zeggen van... ja, maar deze man is veranderd, man. Ik was juist verliefd op die andere man.
0: Nee, helemaal waar, ja.
1: Hamlok samjhade la phor phor ke radio wape na bolie. Sunne walo na bolie na sunle re na janat re chijwa. Je bent gewaarschuwd. Hamlok toch een waarschuwd kon libati.
0: Ay, we gaan echt serieus.
1: Dus doe dat soort dingen niet. Trouwens, ik heb een spelletjesprogramma. Hè?
0: Spelletjes? Hou je van spelletjes?
1: Datingprogramma. Dating.
0: Ah, datingprogramma, ja.
1: Daarover hadden we het net, toch?
0: Ja.
1: Hoe mensen elkaar leren kennen en zo.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, er is nu een format ontwikkeld. Ik snap er helemaal niks van. Dan ga je eerst met elkaar naar bed.
0: Huh?
1: Je kent elkaar niet. Je hebt niet gesproken met elkaar. Je gaat eerst met elkaar naar bed. En daarna ga je pas praten met elkaar. Hoe vind je die?
0: Wat? Ik ben nu helemaal wakker. Ik ben helemaal actief nu.
1: Je wil je opgeven als kandidaat, man.
0: Dus je gaat eerst met elkaar naar bed.
1: Ja.
0: En je kent die persoon niet.
1: Niet, helemaal niet. Het is dating.
0: Direct.
1: Otsiraak boetel, hè.
0: Otsiraak, je barlet elkaar niet gaat.
1: Zijn naam is allemaal een bolle traton, net die à la kou blakken.
0: Net die à la kou, maar dit is toch een rare format, Anne.
1: Mensen worden met de dag gekker, joh. Echt waar.
0: Dit is toch gek? Je gaat eerst met elkaar naar bed.
1: En dan vinden ze nog kandidaten ook.
0: Hé, paprika.
1: Zodat je verzinker is bij Paglabaigo. Je produceerker is bij Paglabaigo. Maar dan heb je toch nog die Pagla-kandidaten nodig. En dan heb je die Pagla-kijkers nodig. Ja.
0: Op Pagla-kijkers kijken we hamelijk bij die, hè?
1: Baralaiga. Jij zal er heel graag naar kijken.
0: Aap ha mailige jane kahape chizwa dekhaega.
1: Kon net pe heega.
0: Kon team pe heega. Welk tijdstip. Ham sab chizwa maila jane.
1: Nederland 1. NPO 1. Luid. Atwaar ke sabere. Adwaar ke sabere, 8 baje. Toe taak sakega programma.
0: Maar Anus, luister, is het een grap of een
1: Nee, serieus? Echt waar. Het Banilige programma, ja, het wordt al uitgezonden. Het is toch te bizar voor woorden, dit. Je wordt toch heel...
0: Ik heb wel buddhi barba zo je eens omkeer.
1: Hey boy, hè? Dus je barba. Kunt mensen leren kennen op heel veel manieren, holloid. In India hebben ze een hele simpele methode, hè? Al die dating dingen.
0: Oh ja, gewoon simpeltjes. Misschien kunnen we dat hier online introduceren. Maar is online dating nu wel een trend? Nee toch? Nu wil je wel daten, maar dan wil je naar zo'n datingfeest of wat dan ook. En dan zie je elkaar, praat met elkaar.
1: Dat schijnt helemaal in te zijn nu.
0: Dat is nu in, maar dating, online dating, hoe is dat
1: maar
0: een girl?
1: Maar wat ze in India doen, nog steeds, volop. Trouwens, dat is best wel apart, maar het is wel effectief. Dus wat doen ze? De belangrijkste dingen schrijven ze al op. Dit is een jongen, 35 jaar oud, de leeftijd wat het huis toch? Is een ingenieur, hij heeft gestudeerd dus. Tujanega, Conchi Parisba. Hij woont in die gauw daar. Dus daar weet je al waar hij van komt. Hij

0: moslim of hij is Punjabi of weet ik veel wat, staat er ook bij. Lloyd? Zijn jaarinkomen is 30.000 euro.
1: Zo.
0: Ja. Dus je krijgt een heel profiel van die jongen.
1: Een profiel, ja, inderdaad.
0: Ulamba, etanaba, etnachauraba, ook een huidskleur, aiseba. En hier heb je een foto van hem. Bang.
1: Niks
0: geheimzinnig.
1: Nee, maar dit bestaat alleen in India heel lang. Voordat dus Maybab daar konden ze baatkeren, konden Larki Larka zitten, dan willen ze het eerste profiel zien van die persoon, toch?
0: Als eerste wordt daar gevraagd, Lloyd.
1: Minimaal.
0: Wat is jouw jaarinkomen? Ja, eerste vraag.
1: Door
0: al het andere is lucht. Is niet belangrijk.
1: Oh ja, dus inkomen.
0: Hoeveel verdien jij?
1: Maar inkomen is op zich belangrijk. Ja.
0: Ja, en als je gaat introduceren, de tokem introduceer ik er op India met Konodin, dan ga ik zeggen: Londa, 35 jaar oud, good looking, handsome, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, slechte dingen ga ik niet vertellen over jou, toch? Doe ik een motorcar, ik ga bahut mahal, bangla, directeur, banken, etcetera. Koop op hemel. En dan, belangrijkste, voordat ik al die dingen heb verteld, zeg ik...
1: Inkomen.
0: Deze jongen is ingenieur en hij verdient 160.000 euro per jaar. Klaar?
1: Ja.
0: Vanaf daar gaan we pas beginnen.
1: Talena, danadun.
0: Zo word je geïntroduceerd bij ja. En de eerste vraag die men stelt is... Wat is je jaarinkomen? Je kunt van alles vertellen. Van ik ben businessman, dit, businessman, dat.
1: Blablabla.
0: Dat telt allemaal niet.
1: Ja.
0: Enige wat telt is... Wat is je jaarinkomen? Punt.
1: Punt.
0: Ik vind dat een goed systeem.
1: Daar begint het filteren, begint daar al bij het inkomen.
0: Het is veel beter dan wat ze hier doen in Europa, Lloyd. Eerst mensen met elkaar de liefde laten bedrijven en dan pas kennen laten. Waar slaat dat op?
1: Dat is echt zo'n slecht idee, dit. Hè?
0: Dan liever het systeem van India.
1: Ja, ik kan liever daarmee beginnen, ja.
0: Als je tussen deze twee moet kiezen, dan maar dat systeem,
1: hoor. Dan dat systeem van India.
0: Oké, wil je profielcheck, Age?
1: Hey, maar Suna, kunnen we een website beginnen met... dat alle mensen hun profielen kunnen indienen bij ons... en dan kunnen we een match zoeken voor die persoon.
0: Ik wil maar één ding weten. Wat is je jaar gekomen? Oude vraag hoef je niet te beantwoorden. Nee, maar in India is dat heel belangrijk. En ze schamen zich ook niet daarvoor.
1: Nee.
0: Het is gewoon normaal. Kijk, wij Hindustanen van Suriname schamen ons ervoor om dat te checken.
1: Waarom zouden we ons
0: schamen?
1: Weet je,
0: als je elkaar 5 maanden kent, 6 maanden kent... dan wordt er een keer gevraagd van... maar toen kwam ik dat door inkomen, ketnaba, toch?
1: Ja.
0: Zoiets ga je dan vragen een keer... Maar daar begint, daar is het begin, vraagjaar.
1: Hé, maar zo'n hamlojum is al betaal in radio op. Admilo, appen, bitia, betwa, katin, kon een larka, larki, kojet hoi. Abjaan se poochie ga. Eerste vraag, jij ontmoet kere van inkomen or ketna haiga. Maar dan die vraag was, stel keris hoor.
0: Die mensen gaan je meteen de deur wijzen van, ja, toe ja. Ga jij weg van hier. Khalif Paisak ho jayega tu ja.
1: Je wil kitor bidia ya betwa konen ze biakeri waarmee je een goede toekomst hebt. Dus ik kan me dat wel enigszins wat voorstellen, hoor.
0: Dus alleen bij mannen wordt dat gedaan, hè, Lloyd?
1: Oh, oratelijk in apoetje ze, man.
0: Nee. Maar die vrouwen zijn andere dingen belangrijk.
1: Oké, maar wat vragen in India dan? In India, de mannen met betrekking tot die vrouw. Kontje poetje.
0: Of je good looking bent of niet. Of je moeder wil worden. Of niet, hoeveel kinderen je denkt willen hebben, of je van borduren houdt, of welke hobby's je hebt, of je goed liedjes kunt zingen, of je Bharatnatyam kunt dansen.
1: Of je het niet met te maken hoe groen je
0: bent. Precies, kon kijk toe, Jane Banawe.
1: Ja, dus dat is.
0: En dan wordt het gezegd, hè? Meri beti, banasakti hai, ye, rasmalai, hamnani kaka. Goed banati hai wo.
1: Ja.
0: Ik heb alleen maar zelfstandig goed benauwd.
1: Terwijl ze niks kan.
0: Jawel. Nee, ze kunnen het wel. Maar dat is wat je dus biedt bij een dochter, kennelijk.
1: God, echt serieus.
0: Dat let op, mannen en vrouwen, andere kwaliteiten.
1: Ah, hoe te heen. Andere verwachtingen. Als je niet benauwd hebt, dan heb je nog eens aan.
0: दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तू दुनिया बनाई। लो

0: ई गंभीर सवाल है त्रौवन सच्चा,
1: या कहे कि गंभीर सवाल
0: बहुत
1: है
0: गंभीर गौ दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तू दुनिया बनाई,
1: काहे तू दुनिया बनाई ले, हम लोग खाते
0: काहे बनाई ले, बोल
1: काहे कि हम लोग के यहाँ पे धरती पे काहे पे धरती पे हम लोग के
0: लाइक बिग डेल हम लोग के यहाँ met al die gevaren, met al die moeilijke, was het echt nodig? He? Was het nodig? Hey boy, Lord, ik heb erbij met hem.
1: Maar Ganwa, je bent een liekjes, ook dan gaatje, maar degene die het geschreven heeft, maar een filosofisch raar, hè?
0: Nou ja, hij was in een filosofische bui in elk geval.
1: Ja,
0: maar heel veel mensen vragen dit af en toe af, hè?
1: Ja, no?
0: Van, waarom is er een...
1: Kijk aan jou, Marie.
0: Wie ben ik?
1: Ja.
0: Dus de ik-vraag, zodra die komt, dan kun je de volgende vraag stellen.
1: Ha.
0: Waarom bestaat deze wereld überhaupt dan?
1: Ja, ja. Kijk
0: maar zodra je begint, hamkebati, wie ben ik?
1: Ja.
0: Ja, dan kun je boeken vol schrijven, Lloyd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: He?
1: Houd er, hè?
0: Op zoek naar je eigen ik.
1: Je eigen ik, ja.
0: Wie ben ik?
1: Wie ben ik?
0: Ik eerst, daarna jij. Trouwens, ik kom mij, John Hega.
1: Aha. Mai.
0: वो अपने ना खाएगा मैं लड़कुआ के खवा देगा
1: या दस बार
0: एगो बाप जोन हैगा आधा अपने खाई और आधा लड़कुआ के देगा
1: Ja,
0: dit zijn wel verschillen hoor.
1: Ja.
0: En dan kun je wel zeggen, nee, die verschillen bestaan niet. Maar die verschillen bestaan wel, ja.
1: Ja, oude hè. Oude hè. Heiga, is nee.
0: Maar dat zijn gewoon natuurlijke dingen bijna, lijkt het wel. He?
1: Is dat zo?
0: Bijna, zou ik zeggen. Het is gewoon moeder natuur. Moeder natuur.
1: Dus he? Mij bijna. Eerder, zoals je op een lurkenke naar een baap. Dat is wat je wil zeggen.
0: Nou, iets heb je gewoon. Maar dat lijkt wel een rijtje, graba.
1: Ha.
0: Dan springt die vader meteen erin.
1: Ha, auto, hè?
0: Una spankere, hoe mag jij
1: gaan?
0: Op een lurkwak heb je
1: een gezin, je beschermt er mij, toch?
0: Op een ouderd heb je een lurkwak, heb je
1: Ja, zeker.
0: Dus geen seconde denkt hij dan na.
1: Nee.
0: Dus zo is een vader wel weer.
1: Ja. Nou ja, dan kun je dus weer toch op die rollen weer, hè? Man of vrouw.
0: Dikke let op. Ja, maar niet weer dan, hè, Lloyd? Kie hem lok sap kooi, aap een rol, John Haiga, aap een John.
1: Niet bhaai, hè?
0: Bijna. Niet bhaai, hem lok.
1: Rol wat na bedelie, rol wat na bedelie.
0: Na bedelie. Als je hebt er respect voor, en dat leven is veel beter. Dat
1: nee,
0: leven is veel beter.
1: Maar ja, je hebt wel gelijk. Rol wat je bedelie, dat is niet iets wat gablaadje hebben in relatie, man. Dan gaat het niet lang volhouden.
0: He? Ja, ik wil niet van die domme vergelijkingen maken, die open deuren, weet je, ik wil larkat horen barakers, ik wil ouderen wel. Nou, dat soort verschillen, daar wil ik het niet over hebben. Het gaat erom hoe je in het leven staat, Lloyd, en hoe de taakverdeling is. En taakverdeling, wat je zei, als er harmonie is en je hebt respect voor elkaar en je houdt van elkaar en je hebt liefde voor elkaar, ga niet alles overhoop gooien, want dat ding werkt al, ik weet niet, duizenden jaren prima zo. Dus behoed babal na jakkere.
1: Ja, nou, inderdaad. Toen had je dhatur ke bare mein kuch bole. Dhatur.
0: Dhatur. Volgende keer.
1: Nou ja, we hebben nog even 10 minuutjes. Kunnen we nog even nog babbelen, hoor. Ja, hoor. Het is vrijdag. Het is vrijdag, dus we kunnen nog even praten over dhatur.
0: Heb jij dhatur meegemaakt als kind? Heb jij herinnering aan dhatur?
1: Nee, ik heb geen herinnering aan dhatur als kind. Ik heb wel een boom gezien met dhatur fruit. Nou ja, fruit.
0: Maar kap toe de kleeuw perwa?
1: Perwa, ja, Nederland met de kleeuw. Ik ga er ook daar met de kleeuw dhatur.
0: Bel maar me, hè?
1: Nou.
0: Ik word drugslaboratorium met kou toe de kleeuw. Nee, maar ik als klein kind. Ik ben natuurlijk in Suriname opgegroeid.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot meneer Mahabir.
1: Ha?
0: घमंड
1: बहुत देर लग ना रहेगा
0: इलाज तो चीज हुआ तू इंतरक कर ले
1: अरे waar is het
0: Jos met toebondelen, Jos met bondelen.
1: Zijn naam ze Aiken Jappe toebananelen, zeggen ze zo toch?
0: Nou, ja. Ik vind dat, oké, okay, het zal wel.
1: Oké, okay. Ja.
0: We zijn nog steeds dezelfde mensen, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: He? Dus hamlok toroba dal libati ya dunia sa badla loy ma hamlok
1: ja badal jay dunia hamna badli hamlok ke gora pe benjamin pe hega
0: ha dus duno gor hamlok kabhi kabhi dilagi kar dela ma so sad vai nit hor vai vai hebben die bigi fasi dit vai sad nit en nee maar dus ik ben in Suriname opgegroeid dus ham zijn naam me vanaf jongs af aan heb ik die bomen natuurlijk gezien. Die planten.
1: Yeah.
0: Zijn geen bomen, zijn plantjes.
1: Yeah, yeah.
0: En dan heb je die datoer dingen eraan, toch?
1: Maar zijn naam ik herik hermer, het is wat, was het gewoon...
0: Het groeide zelf. Djangalwame, sap djaga groeien.
1: Ja, ja.
0: Kooi het erop bouwen, het was er gewoon.
1: Ja.
0: Dus dat is een soort onkruid. En later, als je wat ouder werd, werd je verteld van Iego datour planten. I heb Itawiri, I heb Karela, I heb datour.
1: I datour wat doen ik hier?
0: Datour, nou, ik geef het maar, ik ken ik hier. Maar dan hoorde je wel al die verhalen.
1: Ja.
0: Wat je allemaal kon doen met die datour.
1: Ja.
0: Ik was wel altijd benieuwd hoor, of het echt werkte of niet. Ik heb het nooit uitgeprobeerd.
1: Oh, je hebt
0: het
1: nooit uitgeprobeerd, no?
0: Nee. Het napaglant hoor, wat hier. Een paglaatje eten is stap, luid. Dat toen gebruikte ik een paglaatje eten te kouden.
1: De pagalon staat gumse bij je.
0: Ha, de koffie en China, dekken we toch?
1: Ja.
0: Dus balena gebruiken. Maar er waren mensen die dat gingen gebruiken, kennelijk.
1: Ja.
0: Ik heb het van horen zeggen, ik heb het nooit meegemaakt. En dan ging je inderdaad hallucineren en dat ding werkte als een soort drugs.
1: Ja.
0: En dan werd je verdoofd en dan kon je langer dansen. Dan kon je langer doorgaan. Dan kon je eigenlijk precies die drugsdingetjes.
1: Ja.
0: Weet je, het was een soort stimulerend middel.
1: Bagaron zijn abolie, ki datur me uchizwahega.
0: Nou, afvraag Karila, ki nja lijst wap van verboden middelen. Datur likhal hek ina.
1: Als
0: je nan likhal hoi, tachali hem datur business suru kare.
1: We hebben een business model. Hoi, kem loke.
0: Maar 5 is bedlek hoi, voordat het op het lijstje komt.
1: Voordat wet wat aannemen hoi, voordat die discussies opstaat. Oh, 5 is bedlek. 5 is met hem loke kable miljonair hoi, jabe.
0: Dat blijkt toe banali, hè, loit.
1: Ja.
0: Dat blijkt toe bitter, hoor. Je bitter, ik dan. Ai, boy. Nederland mij eigenlijk toe banalele, boy.
1: Hey, maar, er zijn
0: wel mensen die zo denken en praten. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, maar zo'n kabel. Maar ja, dus John Thor gedacht. Die gedachte heb ik ook gehad. Hè, van... Ademien jane hè, je hebt op dunia bhar ke admilon jane ki chijwa hallucineer hoe zeker hè. Maar misschien is dat wel veel beter dan die pilletjes te gebruiken en dat soort dingen.
0: Het is in elk geval natuurlijk.
1: Het is, oh ja, natuurlijk toch? Dus ja,
0: het is
1: ja,
0: een natuurlijk ja, extract.
1: Wat kan er dan verkeerd zijn als het iets natuurlijks is?
0: Alles wat uit de natuur komt is goed, Lloyd.
1: Ja, toch? Ja. Hamlok bina bardi jape, hamlok bina natuurlijke bardi toch?
0: Dus je kunt alles simplificeren en dan zeggen, luister, er zijn goede redenen om het te gebruiken.
1: Ja, zeker. Niet dat zomaar
0: en marihuana is ook natuurlijk. Bahia.
1: Oh ja, oké. Dat is weer een hele andere toerie natuurlijk.
0: Daar ben je wel weer tegen. Ja, denk net hoe je bent, toch? Ja. Omdat Suriname, Kitschitschba, ben je voor. Omdat jij geld kunt verdienen, ben je voor. En dat andere, daar ben je tegen. Is je van je net al, hoor.
1: Ja. Dat is waar.
0: Mensen leggen dingen vaak uit in hun eigen voordeel, toch? Is mens eigen.
1: Ay, boy.
0: Als het je uitkomt, zeg je ja, ik ben voor.
1: Ja.
0: Als het je niet uitkomt, verzin je van alles om te zeggen nee, ik ben tegen.
1: Uiteraard is mens eigen. Malita bol ik echt niet. Ik hoor, ik kook beter. Vrouwen koken beter dan mannen. Tenminste, ik bedoel mezelf. Ik doe zelf alles. En ben een zelfstandige vrouw. Mijn man doet
0: Malita.
1: Alles. Ha, kan je bellen, Malita.
0: Gaan we ook krabbaat bollen bij. Na boli, ik hoorde net een boot krabbaat, bolte je gewoon. Malita is lief, toch? Ik ken haar niet, maar ze is lief.
1: Nee, toch een paar euro deur van die 430 boete die je hebt gehad. Dus best een koosje naar boven
0: toe. Malita, dat is een goeie, Janneke, Malita, je lijkt. Zo zou de Surinamers het gezegd hebben.
1: Ik denk
0: met 5 euro deze, maar mooi. Ham namak haram nam. Ham namak halal, wat die leuk.
1: Ik denk, liefhebber heren, wat leuk. Mijn man en zoon gaan nooit koken. Ze zeggen, ik ga morgen koken, maar morgen komt nooit. Echt, heren, soms denk ik, waarom ben ik niet met een Hindoestaan getrouwd? Arre, mijn man doet alles in de tuin en ik doe alles binnen. Nou, oké. Hobbio's, oké.
0: Mooie rolverdeling, ja. Is dat prima?
1: Even Kavita, die luistert nu in New York in de auto. Good morning, Bhaji. Of nee, New York, mijn... Mijn huddled help me in my house with my... No pressure. Nou ja, teamwork dus.
0: Nee, maar dat is toch goed? Dat is toch goed?
1: Ja.
0: Hamluk Taroboli, het mag niet, ja. Wij hebben alleen gezegd, die rolverdeling moet zuiver zijn. We hebben niet gezegd dat je elkaar niet mag helpen. Je mag elkaar helpen, maar de eindverantwoordelijke, luid...
1: Ja.
0: In de keuken is de vrouw de eindverantwoordelijke, punt.
1: Punt. Punt.
0: Uitroepteken. Punt. Ja. Kan uitroepteken.
1: Cher Bolle. Nee hoor, ik vind het leuk. Bad en wc schoonmaken. Ik heb ook geen keus. Maar ik ga dan ook als eerste hoor. Als ik jullie als duo hoor, lachen wij al voordat we jullie beginnen. Heerlijk. Nou ja, mooi is dat.
0: Lekker,
1: hoor.
0: Lekker. Ja, hoor. Nee, maar ik wil belangrijke zin, liedjes, bad.
1: Ah, kort jullie zeggen.
0: Ik ga als eerste. Dat is wel verstandig, hoor. Als jij hebt schoongemaakt, ga je gewoon als eerste punt.
1: Hey, maar der aan mij toch we die zeggen dat jij gelijk hebt.
0: Arie, ja, ik ben het orakel.
1: Jij bent een orakel.
0: Met het orakel moet je gewoon altijd in zijn.
1: Mala uit horen, nee. Zegt Anand, je hebt gelijk.
0: Mala kego stand beeld hem ook, maar voor je benijken.
1: Johan, goedemiddag heren. Wat vinden jullie van die chocoprins Rupa G die per ongeluk een seksvideo online zet? Ja, Johan, ik weet er niks van. Ik weet niet, kon je daar zeggen, Rupa, en ik ga daar niks over zeggen. Dus dat gaan we heel snel voorbij. Toch aan het, we gaan niet daarop in.
0: Ik weet niet wat dat is. Het zegt me helemaal niks, maar ik ga er ook niet op reageren.
1: Kono, Nachania, Londokena's, Nachania, Kuz, Dharabapan, Stasus.
0: Maar in algemene zin, leuk. Kijk, in algemene zin vind ik dat wij normen en waarden hebben.
1: Ha.
0: En er zijn ook fatsoensnormen.
1: Ha.
0: En als je heel ordinair bent en je wil dat posten, is jouw zaak. Maar ik hoef er niet naar te kijken. Laat zijn, Bolly. Niemand dwingt je om naar te kijken. Je kunt ook die persoon blokkeren. Je kunt het ook overslaan. Je kunt ook zeggen, luister, je bent ordinair. Ik volg jou niet meer. Ik ontvolg je.
1: Ja,
0: Je kunt van alles doen. Dus, maar Admi, juist o hitje wat ik heb, omdat het schokkerend is.
1: Schokkerend. Sunwalo, Admilon, kono heiga. Vooral mensen die in de schijnwerper staan. Kono bewust je wat daar de heiga. Dus het is niet zo van...
0: Ja, maar sommige artiesten, hè, Lloyd, niet sommige. Artiesten hebben vaak die neiging om de randjes op te zoeken.
1: Ja.
0: Of het nou seksueel van aard is.
1: Ja.
0: Dus bloot. Of dat ze een pistool in hun hand houden. Of weet ik... Gewoon om te chockeren.
1: Om te chockeren en
0: de
1: daardoor...
0: De randjes opzoeken en zelfs eroverheen gaan soms. Ja, ik vind dat niet nodig. Een goede aandacht. Artiest heeft dat niet nodig.
1: Nee,
0: dat betekent dat je een ander soort artiest bent die dit nodig heeft, kennelijk. Moet je niet doen.
1: Nee.
0: In algemene zin. Maar en verder, hamna janila yaar, keka karisma.
1: Hamna
0: probleem naar Heloid.
1: Namelijk een probleem. Hamna ook zoiets zit door, Hela. Mensen moeten doen wat ze moeten doen. Maar wij gaan niet daarop in. Het is mooi weer. Mooi weer. Bij hem de kila. Bissaal weer. Komend weekend. Ik had in hem weer gewoon natte klebaard. Die toetak klebaard. Ik weet.
0: Behoed bissaal. Echt waar. Nee, echt waar. Het is oktober. En ik heb tot midden oktober gecheckt. Rond de 15 graden. O, zijn niet tjena jahiga.
1: Heel oktober? Rond 15.
0: Medio oktober.
1: Ik vind dat prima.
0: Rond de 15 graden.
1: Ik vind dat prima. Met hamar rekening. Maar op een jahiga toch?
0: Daarom. Dus, zo moet je ook denken, hoor.
1: Ja, zeker. Want hoe langer het duurt, hoe beter het is voor onze portemonnee allemaal.
0: Kijk, de komende dagen, hè, 2020, 19, 22, 21, 20.
1: Behoed bissaal.
0: Woensdagelijk, ik dacht 20 graden zo niet wel.
1: Bizar.
0: En dan gaat hij naar 15, 16, 17. Nou ja, Orkali, nou ja, hey, prachtig weer.
1: Ja, zeker.
0: En hou die verwarming uit.
1: Ja. In Damse banker die je hem uitschakelen kun je batterij al die kaart die van die thermostaat of wat dan ook. Dan gaat, anders gaat hij automatisch aan, toch? Dus
0: je moet hem op nul instellen eventjes.
1: Ja, in Damse direct.
0: Je hebt echt geen warmte nodig.
1: Nee,
0: nog.
1: Man. Nee.
0: Want op winter je eigen zo niet wel, dan ga je toch moeten stoken.
1: Dan
0: heb je geen keus.
1: Als het thanda hoe je hebt, dan heb je een saati liggen bagel mee bij je direct. Ik bedoel, dan krijg je een beetje warmte ook.
0: Aha, je kan eigen. Jij makkelijk praat. Jij makkelijk praat, meneer Mahabir.
1: Oh, je kan na hega deken taan ke bad je je bang zelf of zo.
0: Bale bakra banai se deken.
1: Deken of...
0: Amen die chinoa banai se ke bakra. Koi banai se ga deken.
1: Of je elektrische deken of dekbed, weet ik veel. Kan je ook gebruiken. Hè? Je hoeft niet altijd direct...
0: Het werkt prima.
1: Ja,
0: je hoeft
1: prima.
0: Niet de verwarming aan te maken, zomaar.
1: Hey, jongen.
0: Trouwens, er zijn onderzoeken geweest. Sluit. En dan sluit ik echt daarvoor, want bahut jada hoige.
1: Acha?
0: Ha, aaj ka thi bahut jada hoige. Aaj ki taza khabar, bidge sab bidge don. Machhar achhar ke baad sab hoige don. Nee, maar er zijn onderzoeken geweest. hoeveel de kosten zijn van stoken van een gemiddelde woning in Nederland ten opzichte van de kosten die je hebt bijvoorbeeld op een vakantie in een goedkoper land, bijvoorbeeld Spanje of zo, of Turkije, of weet ik veel wat.
1: Ah.
0: Nou, je stookkosten in Nederland, dus die 3 maanden dat het echt zwaar winter is, is soms hoger dan je vakantiekosten in het buitenland. Dus dan kun je liever je woning hier dichtzetten, verwarming op nul, en gewoon in het buitenland vertoeven 3 maanden lang.
1: Hey.
0: Dan geef je evenveel geld uit, of minder geld uit, dan hier wonen aan stookkosten. Dus, ibatiake bare me sunewalo tu sochie.
1: Maar ja, als je dat
0: hoe
1: doet, dan...
0: Hoe bizar dit is.
1: Ja, dat is wel heel bizar dit.
0: Bizar, hè?
1: Ja.
0: Dus, ook erbij met zoetje.
1: Ja.
0: Maar... Ook kan me hem daar delen, wat
1: hij. Toen behoort bij jou, hè, aaj. Maar hem mij laten rusten, jij naar 1 november.
0: Chali.
1: 1 november, Diwali Festival of Lights. Ujala Lauwe Hega Jabberjes Diwali programma in de Meervaart. We gaan vanaf 2:30 fakkeloptocht Shuru Hega. En dan om haar Meervaart een keer aanspaas met Hondo Chalabé. Met fakkels gratis, Tulunk deelname gratis. Fakkels Tulunk Miliga, Hambi Saat Chalabé. Anandhi Chaliga, Subkoi Chaliga Saat Me. En als je haat toe maar betaal je me, dan meld je aan via info@ujala.nl. En voor die concert was Shuru Hega ongeveer 4:45 precies. Hamlo precies, Suru Karila. En dan hebben wij natuurlijk Sanjay Dutt, Sachem Matadin. We hebben Indra Nilroy, Mos Milroy. Ik naam behoorlijk jullie. Oh ja, Ravinder Singh Bedi is er ook. In de Meervaart, Jabberjus Concert met Ronnie Bikari, Avishkar Orchestra Kesaat. Je Jabberjus programma, honne wel in Meervaart. En koop je kaarten op tijd vanaf €15 via meervaart.nl. En nu mag jij wat zeggen, Alan.
0: Nou, een kleine aanvulling, Lloyd. Toen meeste betaalde ik dan porke. Diwali John optocht, hij gaf. Ik dan zo mee, hij gaf. Dus, zo neem alo, die laggie na karie. पीछे ना हटिए ई हम लोग के चीज बा हम लोग ना करबे ते एक दिन बकरा लोगन करेगा दूसर कोई करेगा दिस लातो दिस लाइफ दून अम्स्टरडम में ई रहेगा शहर में हॉफस्टाद में नीदरलैंड के और तू आइए एंड यू मुट मेट लॉयड एंड मेट मई मेलोप
1: या
0: ना पीछे हटिए हम लोग के सहारा दिए लातो उधर इट्स फमाक जोन हम लोग के याद रही हमेशा और जोन हम लोग के लड़कन खाती भी बलांग रहा एक बार dat ze meedoen en deelnemen en zien hoe leuk het is, onze cultuur. En kom meelopen met ons. Of je nou hindoe bent, of moslim bent, of christen, of niet gelovig, atheïst. Maar iedereen is van harte welkom, want we zijn allemaal één. Toen we je op tijd, zondag gedien, toen op tijd, je 2:30, toen pahoed je. En dan gaan we inloop hebben. Dan gaan we een beetje leuk, gezellig met elkaar praten. En dan gaan we 10 budgetten ongeveer. Dan gaan we beginnen te lopen met de Diwali fakkeloptocht. Kijk nou moeilijk, Iga Lloyd.
1: Ja.
0: John, concert hij gaat ook heel bizar. Alleen laten we dit ook leuk maken. Laten we dit ook nog groter maken. En natuurlijk, toen bolle bate in Sanjay Jodhar hij gaat.
1: Ja.
0: Mausmir Rehiga.
1: Satyam Atadin.
0: Satyam Rehiga uit Suriname.
1: Ja.
0: Indro Neel Rehiga, Deerdin Baat.
1: Ja, ook en Ravinder Singh Bedi.
0: En de winnaar zingt beter. Dus het spectaculair. En inderdaad, Avishkar heeft die baat eigen Amsterdam mee. Dus alle fans van Ronnie, alle fans van Avishkar, door Shahar mee eigen Amsterdam mee, toen hij daar zijn aanwezig trouwens. Want hem ook de clip had, die Eindhoven zijn mee aanwezig, Leeuwarden zijn aanwezig, door zijn mee aanwezig, hem ook een concert mee, Amsterdam mee. Toen hij je. En hier ging 1 week voor Diwali. Dus zondag 1 november. Kerehiga or zondag 8 november kerehiga Diwali. Leut, deelname aan fakkeloptocht. Ik dam zo mee. Fakkeloptocht met John Rehiga, fakkels, dat soort dingen. Hamluk prabant karabe, hamluk debet oké om mee te lopen. Dus je hebt 0 kosten. Kom met z'n allen. Doe mee. Hamluk het chitba. Lau ik je hamluk. Mooi se karija. Leut?
1: Ja, door in India maar or, door in India maar vooruit gele prabant karije toe.
0: Ha, or karta John Rehiga. Kartwa John Rehiga, kartwa. Tu 15 euro me kin sakega. 15 euro me toke miliga ego drankje.
1: Ja, gratis garderobe. Gratis toilet.
0: Dus toch ook kosten na Rehiga.
1: Ja.
0: Bahut makkelijk kega. At waar ke din tu bahire bhi parkeer kar sakega.
1: Gratis.
0: Ik dam soso me. Dus ook kalie. Dus kom na tu. Jortor se aye. Trouwens, John Admi Agore Rehiga, Lloyd. Ik moet dat even benadrukken, want koi Admi Agore Rehiga stadspas. Stadspaskorting naar Rehiga, man. Dus al die mensen die stadspas hebben, wij kunnen daar niks aan doen. Gemeentebeleid bij u. Of gemeentebole immer naar Rehiga. Dus ook er met Laba, omdat ik tarik november Rehiga, is er geen tijd meer om het te regelen. Je kon hoe doet er dienen het. Later het in de maand, dat wel hoe is het coach. Maar 1 november kan naar regelen op Rehiga, omdat gemeente Amsterdam met uw mogelijkheid naar Rehiga. Dus al die mensen die wachten op stadspas, niet doen. Want er is geen stadspas, dus na Rehiga stadspas. Maar 15 euro hier na Rehiga omhoop karila. Or agar koi parwaar hoiga, agar koi gesin hoiga, loit. John graag mange awe. Or John ke werkelijk aandani kamti Rehiga. Weet je, tatu bataye hamlok. Dan gaan we kijken of we iets kunnen regelen voor je. Want hamlok na mangila, ki koi eman hissa na lepawe. Omdat toke 15 euro na Rehiga. Dat zou echt niet mogen in Nederland.
1: Nee.
0: Dan gaan wij zelf van Ujala kijken of we iets kunnen regelen of niet. Maar maak er alsjeblieft geen misbruik van. Maar maak er wel gebruik van.
1: Gebruik.
0: John Hambolila. Want idil ke baad ba hem apendil se bolila, aapke bolila. Or aap apne sochiye ki aapke nodig hai ki na nodig hai ga. Agar nodig hai ga, meld je aan. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
1: Apendil ke baad tu harde me balte te kena mooi rahat.
0: Maar hamar dil bahut acha hai bhai.
1: Ja ja. Heel mooi, heel mooi.
0: Mun haat chalega jyada. Lekin dil acha hai yaar. Jaise tor bhi dil wala acha ba. Hello. Hum log ke muh badka hai ga, mun dil bahut acha hai.
1: Dil acha hai. Maar zo hoort het ook. Nou, dankjewel.
0: Ook al zelf.
1: Ja, dankjewel Anand voor vandaag. En maandag hebben we weer een nieuwe koffie chai middagshow. En fijn weekend allemaal, hè?
0: Mooi serie. Groetjes. Bye bye.
1: Bye bye.

Belgische zoekerwaar Dodijk Oktober Clear. Wij hebben jullie allemaal bijgepraat. Een week waarin we veel hebben gesproken over olie, AI, rente, oorlog en de wereldpolitiek. En natuurlijk andere luchtige onderwerpen. Maar vandaag bestaat de Nederlandse televisie ook gewoon 75 jaar. Toen lang, hè? Ja, vandaag bestaat de Nederlandse televisie 75 jaar. En misschien is dat ook een mooie herinnering aan hoe snel de wereld verandert. Van een zwart-wit uitzending, ja, zwart-wit uitzending. Zwart-wit televisie, Pellera. Van een zwart-wit uitzending op dinsdag en donderdag. Naar een telefoon waarop de hele wereld 24 uur per dag binnenkomt. Ja, aajkal 24 ghanta lagataar door telefoon mee rakam ki cheez bhitar aaye, toch? Ja. Misschien is onze grootste luxe daarom niet dat we altijd iets kunnen zien, maar dat we af en toe kunnen kiezen. Nu even niet. Het is vrijdag. Dan zet de nieuwsstand straks gerust. Gerust even uit. Muziek aan, koffie erbij, chai erbij, iemand bellen, iemand zien of gewoon even helemaal niets. Maandag is er weer gewoon wereld om ons druk over te maken. Namaskar, geniet van je vrijdag. Maak er een mooi weekend van. Blijf luisteren naar Ujala. Dus, telefoon on attack, televisie on attack, radio ook holen.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Soejala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Italiaanse minister wil duidelijkheid over toekomst ECB. President Lagarde. Mogelijk vervroegd vertrek voor oktober 2026. Argentinië verkoopt paspoorten voor $350.000 of $800.000 staatsobligaties. Partners en kinderen betalen extra. Koning Filip bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire begraafplaats in Hendrikkapelle. Hij legde een witte bloem bij graven van Amerikaanse militairen. Joachim Nagel verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% groeit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.